te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Er zijn veel klachten, want het is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uit.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. Het Veronica weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. Het Veronica-weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen, daar zijn we weer. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Het bedrijf achter Facebook, Meta, krijgt een enorme boete van 500 miljoen vanwege de mentale schade van jongeren. Een rechter in Amerika heeft dat besloten, omdat het bedrijf schade zou aanrichten aan de gezondheid van tieners. Ook moet Meta maatregelen nemen om sociale media minder verslavend te maken. Nou, Meta zelf is het er niet mee eens en gaat in beroep. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur. Hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping van de flat. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. In de kranten vanmorgen veel aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Gisteren werd bekend dat de zangeres een week geleden is overleden. Ook in de talkshows gisteravond stonden vrienden en collega's er uitgebreid bij stil. Zoals ook mede-Idols-jurylid Erik van Tijn in Shownieuws.
4: Journey is wel een hele keurige, leuke, maar ook beschaafde dame. Maar ook zeer rock'n'roll.
3: Journey Kaagman had Parkinson en is 79 jaar geworden. En seizoenskaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft dan de duurste seizoenskaart. Bijna €350 moet je daarvoor neertikken. ADO Den Haag heeft de goedkoopste. Daar betaal je bijna de helft minder. Het weer dan, wolken en zon wisselen elkaar af. Temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, is ook wel eens lekker. 20, 24 graden. Nou, de wind is zwak tot matig. En die komt, mocht je hem zoeken, uit het noordwesten.
2: Nou, dankjewel, Rijken.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
12: laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een

0: tijdelijk retour.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Radio Veronica.

0: hoor je vaak op Radio Veronica. En terecht, want wat een hits heeft die man. En hij komt naar Nederland. Jazeker, volgend jaar wel pas. 16, 17, 18 maart 2027. De Ziggo Dome. En hij heeft het de Ugly Tour genoemd. Oh. Dus hij gaat heel lelijk zingen, denk ik.
1: Nou, dat is geloof wat.
0: Ja, geen idee eigenlijk waarom. Maar het is wel een fenomeen. En het is wel, heb je hem wel eens gezien? Heb je Teddy Swims wel eens gezien?
1: Als in zijn uiterlijk.
0: Ja, weet je
1: een hele grote, robuuste man, toch?
0: Zeker, met tatoeages en paarden en zo. En dat is, nou ja,
1: op zijn hoofd heb jij dat ooit overwogen?
0: Een baard op mijn hoofd?
1: Een tattoo op je hoofd.
0: Nee, ik heb geen tattoo, nee. Nou, ik heb
1: maar jouw hele lichaam is er onder, toch?
0: Ja, nou, vooral mijn armen. En ik heb een beetje op mijn benen en mijn voeten.
1: Ja.
0: Maar het is, ik had ooit een verkering, echt lang geleden, voor mijn huidige vrouw. En toen, dat meisje had ook tatoeages. En toen hadden we wel bedacht dat we allebei een en dezelfde zouden zetten. Achter ons oor.
1: Oh.
0: Zo'n hartje achter ons oor.
1: Ach.
0: Hebben we toch niet gedaan.
1: Nee, misschien maar goed ook.
0: Ben ik heel blij om. Want nou ja, aan de andere kant, kijk, ik heb lang haar. Dus je had hem niet echt gezien. Maar het is toch wel heel heftig. Want er zit er ergens in je aangezicht. Dus toen hebben we uiteindelijk een hartje laten zetten op ons pols. Die heb ik wel overgetatoeëerd.
1: Oh ja. Oh, wat heb je eroverheen laten zetten?
0: Ja, een zwart hart.
1: Oh.
0: Dus, hij zat hier echt zo bij mijn pols. En er zit nu een bloem met een ander hart.
1: Oh, ja,
0: kijk, het punt was, ik had dus al veel tatoeages. Maar wel vooral mijn bovenarm. En ik had dus alleen dat kleine hartje hier. En toen kreeg ik verkering met mijn huidige vrouw. En die zei van, ja, het is allemaal prima wat je hebt gedaan. Maar ik zie dat hartje de hele tijd.
1: Ja.
0: En al die andere tatoeages zag je niet. Zeker als ik lange mouwen aan had, zag je die niet. Maar dit hartje piepte ook bij een overhemd rondreis. Nou ja, en toen ik aan het zakken was, toen heb ik hem voor haar overgezet.
1: Ach, wat lief.
0: Dus ik heb niet per se een tatoeage voor mijn huidige vrouw gezet, maar ik heb er eentje overheen gezet van een ex.
1: Eigenlijk is de hele sleeve voor Hanna misschien wel. Gewoon om tot elkaar te komen.
0: Nou, ik heb wel. Heb jij nou tatoeages of niet?
1: Jawel, ja.
0: Wat had je ook alweer?
1: Ik heb er een paar. Ik heb onder meer een ketel. Samen met mijn vader en mijn zus.
0: Zo goed.
1: ik heb een silhouet van mijn zus. Nou, allemaal verschillende dingetjes, ja.
0: Oh ja, ja. Nou ja, omdat ik wel ook tatoeages uiteindelijk heb gezet voor mijn kinderen bijvoorbeeld.
1: Oh,
0: zo,
1: ja.
0: Maar dus jij hebt ook wel voor mensen tatoeages gezet.
1: Ja.
0: Heb je een liefdestatoeage?
1: Nee. Nee.
0: Zou dat voor Jos niet een jeetje ergens of zo?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Kijk, ergens heb ik soms wel eens, stel, we gaan ooit trouwen. Jos heeft ook tattoos. Stel, zou ik het misschien best leuk vinden. Ja, ik weet niet, ik heb wel eens over nagedacht in plaats van een ring. Maar ik vind het ook wel een beetje cheesy. Ik weet het niet zo goed.
0: Maar hebben jullie niet iets van dat jullie allebei heel erg van een land houden? Of van een bepaald dier? Of van een bepaald eten? Dat je dat in een soort vormpje kan gieten?
1: Pizza punt op je.
0: Ja, nou ja.
1: Een stuk kaas.
0: Ja, je moet ze de kost geven. Ik ken iemand die heeft een tosti getatoeëerd op de arm. Dat is heel erg fantastisch.
1: Ja, dat is ook dus, zo. Ja. Ja, het is iets om te overwegen. Ik ben gewoon een beetje bang dat ik na een paar jaar denk van, oh, wat is het eigenlijk stom.
0: Ja, ja, en dan kan je hem natuurlijk niet meer weghalen inderdaad.
1: Nee.
0: Maar heb je van één tatoeage spijt? Nu, heb je van je keteltje spijt?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, daar heb ik helemaal geen spijt van. Die heb ik ook nog niet zo heel erg lang. Nee, ik heb voor geen enkele tattoo echt spijt. Nee, dat klopt. Dus op zich, nou goed, dan wordt het een bord stamppot, denk ik.
0: Hadden jullie allebei heel erg van stamppot?
1: Jos vindt stamppot.
0: Echt waar?
1: De rookworst, heel lekker.
0: Dat ontzettend lief. Maar weet je wat, dan draaien we deze voor Jos nu.
1: Ah. Babies.

0: Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be ervoor nog de baby. Speciaal voor ons Joske, Every Time I Think Of You. Heb je veel aan me gedacht tijdens het liedje?
1: Heel veel.
0: Of was je nou bezig met het laatste nieuws? Ja, hè? Hoor je alleen maar tikken. Tik, tik, tik, tik, tik, tik.
1: Een liefdesbrief van Jos. Wat gebeurt er nou, zeg?
0: Gebeurt er nou? Wat vet.
1: Wat is dat nou?
0: Ja, ik denk omdat ik zo op mijn toetsenbordje zat te tikken. Dat ik iets heb...
1: Wat is het weer recorddroom, zeg.
0: Dat ik iets heb aangezet. Maar ja, ja, het was wel op zich Radio Veronica. Dus
1: dat was toch stom geweest dat er een andere zender was.
0: Ja, dan had ik iets uit moeten leggen. Goed, zo meteen het laatste nieuws waar jij zo druk mee bezig was. Wat zit erin?
1: Wel serieus nieuws. Er is een dode gevallen bij een brand in Rotterdam. En waarom wij Nederlanders zo ongelooflijk aan zo zijn.
0: Blijf luisteren.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Is het zo niet op te letten deze ochtend?
6: Wat is er met jou aan de hand?
5: Ja, goed. Ik zat nu weer naar liedjes van Earth and Fire te luisteren. Okay. Journey Kaagman, om straks eventjes te draaien. Ik kreeg een appje van Sean namelijk binnen. Goedemorgen allemaal. Geef jullie ook nog aandacht schenken aan de gisteren overleden Journey Kaagman. Uiteraard, wij zijn Radio Veronica en Earth and Fire. Het speelt een grote rol in ons muziekbestand. Maar ik was ook weer druk bezig met Tony Scott. Die is ook overleden gisteren. En daar dacht ik van Get Into It te draaien. Want daar kregen we ook weer een audio-appje over. Dus ik was wel degelijk bezig met het radioprogramma. Maar niet met het feit dat nu de verkeersinformatie eigenlijk zou zijn. En dat er geen enkele file staat.
6: Oh, wow.
5: Wel overzichtelijk. Goedemorgen! Het is 1 minuut voor 6:30, Marijke Ketel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Hij lag zwaargewond in zijn huis, maar hulpdiensten konden niks meer voor hem betekenen toen ze hem vonden. Een andere brand ook, de brand die gistermiddag uitbrak in de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland, is inmiddels onder controle. Er raakte wel nog een brandweerman zwaargewond. Hij werd aangereden door een bluswagen. Bijna alle voetbalclubs in de Eredivisie hebben hun seizoenskaarten duurder gemaakt. Alleen bij Feyenoord zijn ze goedkoper geworden. De duurste is PSV, bijna €350. Ja. Heb jij een seizoenskaart?
5: Nee.
7: Waarom niet?
5: Ja, dan moet je elke om de week. Heb je weer een verplichting. Ik hou heel erg van Ajax. Ja. Ik hou heel erg van voetbal. En ik hou ook heel erg van naar het stadion gaan. Maar dan wordt het weer dat je... Nu ga ik 2-3 keer in een jaar en dan is het echt een uitje. Ga ik altijd met mijn broer. En dan appen we al lekker een week erover. Je hebt zo'n ticketswap site.
7: Oh ja.
5: Dus dan kan je seizoenskaartplekken eigenlijk overnemen. En dan drinken we 3,5 liters en dan gaan we weer naar huis.
7: Lekker.
5: En dan genieten we van voetbal, alsof we gewoon in de kroeg zitten. Dus nee, ik heb die ambitie eigenlijk helemaal niet. Mocht ik ooit een seizoenskaart kopen, dan doe ik het liefst met vrienden of zo. Dat je hem een beetje deelt.
7: Ja, precies.
5: Dus dat je 2 seizoenskaarten koopt, dan kan ik de ene keer, dan neem ik jou een keer mee. En dus dat zou ik nog op zich wel willen, maar het is fucking veel geld.
7: Ja.
5: En dus zo'n verplichting. En daar heb ik op dit moment eigenlijk helemaal geen zin in.
7: Ja, dat snap ik ook wel.
5: En jij voor NEC dan? Of
7: mijn vader heeft het wel gehad. Dus daar heb ik wel gebruik van gemaakt. Maar misschien dat ik het wel een keer zou doen. Ja, ik vind het wel leuk.
5: Het is ook wel weer lekker. Want dan ben je echt bij zo'n club betrokken. Ja. Nog meer dan dat je er alles over leest, luistert en kijkt. Maar ergens kriebelt het wel. Maar
7: ik heb wel een clubkaart of een uitkaart trouwens. Ja, dat ik naar je uitwedstrijden mag.
5: En dan kan je ook gewoon kaartjes kopen. Want je moet wel, ik ben ook wel lid van Ajax.
7: Ja.
5: Ik heb dan geen seizoenskaart.
7: Hey, iets heel anders in de Telegraaf vanmorgen. Ja. Waar ik me ook echt wel diep voor schaam, eerlijk gezegd.
5: Oh,
7: lijkt namelijk dat wij Nederlanders gigantische asocialen zijn.
5: Ja.
7: En waarom dan wel? We misdragen ons allemaal bij buffetten.
5: Oh ja.
7: Ontbijtbuffetten, all you can eat, 's avonds dinerbuffetten. Doe jij dat wel eens?
5: Ja, ik doe dat wel eens. Ja. Ik ben ontzettend dol op hotelontbijt. Dus ja, zo'n buffet vind ik heerlijk. Maar wat doen wij dan?
7: Nou, wat Nederlanders blijkbaar meer doen dan andere nationaliteiten is dat we 5 minuten voor we weggaan, dus je hebt net bij wijze van spreken afgerekend of het gaat bijna sluiten, dat mensen hun borden dan nog volstouwen en dan met een stalen gezicht zeggen, oh joh, doggy bag, neem het wel mee naar huis.
5: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat zal ik ook nooit doen, nee.
7: Ik vond dit ook heel erg. Je hebt tegenwoordig van die restaurants, dat zijn dan hotpotten, zoals het ware volgens mij een beetje fondue, dat mensen dus heel veel vlees en vis daarin doen, in de hotpot, en dan met een stalen gezicht ook vragen, goh, mag ik misschien de bouillon mee naar huis nemen?
5: En dan
7: zit alles vlees en vis er allemaal nog in.
5: Dat wist ik niet.
7: Dat is toch absurd?
5: Ja, echt gênant.
7: Maar doe even normaal.
5: Maar zijn we dan erger dan bijvoorbeeld de Duitsers of de Italianen?
7: Ja. Het schijnt dat ook de Chinezen en de Russen dit een beetje in zich hebben.
5: Ja, ja, ja.
7: Wij hebben het blijkbaar dus ook. Nou, de Telegraaf heeft een gedragsbioloog hierover gesproken. Van ja, hoe zit het nou precies? Wij Nederlanders hebben chronisch het gevoel dat we iets tekort komen en dat we bang zijn om mis te begrijpen.
5: Nou,
7: dat zag je natuurlijk ook aan die toiletpapier hamsteren en zo. Weet je, wij zijn allemaal gewoon heel bang dat we aan het kortste eind trekken.
5: Ach man, wat voelen we ons miskend met z'n allen.
7: Vreselijk, hè? Nou goed, het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. Zwakke wind en die komt vandaag uit het noordwesten.
5: Noordwesten, oké, opletten dus. Dankjewel, Marijke. Goedemorgen allemaal, dit is Veronica.
3: Hey, Tom in de morgen.
5: Met Incognito, lekker zeg.

0: Goedemorgen iedereen.
1: Ekdom's platenkast.
0: Nou, de platenkast, je hoorde net al even dat ik er druk mee bezig was. En dat gaat vandaag naar Tony Scott. Hij is 54 jaar oud geworden, gisteravond overleden aan de gevolgen van MS. Het was wel een beetje een gek verhaal. Vorige week werd ook al op alle media gezegd dat hij was overleden. Toen was het nog niet zo ver. Helaas is gisteren dus wel echt zo gebeurd. En voor de mensen die denken van Tony Scott begint ergens al een belletje te rinkelen. Ja, dat is een gast die een beetje de mix tussen hip-hop en house maakte. En eigenlijk best wel een icoon, zeker ook in de Nederlandse muziek zien, maar ook daarbuiten. En dat hebben niet heel veel mensen per se nog vastgelegd op dit moment, 2026. Want in de jaren 90 scoorde hij meerdere hits. En zijn grootste hit ga ik draaien. Kwam op nummer 4 in alle hitlijsten. En dat is Get Into It, dus van Tony Scott. En als je hem hoort, denk je, ah. Oh.

0: DNC en Cake by the Ocean. Dit kan heel leuk worden, omdat je je eer redt, of het kan echt verschrikkelijk worden.
1: Het kan echt 0-5 worden, hè?
0: Dit is één keer eerder voor gekomen. We hebben de analen er even op aangeslagen. Maar het zou wel echt een dieptepunt zijn in deze quiz.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het maar, ja.

0: alles er even uit, hè? De frustratie. Nee, normaal is het een heel leuk moment. En nu hangt er een soort van grijze sluier omheen hier.
1: Ja, het is gewoon ontzettend gênant wat hier gebeurt. Ja. En de enige manier waarop ik mijn eer moet redden... Ik zat er vanmorgen in de auto over na te denken. Misschien moet ik precies niet antwoorden wat ik wel denk dat het is.
0: Ja, dat je gewoon
1: ook
0: even
1: een tactiek is.
0: Ja, omgekeerde psychologie een beetje voor jezelf dan. Ja, want je staat dus 4-0 achter in deze quiz... voor de mensen die voor het eerst inschakelen ever ooit op dit tijdstip. Zo rond 6:50 speelt Gerard Ekdom normaal altijd deze quiz... met zijn nieuwslezer van dienst Marijke Ketel. Gerard is nog even op vakantie, maar de quiz dendert door. En jij moet dus uit allemaal rare fragmenten van het internet... van tv, van radio, van podcast... proberen chocola te maken en dan A, B of C kiezen. Dat ging deze week... helemaal mis. Gereken het goede antwoord. Maar dus nogmaals, je kan vandaag een puntje halen. Het fragment van vandaag komt uit het programma van Wilfred Gené. Midushi, wat is dan liefde?
1: Ja.
0: Ken je dat programma?
1: Ik heb het nooit gezien, maar het is vrij nieuw ook, toch?
0: In dit programma ontvangt Wilfred 5 bekende liefdeskoppels. Op Curaçao openhartig praten zij over de liefde. Levensmomenten, twijfels en samen ouder worden. En in de quiz van vandaag gaat het over de lieve dingen die René Vroeger ooit voor zijn Natas heeft gedaan. Luister even mee.
2: Nou, hij heeft zelfs op een gegeven moment een keer een serenade voor me gezongen.
3: Ik was even uit huis vertrokken en toen woonde ze met mijn schoonmoeder om de hoek. En toen denk ik, ja, ik moet dan toch even onder het raam toch een serenade brengen. Bloedromantisch.
0: Ja, bloedromantisch.
1: Bloedromantisch.
0: Die René Vroeger. Hij ging dus een serenade doen, maar iets ging er niet helemaal goed. Aan jou de vraag, Marijke. Wat is dat? A, hij dacht onder het raam van Natas te staan, maar stond voor het verkeerde raam waardoor niemand het hoorde. B, hij wilde het hek overklimmen door op een kliko te gaan staan, alleen daar zakte hij doorheen en zat vervolgens vast in die kliko. En C, de buren zagen een insluiper, belden de politie, waarna hij moest uitleggen wat hij precies allemaal aan het doen was.
1: Dit verhaal komt me vaag bekend voor.
0: Nou, dat is fijn.
1: Ik denk...
0: Ja.
1: Dat het misschien wel C is. Dat de politie is gebeld. Zo van, wat doet die man hier nou? Dat is heel vreemd. Ik heb daar een gevoel bij.
0: Oké, maar dus moet je dat dus niet
1: doen. Ja, misschien... Ja. Dat is ook lullig.
0: Want A was dus dat hij onder het verkeerde raam stond. En B, hij is natuurlijk redelijk corpulent. Dat hij door de vuilnisbak zat.
1: Maar was hij dat toen ook al? Was hij
0: dat
1: toen ook?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Volgens mij zijn Natasja en René zijn echt al 140 jaar samen. Dus ja. Dat geloof ik niet. Nee, de container ga ik een streep doorzetten.
0: Oké.
1: Ja, misschien. Ik ga het toch nog één keer proberen. Anders moet ik nooit meer op mijn gevoel afgaan. Volgens mij is de politie gebeld.
0: Oké, dus jij vult antwoord C in.
1: Ja.
0: De buren zijn even de politie gebeld. Luister.
3: Bloedromantisch.
2: En toen wilde hij over het hek heen klimmen, want hij kwam er niet overheen. Toen is hij op een kliko gaan staan, daar zakte hij door de deksel.
3: Maar dan met het lijf door die kliko heen zakt. En dan sta je tot zover, sta je in de plastic.
2: In de kliko?
3: Je kan dus echt niks. Dus ik moest op een gegeven moment moest ik ook morrelen. En lag ik s'nachts om 2:30. Lag ik dus over de weg.
2: Op je kantje om uit die kliko te komen.
0: Ja, wel echt een heel goed verhaal, toch?
1: Het is een fantastisch verhaal, ja. Ik weet, ja.
0: Oi. 5-0 is zonder uitgegaan
1: heel
0: deze week.
1: Heel erg is het, ja.
0: Volgende week heb je met mij nog geen herkansing... en daarna kan je weer met Ekdom gaan battelen. Wacht, ik doe het helemaal versla.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedemorgen, het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
7: Goedemorgen, ja zeker laatste nieuws. Dit is net bekend geworden. Acteur Peter Faber is overleden. Hij lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series. Denk aan Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. En in 2019 deed hij mee aan het bijzondere EO-programma De Kist. En daarin liet hij zich nog uit over de zin van het leven.
8: Het leven vraagt niet een beloning. Het leven, dat moet je leven. Het bemoeit zich niet met de beloning. Leven is wat jij ervan maakt. En dat heb ik ook tegen die jongens. Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Dat mag alles zijn. Maar de zin die je dan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven. Je geeft het leven zin.
7: Nou, dat zijn mooie woorden zo achteraf. Peter Faber is 82 jaar geworden. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. De man werd zwaar gewond in zijn huis gevonden, maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen op dat moment. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord vlak voor die brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren ook uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle inmiddels. Er stond een stuk duin in de fik en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman is daar ernstig bij gewond geraakt, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. En iets heel anders dan, seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club, PSV, €350. Bij Telstar, bij onze club, zijn de seizoenskaarten verdubbeld wel in prijs. Komt natuurlijk door omdat ze zo fantastisch spelen. Ze spelen pas een jaar in de Eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren, relatief gezien. En we hebben ons stadion opgeknapt.
6: Ja, okay.
7: Het mag wat kosten.
6: Ja, je krijgt er wel wat voor terug ook.
7: Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Temperaturen zijn, zoals gezegd, normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden.
6: Dankjewel, Marijke.
9: Eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Hands van voordeel.
12: Aldi.
14: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
14: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
4: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
21: Huh?

0: R.E.M. hoorde je. Goedemorgen. 7 over 7 op deze... Ja, het zou mooi zijn, hè? Maar het is denk ik... Ja, 7 augustus. Heerlijk. Weer veel zevens. Word ik nog gelukkig van, ja. Ik dacht, ik zit er even naast. Maar nee hoor, het is dan wel 2026 in plaats van 2027. Maar verder klopt alles weer op deze vroege ochtend. Welkom, fijn dat je erbij bent. Marijke, goedemorgen. Wat viel jou op vandaag in het nieuws?
1: Ik heb iets heel raars gelezen. Oh. Ik lees het net bij de NOS. En ik ken Magere Hein.
0: Ja, ze kennen we, ja.
1: Ken ik van de Sims.
0: Oh, ik ken het gewoon als de man die de dood komt brengen.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik ben als kind verslaafd geweest aan de Sims. En als er een Sim, voor de mensen die niet weten wat dat is, ik denk dat iedereen dat wel kent, maar een computerspelletje waarin je dus als simulator mensen kunt maken.
0: Ja.
1: Als er een Sim doodgaat, dan komt Magere Hein. Dat vind je als kind allemaal doodeng.
0: Precies, ja.
1: Komt inderdaad de dood brengen. Nou is het dus een beetje luguber. Er is nu een man uit Wales. Die heeft een gigantische boete gekregen. Omdat hij verkleed is gegaan als Magere Hein. Dus dat is een soort lang zwart gewaad wat je dan draagt.
0: Met een zeis, toch?
1: Met een zeis ook. Ja. Die zie ik op de foto er dan niet bij. Maar die zal die misschien wel bij zich hebben gehad. Maar ook een capuchon, onherkenbaar. Hij is bovenop een ziekenhuis gaan staan. Nee. En is naar patiënten gaan staan.
0: Nee.
1: Heel griezelig.
0: Wat een lul ben je dan. En is hij er wel vanaf getrokken, mag ik hopen, toch?
1: Ja, het heeft 50 minuten geduurd voordat hij van het dak is gehaald. En vervolgens is hij wel ook veroordeeld voor het veroorzaken van overlast. Boete gekregen van €230, maar het zal je maar gebeuren.
0: Lig je in het ziekenhuis te vechten voor je leven misschien wel? Dat is een hele zieke grap, dit.
1: Heel erg eng. Maar goed, hij heeft dus wel de boete gekregen. Ja. Dus ook wel voor bestraft. Het is heel griezelig.
0: Ik hoop niet dat dit mensen ook...
1: Inspireert.
0: Nou ja, dat heb je toch al eens met dit soort verhalen. Dat er opeens overal Magere Heinen bij ziekenhuizen staan. Doe het niet! Doe het niet! Ja, toch even de sporthoek nog induiken. Zometeen springen we helemaal erin. Met een primeur eigenlijk wel. Dat vind ik ontzettend leuk. Want we gaan even voorbeschouwen op de Eredivisie. Met wie we dat doen, blijf vooral even luisteren. Maar gisteravond werd er ook gevoetbald door Ajax tegen Shelbourne voor de Conference League. Het zijn nog steeds die voorrondes. En dat ging alleraardigst. Het werd 3-1. En de sterspeler van Ajax maakte zijn debuut. Julian Brandt, de 48-voudige Duitse international en zo. Met veel bombardie aangekondigd. En dit zei de Spaanse trainer erover.
2: He made 2 or 3 great passes, but he is in a good performance, in a good fit, and he needs to train more.
0: Hij moet meer trainen. Mas. Ja, het is een fenomeen, die trainer. Michel is dat, Michel Sanchez. En het was over fenomenen gesproken. De 400ste wedstrijd van Davy Klaassen. Hij was ook aanvoerder gisteravond weer. 3-1 gewonnen, dus hij was blij. En hij zegt er zelf het volgende over.
3: Ik heb van iedereen wel net een hand in de knuffel gehad. Dus dat doet me al heel goed. En 400 wedstrijden voor mijn club voor Ajax spelen, dat is al een groot cadeau.
0: Hij is zo lief. Hij houdt zo van Ajax.
1: Hij klinkt ook heel lief.
0: Ach ja, het is... Hij is daar ooit helemaal begonnen in de jeugd. Toen is hij even uitgevlogen. En het is dan de tweede keer dat hij terug is gekomen ook. Hè? Dat is mooi. Net als Daley Blind eigenlijk.
1: Waar vandaan dan?
0: Ja, hij was in Engeland, hij was in Duitsland. En dan komen ze weer terug naar een buitenlands avontuurtje. Gisteravond speelde Twente ook nog tegen een Slovaakse ploeg. 6-0 gewonnen! 6-0 gewonnen.
1: Voor Twente, hè?
0: Voor Twente, zeker.
1: Ja,
0: het gaat goed met het Nederlandse voetbal. Nou ja, en daarover gesproken, zometeen duiken we de Eredivisie in. Met, ik ga niet zeggen. Blijf maar gewoon luisteren.

0: James met Glow. En dit is Sia, die herkende je waarschijnlijk wel. Clap your hands. Op Radio Veronica. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 8:10. Ja, ik ben ontzettend blij dat ik even met hem mag bellen. En ik ben ook een beetje jaloers op hem. Het heeft met verschillende redenen te maken. Ik schakel eventjes naar de one and only Ron Jans. Ron, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Waarom ben je jaloers?
0: Nou, je bent met pensioen, dat is lekker. Dat lijkt me echt heerlijk. Maar je gaat vooral als analist bij de NOS aan de slag. Gewoon lekker betaald krijgen om te lullen over voetbal. Dat is toch het allermooiste dat er is?
1: Nou, ik ben echt heel blij dat ik betrokken blijf bij de Eredivisie. En dat zal denk ik 2 keer in de maand zijn, gemiddeld. Dus ja, heerlijk.
0: Ja, nou ja, en daarom ben ik dus jaloers op je.
1: Nou, ik dacht, wat als je van leeftijd wilt ruilen, vind ik geen probleem hoor.
0: Nee, ja, we schelen 30 jaar. Ik ben 37 en jij bent 67. Dus ja. dat begrijp ik inderdaad. Dan zou je nog wel actief zijn. Stel dan dat je 37 was. Had je dan ook dezelfde keuze gemaakt?
1: Ja, je moet geen spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt, hè.
0: Nee, dus. Nee, dat begrijp ik. Waar kijk je het meest op terug, Ron? Als je, je gaat nu als analist aan de slag bij de NOS, maar je voetbalcarrière, je trainerscarrière, waar ben je het meest trots op?
1: Nou, eigenlijk wat voetbal mij en mijn gezin heeft gegeven. Dus eigenlijk dat, heel dankbaar.
0: Ja, dat begrijp ik wel inderdaad. Het heeft je veel gegeven. Nu dus als analist bij de NOS aan de slag. Laten we meteen even analyseren. Want het belooft weer een spannend seizoen te worden. Vooral omdat PSV alleen maar kampioen werd. Ajax er nu alles aan doet, hè, met grote aankopen. En ook met best wel goed spel, zoals we gisteravond ook weer zagen. Om een beetje concurrentie te bieden. Feyenoord heeft Van Bronckhorst, hun succestrainer, teruggehaald. Wat gaan we zien, denk je, qua top 3? De traditionele top 3. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, als je nu kijkt naar het gevoel, maar ook hoe ze de voorbereiding doen, denk ik dat Ajax en Feyenoord een beter seizoen gaan draaien dan vorig jaar. En ik hoop echt dat het ook echt een strijd wordt op het kampioenschap en dat niet PSV al weken voor het einde kampioens is. En nee. Ik ga mee in de euforie een beetje. Dus ik heb Ajax op 1 gezet.
0: Oh ja, je moet natuurlijk al lijstjes maken, hè, zo aan de voorkant van het seizoen. En hoe ziet verder de top 5 eruit bij jou?
1: Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Twente.
0: Oh, en NEC zakt helemaal weg.
1: Nee, Utrecht staat op 6 en dan komt NEC. Oh, want die spelen ook Europees. Ik weet hoe dat is. Dat is best lopend. En ik ben ook wel benieuwd om 2 keer achter elkaar zo'n geweldig seizoen te hebben. Dat is ook best lastig.
0: Ja, dat begrijp ik. Hier zit een groot NEC-fan in de studio tegenover mij. Dat is Marijke Ketel. Doet dit je pijn om te horen?
2: Of een beetje, maar goed, ik hoor ook dat het gaat zakken omdat ze Europees gaan spelen. Dus als ze nou Europees echt glansrijk daar alle energie in steken, dan vind ik het prima als de Eredivisie wat minder.
0: En FC Utrecht?
1: Het is ook maar een voorspelling. Dus, en van de week dan ben je als Nederlander en als voetbalfan gewoon trots op NEC. Dus ze hebben het goed gedaan, Marijke.
2: Ja, top. Heel goed, Ron. Dankjewel.
0: Wat fijn. En FC Utrecht liet je net al eventjes vallen. Dat staat natuurlijk nu onder leiding van de Telstar-trainer van vorig jaar, Anthony Correa. Wat verwacht je van FC Utrecht dit jaar?
1: Ja, dat is zo moeilijk te zeggen na deze voorbereiding. Hè, waar je ziet dat ze veel spelers hebben geprobeerd. Dat het systeem, dat moet nog steeds meer erin komen. Zeker als het gaat om het maken van doelpunten. Ja. Maar ik hoop echt dat ze het goed gaan doen. Ik ben zo benieuwd. Maar ik weet als trainer, zo'n eerste wedstrijd, dat is zo spannend. Je weet dan niet precies wat de tegenstander gaat doen met de opstelling. Je hebt nog niet zoveel kunnen analyseren. De druk op zo'n eerste wedstrijd, want het zet de toon voor het seizoen. Ik ben heel benieuwd. Dus ik ga zondag ook naar Groningen-Utrecht toe, live.
0: Ron. Dat zijn jouw clubjes.
1: Ja, ik weet niet voor wie ik moet juichen. Maar ik hoop op 2-2.
0: Ja, het belooft een prachtig Eredivisie weekend te worden. Vanavond al Cambuur-Leeuwarden tegen Excelsior. Ja. Dat ga je niet missen, denk ik, hè? Die druk van die eerste wedstrijd van de Eredivisie.
1: Nou, de druk en de stress, dat mis je zeker niet. Dat is een van de dingen. Ik ben op het moment zo relaxed, maar de spanning van de wedstrijden en alles daaromheen, dat zijn de mooiste dingen natuurlijk. Ja. Dus ik zit vanavond om 8:00. Ik ben heel benieuwd, want de promovendi, Ja, er zijn natuurlijk ook wel weer grote kandidaten om eventueel weer naar beneden te gaan. Maar...
0: Ja, zeker. En dan is zo'n eerste wedstrijd heel belangrijk ook, toch?
1: Ja, maar het zijn, er zijn de 34. Maar ik heb al wat met het Noorden en met Henk de Jong. Dus, ja. Maar Excelsior, ik denk dat dat wel een van de verrassingen van dit seizoen kan worden.
0: Okay.
1: Want die hebben het vorig jaar al goed gedaan. En, dus boeiend, want ik kijk liever naar de Eredivisie dan naar het WK.
0: Ja, dat begrijp ik zeker. Naar wat de afgelopen editie allemaal weer plaatsvond daar in Amerika. Dus we gaan het volgen. En we gaan jou volgen als analist van de NOS natuurlijk.
1: Ja, nou, veel plezier.
0: Heel leuk. Dankjewel. Ron Jans hier nog, het show van Radio Veronica. Fijne dag.
1: Oké. Okay. Hetzelfde.
0: Doei. Daar zijn ze dan eindelijk. Steelers Wheel.

0: Laatste nieuws bereiken, wat zit erin?
1: Acteur Peter Faber is overleden. Een onderzoek naar waarom we niet van chips af kunnen blijven.
0: Blijf luisteren.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Precies 7:30. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel. Goedemorgen, Marijke.
1: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend uit films als A Bridge Too Far en Siska de Rat en de serie Duel in de Diepte. 3 jaar geleden speelde hij nog in de Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams samen met zijn zoon Jesse. Peter Faber was 82 jaar. Ouders met kinderen die naar de dagopvang gaan, waren daar vorig jaar minder geld aan kwijt. Volgens het CBS moesten ze ongeveer een derde zelf betalen. En dat is iets minder dan het jaar ervoor. Nou, het is wat sneller dan verwacht. In de Dikke Vandalen komt voortaan echt het woord vulvalippen te staan. Een ander woord voor schaamlippen. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben daar jarenlang actie voor gevoerd. Ze vinden schaamlippen te negatief klinken.
0: Ja, we hebben hier gisteren ook actie voor gevoerd in het radioprogramma. En ik wist niet dat we zoveel invloed hadden, Marijke.
1: Nou, dat viel je altijd maar zien, hè? Op Radio Veronica, ja, actie voor gevoerd. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het woord schaam in schaamlip nooit zo letterlijk genomen.
0: Nee.
1: Ik schaam mij niet voor mijn schaamlippen.
0: Nee, dat zou ik ook zeker niet doen.
1: Maar ik denk dat het naast elkaar prima kan bestaan.
0: Ja, en het klinkt wel mooi. Ik vind vulva een mooi woord.
1: Ja.
0: Mooier dan schaam. Ook qua klank gewoon, ja, alleen al. Zo, dat harde...
1: Dat is een beetje Duits, hè?
0: Ja.
1: Dat is een beetje hard.
0: Een vulva kan ook Duits zijn.
1: Ja, ik vind dat het naast elkaar mag bestaan. In feite klopt het ook gewoon. Het zijn, ja, de lippen van je vulva.
0: Dus precies. Gefeliciteerd iedereen.
1: En het is lekker vrijdag. Misschien plof je vanavond of dit weekend wel met een lekkere zak chips. Oeh. Die bank op. Velen voor ongetwijfeld voor velen herkenbaar. Dat je allang geen trek meer hebt, maar je blijft maar van die chips eten.
0: Smikkelen.
1: Waarom is dat eigenlijk?
0: Ja, zout. Er zit heel veel zout op chips.
1: Onder meer, ja. Daar is nu echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En het is niet alleen de smaak, want je zegt inderdaad zout. Maar je hebt natuurlijk de smaken naturel, paprika en dat is natuurlijk heel lekker. Wat heb jij favoriet?
0: Salt en vinegar.
1: Salt en vinegar. Het is een beetje chic wel, hoor. Een beetje posh.
0: Nee, mijn lievelings is... Het, moet even opzoeken. Ja, dat is van Tyrols.
1: Ja.
0: Dat is sea salt en cider vinegar.
1: Ja,
11: Ja,
0: ja. Maar ik eet niet vaak chips. Dus als ik een chips eet, dan doe ik luxe.
11: Dan moet het ook goed zijn.
0: Ja, precies.
11: Is lees dan te plebs voor jou?
0: Nee.
11: Ribbels, chips, paprika?
0: Oh, nee, ribbels moet ik niet hebben. Die structuur moet ik niet hebben.
11: Oh, dat vind ik juist het lekkerst.
0: Glad chipje.
11: Oh, wat grappig. Ja, de crunch en zo. Dat is dus allemaal super belangrijk. Het is niet alleen de smaak. Het is dus ook de geur. Een hartige, verse geur kan de eetlust versterken.
0: Oh.
11: De verpakking. Ja, en ik zei het net al even. Het is ook die hoorbare crunch, waardoor je maar blijft eten.
0: Ja, lekker zeg.
11: Het lekkerst vind ik als ze ook dubbel geklapt zijn. Dat kan ik niet helemaal uitleggen.
0: Doe je als een soort van sandwich, doe je dan twee op elkaar?
11: Nee. Oh. Als je ze uit de zak haalt, en die volgens mij hebben die chips van jou dat ook vaak.
0: Die maar
11: dat
0: aan elkaar gebakken
11: ja,
0: zijn
11: dat
0: dan.
11: Ze aan elkaar gebakken zijn, dat is toch een soort mondgevoel.
0: Omdat je dan meer crunch hebt, toch?
11: Ja.
0: Dan ga je zo...
11: Ja, en van Pringles moet ik echt helemaal niks hebben.
0: Oh, nee. Vind ik gewoon onpraktisch met die bus. Loop ik altijd.
11: Wat een onzin.
0: Ja.
11: Daar kom je ook niet bij.
0: Is het een beetje een chips eet weer eigenlijk vandaag?
11: Dat kan altijd wel.
0: Okay.
11: Maar goed, je kunt er wel buiten mee gaan zitten. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanmiddag komt wel de bewolking. Die trekt juist weg naar het oosten.
0: Lekker.
11: En chippy buiten. Wel lekker 20 tot 24 graden.
0: En waar komt de wind vandaan?
11: Ja, dat zegt het weer nu niet. Maar dat wisten we vanmorgen was het noordoosten.
0: Oké, dus als je gaat
11: noordwesten.
0: Zitten met je rug naar de wind toe. Want dan waaien je chipjes niet uit je zak.

0: andere zomerhit dit, hè? Van Jonas Blue. En hij heet Edge of Desire.
1: Op vakantie in je hoofd.
0: We gingen eigenlijk een beetje met z'n allen op vakantie, toch? Tijdens die Jonas Blue. Daarvoor nog de Jay Giles Band en Centerfold. 7:50. En we gaan op vakantie in het hoofd van Joop. Joop, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Je komt uit Den Haag, maar daar gaan we niet naartoe nu. Nee, we gaan terug naar 1988. Neem ons mee op jouw vakantie in je hoofd met de prachtige muziek erbij, de herinneringen, de liefde.
2: Ja.
0: Ga ervoor.
2: Nou, nou, weet je, het was 1988. Toen zat ik nog vol in de dienstplicht. En, het is in één keer stil. Klopt dat?
0: Ja, ik luister gewoon lekker met je mee. Het is jouw verhaal.
2: Sorry.
0: Het verhaal van mezelf heb ik al genoeg gehoord tot deze ochtend.
2: Nou, het is dat je het zelf zegt. Ja, nee, prima. Nee, dat is gekheid. Dat is gekheid. Je doet hartstikke goed.
0: Dankjewel, jongen.
2: Ik zat in dienst. En ik had natuurlijk verkering in die tijd. En toen zijn we met mijn meisje... zijn we naar Gran Canaria gegaan, samen met haar nicht en haar, haar vriend. Dat was mijn beste vriend weer, dus dat was een leuke combinatie.
0: Begrijp ik, ja.
2: Ja, en we zaten daar zo in zo'n dingetje. En we horen de buren in het andere appartement hebben ze het over een jeep safari.
0: Ja.
2: Want ik heet, dat was ook wel eens leuk om te doen, dus dat hebben we met z'n vieren gedaan. Zo gezegd, zo gedaan dus. En op de jeep safari, dat werd helemaal gefilmd en daar zou dan muziek onder gezet worden. En het was echt onwijs gezellig. Ook moeten we een tentje opzetten en dan had je vroeger een conferentie van Jan Blazer, geloof ik. Yes. Meen ik het maar ook.
0: Zeg me niks, maar.
2: Met de tent opzetten, nou, dan moet je maar googelen. En dan, dat is best wel grappig. En eind van de rit van die dag, helemaal stof. En weet ik veel allemaal, konden we lekker de zee induiken, alles afspoelen. En de volgende dag had die beste man de video al helemaal klaar. Dat is hij heel de nacht mee bezig geweest, de muziek eronder. En de eerste plaat die er op de video kwam, dat was die plaat die als we die samen horen, dan zeggen we, kijken we elkaar aan. En dat is Gran Canaria. En dat is nog steeds, want we zijn ondertussen al 33 jaar getrouwd.
0: Zo.
2: Ja, en twee hele mooie kinderen en een stapel kleinkinderen erbij.
0: Wat heerlijk, wat een luxe, wat een genot.
2: Dat is de walk of life, zeg maar.
0: Nee? Mooi, is heel mooi.
2: Ja,
0: en hoe oud ben je dan weer als je deze hoort?
2: Dan ben ik weer net 18, want ik zat in dienst en ik had net mijn rijbewijs
0: gehad. Goed, wat een heerlijke
2: herinnering. Dankjewel voor belasting betalen, ja.
0: Ja, wat goed zeg. Hey, ik ga voor jou en je vrouw draaien. En dan zetten jullie weer op die jeep safari daar op Gran Canaria.
2: Ja, ik zit alweer met kippenvel, hartstikke leuk. Dankjewel, lekker. Man.
0: De kracht van muziek, dankjewel, Jo.
2: Zeker wel, welkom.
0: Fijne dag. Op vakantie in het hoofd van Joop. Gran Canaria 1988. Net terug van een jeep safari. Lekker in die koude zee duiken.

0: Dancing in the Moonlight, ook alweer zo'n lekker zomersplaatje op vakantie in je hoofd. Nee hoor, op vakantie met Radio Veronica, zo simpel is het. Het is 8:10. Trouwens, wil je op vakantie in je hoofd met een liedje? Laat het ons eventjes weten. Heb je eigenlijk er wel eens over nagedacht, Marijke, al?
1: Nou, ja, een beetje, maar het zijn dan wel nummers die op mijn mp3-speler stonden waar ik niet heel trots meer op ben.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook Draco's Tien Tij gedraaid, hè, met Ozone als voorbeeldje. We hebben Europapa voorbij horen komen, dus het hoeft niet allemaal heel Credible Dire Straits-achtig te zijn.
1: Nee, dat is het zeker niet.
0: Dat mag echt, de Macarena kan allemaal. Heb je al iets meer met
1: dat is Trey Songz, denk ik.
0: Welke?
1: Ja, dat zeg je misschien niet eens van. Trey Songz. Ja, het was aan mijn tijd, was dat heel. Dat is een rapper.
0: Ja.
1: En dat, een Amerikaanse rapper. En dat was dan heel erg. Als je verliefd was op iemand op de middelbare school.
0: Hè?
1: En dan zat je in een auto in Frankrijk en dan had je dat opstaan. Dat, ja. Maar dit is heel erg mijn generatie.
0: Hoe schrijf je dit? Want het systeem kent
1: Trey,
0: het
1: Trey, T-R-E-Y. Songz met een Z.
0: Ja.
1: Ja, dit vindt de Veronica-luisteraar verschrikkelijk. Daar moeten we echt niet aan beginnen.
0: Ik ben heel druk aan het zoeken met een set. Trey Songz. Oh, hier, Trey Songz. En welke dan? Nana of Bottoms Up of CA? Of Can't Help But Wait?
1: Nou, Already Taken bijvoorbeeld. Ja, maar ik zou dit echt niet aanraden, hoor, voor de Veronica-luisteraar. Echt niet. Echt niet.
0: Oh ja, god. Ja, ik moet het echt even... Ja, ik ben nu wel heel benieuwd ook.
1: Oh, nee.
0: Oké, Trey Songz.
1: Mijn credibility gaat echt...
0: Ja, dat maakt niet uit.
1: Wat erg.
0: Oh ja, hier is die. Dan kunnen we even een klein stukje naar luisteren. Ik ben ontzettend benieuwd wat we nu gaan krijgen namelijk. Dit is Trey Songz. Nooit van gehoord.

0: knalrood inmiddels, Marijke Keutel. En waar was je dan? Waar zat je dan nu?
1: We gingen richting Toulouse. Met vrienden mocht ik mee op vakantie. Met de ouders van mijn vrienden. Dus dat was, gingen we kamperen. En dan zag je die bergen. Dan was je helemaal alsof je in een videoclip zat. Zat je naar buiten te kijken, weet je.
0: Ik voel hem wel hoor. Dus van alles zijn op vakantie in je eigen hoofd. Meld je even via de F Radio Veronica. Het kan dus ook Trey Songz zijn. Ik heb echt iets nieuws geleerd vandaag. Met het liedje Already Taken, dus wat je nu op de achtergrond hoort. Goed, Walking on Sunshine nu, Katrina en The Waves. Zometeen het laatste nieuws uiteraard. Ja, en vrijdag is de dag dat alle nieuwe muziek uitgebracht wordt. En wij hebben zometeen hier iemand. Een van de grootste uit de Nederlandse muziekindustrie. Die hem hier live even komt langsbrengen. Wie het is, dat hoor je zometeen. Dus na deze...

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren. Ja. Dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
3: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Je belt

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
3: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedemorgen, het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is gisteren overleden aan een hartkwaal. Faber speelde in talloze films en series, zoals Max Havelaar en Piet Piraat. Hij gaf op tv meerdere interviews over de zin van het leven, zoals bij Caro en Cervé, over hoe volgens hem het leven bol staat van nieuwe kansen.
6: Daar verwonder ik me over, dat het leven altijd me op die plekken, in die dingen brengt, waardoor er iets weer heel nieuws ontstaat.
5: En dat het vooral belangrijk is dat je open staat voor die kansen.
6: Net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker.
5: Ja.
6: Altijd is in je buurt ontmoet je mensen die jou dat geven waar je aan toe bent. En dan worden gebeurtenissen die van anderen gewoon een gebeurtenis, worden kansen.
5: Ja.
6: En geluk bestaat ook niet, dat ontstaat.
5: Er komt een openbaar afscheid voor Peter Faber, maandag 17 augustus in Amsterdam-Noord. Faber is 82 jaar geworden. Mensen die een politieke poster of vlag bij het huis of in de auto hebben hangen, krijgen vaak negatieve reacties. Het gebeurt bij 1 op de 8. Dat heeft een vandaag uitgezocht na intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk. De meeste laten de poster of vlag gewoon hangen, maar een kwart wordt bang en haalt hem weg. Ouders met kinderen betaalden vorig jaar minder voor de dagopvang. Het CBS heeft uitgerekend dat ze ongeveer een derde zelf betaalden. Iets minder is dat dan het jaar ervoor. Hoeveel toeslag ouders voor de crash krijgen, dat hangt af van een paar dingen, zoals salaris en het aantal kinderen dat ze hebben. En er komt een nieuw woord in de dikke Van Dalen te staan. Vulva-lippen. Een ander woord voor schaamlippen is dat. Van Dalen is overstag gegaan na een jarenlange campagne van onder meer de Dolle Mina's, zo weet de NOS. Zij vinden schaamlippen negatief klinken voor een lichaamsdeel waar eigenlijk helemaal niks mis mee is. Het weer nog, vanmorgen wat wolken en zon, maar vanmiddag trekt die bewolking weg. En dan wordt het tussen de 20 en de 24 aan.
4: Dankjewel, Marijke.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Profiteer deze week van korting op IAMS kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
14: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Katy Perry op Radio Veronica en I Kissed a Girl.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom in de top 3000 uur. Iedere dag hoor je daarin de beste liedjes van de top 3000... waarin dus het stemlijstje van de stemmer centraal staat. Jij bepaalt de muziek tussen 9 en 10. En vanochtend is dat de beurt aan Kevin Schatori, 39 jaar uit Helden. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Je hebt lekker een dag voor je samen met je vrouw. Jullie hebben papa en mama dag.
2: Ja, zoiets. Zo kun je dat eigenlijk wel noemen.
0: Hoe gaat het in zijn werk dan? Wat, de kinderen

0: of zo?
1: Ja, toevallig is de oudste bij opa en oma en de jongste twee die zijn naar de kinderopvang. Zodat wij vandaag ons dingetje kunnen doen, de laatste boodschapjes, een klein beetje opruimen. Maar ook gewoon heel eventjes tot rust kunnen komen met drie van die, van die kindjes, ja, om het zo maar te zeggen.
0: Heel herkenbaar. Even gewoon weer met z'n tweeën een stel zijn in plaats van de hele tijd papa en mama uithangen.
1: Ja, precies. Soms wil je ook gewoon heel eventjes je eigen ding kunnen doen. Hè?
0: Ik begrijp het volledig. Bryan Adams heeft daar wel iets mee te maken, want die ga ik zo meteen draaien met I'm Ready. Hij heeft de top 3000 niet gehaald vorig jaar. Maar dit jaar hoop jij hem wel erin te stemmen. Waarom heeft het indirect met kinderen, de liefde en de top 3000 te maken, Bryan Adams?
1: Nou ja, als je hem letterlijk vertaalt met het liedje, dan hoor je eigenlijk dat hij ook zingt, I'm ready to love you. En ja goed, toen wij trouwden samen, toen was dat eigenlijk het eerste nummer met de ceremonie wat wij draaiden, waar wij mee binnenkwamen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het heeft gewoon best wel een bepaalde lading en waarde voor mij. Buiten het feit dat het gewoon een hele goede plaat is.
0: Ja, en dat die man een fantastische stem heeft, die Bryan Adams.
1: Ja, dat sowieso. Ja, hij heeft echt wel goede nummers.
0: Ja, fantastisch. En mooi man. En wat had je aan en wat zei je aan op de trouwdag?
1: Ja, ik zat gewoon in mijn driedelig blauwe pakkie. En zij had een hele mooie jurk aan. Het zou die dag volgens mij zaten 37 graden worden. En het werd allemaal 28. Dus dat was perfect.
0: Dat was een gelukje.
1: Ja, alles viel helemaal samen die dag. Dus dat was wel natuurlijk heel mooi. En als je daar dan om terugdenkt, vooral ook met zo'n plaatje, dan kriebelt dat wel weer.
0: Ik ga voor jullie draaien dan.
1: Nou, dankjewel.
0: Jij bedankt, Kevin. Een hele fijne dag als we met z'n tweetjes. En dit is volgens mij een heel goed begin. Bryan Adams, I'm Ready. Dankjewel.
1: Yes, dankjewel.

Candy Station en Young Hearts Run Free op Radio Veronica. Stond vorig jaar op 2513 in de top 3000. Best wel laag eigenlijk. Een ontzettend fijne plaat natuurlijk. Veel hoger. En terecht natuurlijk. Direct op 307. En deze is goed, hè? Die hoor je niet zo vaak meer. Dit is Through the Looking Glass. Goedemorgen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Goedemorgen. Het is 9:53. 2 vertragingen gemeld op de A-wegen door Flitsmeister. Dit zijn ze. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk. Daar wordt het verkeer omgeleid. 8 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 15 minuten extra.
12: Het top 3000 uur met

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

Lekker lallend de vrijdagochtend in. La la la la la la la. Can't get you out of my head, Kylie Minogue. Ik kreeg een leuk appje van Rob Timmermans. Die zegt, wat een knalmuziek in de ochtend. Ja, goed hè. Daarvoor nog Bon Jovi en Always. Ja, die knalmuziek die komt van Kevin uit Helden. Die heeft namelijk het lijstje gemaakt voor de top 3000 playlist tussen 9 en 10. Hij voegde Kylie Minogue toe en ook deze. Fleetwood Mac, Rhiannon. Tussen haakjes, ja, voor de mensen die echt meeschrijven met alles. Will you ever win?

0: Fleetwood Mac op Veronica en Rhiannon. Top 3000 uur. Met zometeen nog Journey, Don't Stop Believing en ook nog een zomersplaatje. Maar eerst nog even aandacht voor Giel Beelen.
1: Hey, maar dat is wel mooi dat je Journey draait.
0: Ja, zeker. De ode aan de dame natuurlijk. Ga je nog iets van haar draaien of niet?
1: Nou ja, het is al veel en terecht gedraaid hier. Misschien nog even weekend erin, omdat we er toch naartoe gaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik vind het wel. Het is een gekke tijd even. Ja. Dus pap, pap, pap. De pushmeldingen die stromen binnen.
0: Ja, de hele Peter tijd. Faber vanochtend precies. Inderdaad. Tony Scott vanochtend ook gedraaid. Ja, ja, ja. We hebben het over Journey Kaagman. Die is gisteravond althans bekendgemaakt dat ze is overleden. Ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight is ook nog wel lekker van haar. Earth and Fire. Heb jij eigenlijk, want jij hebt ooit meegedaan aan Idols. Heb je haar toen gesproken of niet?
1: Nee, dit was de Gordon-tijd al. Okay. Wendy, die presenteerde het. En Erik Montijn, ja, klopt.
0: Ja, mooi was die tijd.
1: Jezus.
0: Hey, laatste, Giel.
1: De laatste voor het weekend, zeker?
0: Ja, zeker. Ja, goed. Misschien wel de laatste ooit. Misschien wel de eerste van een nieuwe begin. Hey. Ja, je weet het niet. Hij is er zo meteen tussen 10 en 12. Giel Beelen hier op Radio Veronica. Hé, lekker. Ja, misschien tot maandag.
1: Don't stop believing.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: het een tikje anders doet.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: IAMS bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
8: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsvlees en Brex.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier. Papier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
13: Ik

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Naast Bol en Bijenkorf is nu ook brillenketen Ace & Tate geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, kan inmiddels wel weer naar huis, maar hij blijft verdachte. Ondertussen zoekt de politie uit wat er nou precies is gebeurd. En de natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank. En er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Het weer dan in het zuiden zonnig, verder overal bewolking. In het noorden ook kans op wat regen. Nou, vanmiddag meer zon en dan wordt het maximaal 25 graden.
4: Wow, dankjewel Marijke, fijn weekend.
3: Ja, jou.
4: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 4 vertragingen, totale lengte 9 kilometer. Dit zijn ze vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9, daar wordt het verkeer omgeleid. Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal Zee en Velzen 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland daar 14 minuten. En de A22 Beverwijk-Velzen. Bij Beverwijk is de oprit afgesloten. Dan heb je 9 minuten vertraging.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

de Motown Sound. Het komt gewoon uit 1983. Tell her about it. En daarvoor het briefje van haar. Tenminste, per Jessel van Roxette, die ervoor zat. Die vond uit een briefje van zijn vriendin met daarop de tekst: Hello, you fool. I love you.

0: in de zak steken van ome Phil Collins, die vorige week in een interview zei bij de BBC: ja man, een ontzettend charmante jonge dame. Ze sprong op het podium met de gitaar, ze zong White Horse en het blies bonver. Phil Collins, top. Oké, de vrolijkste van The Cure komt eraan, dus dat is Friday I'm in Love. En mijn vraag aan jou is: waarom is deze vrijdag te gek voor jou? Laat het even weten. Ik zit hier al te kijken naar de Veronica app. Bastiaan die appt: heerlijk dagje vrij. Lekker Giel, Veronica luister, heel goed. Als je wat inspreekt vind ik het nog leuker. Laat het even weten dus via de app van Veronica. Waarom is jouw Friday in Love?
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Bijbo. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: bestreekt. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het is 10:55. Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. Op dit moment 10 vertragingen. Totale lengte 26 kilometer. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. Dat is op de A12 een vrachtwagen met pech daar. Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. 13 minuten vertraging. A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland. 14 minuten. En A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg. Daar heb je 6 kilometer, 13 minuten vertraging.
6: Giel Beelen.
5: Waarom is dit jouw vrijdag? Wij, Graceless, gaan vandaag spelen op het Alcatraz Festival in België. Hey, veel plezier. Wilma is onderweg in de auto naar de sauna. Vandaag 17 jaar getrouwd, dus even samen genieten van deze dag in love. Oh, wat mooi. En hier is Alexandra, die is vandaag 48 jaar geworden. Nou, gefeliciteerd natuurlijk. En Richard zegt eigenlijk gewoon, omdat het alweer de laatste vrijdag...

0: Lord. Fantastisch verhaal. Ze zat honkbal te kijken. Toen zag ze de gast met een shirt waar Royal op stond. En de rest was genoeg, blijkbaar. En Friday, I'm in love. Dank voor alle berichten. Ik, I'm in love. Ik word gewoon geil als ik dit hoor. Ja, dat is toch die Dirty Dancing vibe van Eric Carmen. Niet vervallen met Eric Carmen natuurlijk.
1: Look, I'm just saying what everyone else already thinks.
0: Ja, nou, genoeg. 6 over half 11. Goedemorgen. Dit is Veronica.

Stel je voor, je rijdt 's avonds laat naar huis. Donkere weg, niemand meer op straat. Muziekje aan, raam een klein stukje open. En ineens zie je boven een vallende ster. Ja, zo'n perfecte, zo'n lange lichtstreep dwars door de hemel. En je denkt, oh wauw, dit is mijn moment. Dus je doet wat iedereen zou doen. Een wens. Ogen heel eventjes dicht en dan denken, oh kom op, laat er iets bijzonders gebeuren in mijn leven. Nou, je doet je ogen weer open en je ziet dat licht ineens veel dichterbij. Je denkt nog, hè, hoort dat zo? Dat ding wordt groter en groter. Je ziet hem gewoon recht op je afkomen. Je duikt een beetje naar beneden, je handen stevig aan het stuur. Je denkt nog, nee, dit kan helemaal niet. De wens is in ieder geval uitgekomen.

0: in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0.

0: Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Met Swiss Sands vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sands.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om 150 euro te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. Een $500 miljard. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
4: Dankjewel Frans. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. In totaal 19 vertragingen. Totale lengte nu al 63 kilometer. Het is tijdens vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A12 daar een vrachtwagen met pech. Utrecht-Arnhem is dat tussen Grijshoort en Waterberg. 17 minuten. A37, knooppunt Holsloot. Daar zijn ze weer bezig op met Meppen. Tussen Zwartemeer en Duitsland 12 minuten. En de A50, Os-Apeldoorn tussen Renken en Waterbergen, vertraging van 26 minuten.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van
6: Albert Heijn. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Let's go!
1: Dit is Radio Veronica.

De maestro Stromae. Zo, het is toch echt krachtig als je vader overlijdt en je weet er bam zo'n song over te maken. Zijn vader kwam het leven tijdens de genocide in Rwanda en hij kwam met deze. Papa, waar ben je? Papa, Ute. Oh man. Nou, in het kader van de overlijdingsberichten, nou, er is niemand bijgekomen, maak je geen zorgen. Maar is natuurlijk wel, hè, Peter Faber, dan heb je Tony Scott en heb je natuurlijk Johnny Kaagman. Ik zit een beetje, ja, ik kan Siske de Rad draaien voor Peter Faber, dat hij erin speelde. Maar ik zat meer te denken aan, wat zal ik doen, of Tony Scott of Johnny Kaagman. Ja, laat maar even weten. Het is 11:12, een tijdmelding op Veronica. En ik zou deze al kunnen opdragen met heel veel liefde aan Journey. Lee Mavers, oftewel de Lees. En daar ga

In wiens bed zullen we liggen? Michael Jackson dook bijna het bed in met Prince. Ook wel lekkere kleine jongens natuurlijk. Nee, niet in bed. Ze zouden een duet doen. Dit nummer, Bed, was eigenlijk een duet met Prince. Maar hij vond het niks, Prince. Your butt is mine. Och, nee, dat ging hem echt te ver. Ik denk dat ze er boven nog wel om zullen lachen. En daarover gesproken, ik had het al over of Johnny Kaagman of Tony Scott. Het is wel Tony Scott geworden, maar welke dan? Dat stap je de volgende vraag via de app van Radio Veronica. Straks eerst Harry Styles en dit.

Harry Styles, American Girls. Zo, ik zit even in de archieven te duiken, jongen. De schatkamer. Want ik wilde iets van Tony Scott laten horen. Jullie komen met echt ongeveer alle titels. En ik vond nog eventjes een opname uit 2011. Toen had ik Tony Scott te gast. Ik heb hem daarna nog wel eens een keer gehad. Maar toen deed hij akoestisch de cheat.

0: eventjes terug in de tijd. Het is fantastisch, jongen, als je hem ook hoort praten. Dat is echt...
1: Chief dus. En dan in...
0: Oh ja, als je mij hoort praten, dat is helemaal fantastisch. Get into it. Yeah.
2: 1990.
0: Ja, welke zullen we doen? Laatste ronde, Jordan Zo.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Het is 12:30, Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. In totaal 18 vertragingen, totale lengte 64 kilometer. Dit zijn ze vanaf 17 minuten of met een bijzondere oorzaak. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijsoord en Waterberg, daar een vrachtwagen met pech en 17 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 26 minuten. En de A76 Geleen-Keulen, ja, ik hoorde het al donderen. Tussen Kundenberg en Duitsland is de weg afgesloten en heb je vertraging van 17 minuten.
13: Giel Beelen.
12: Och man, ik zit even te kijken naar een oude foto. Ik zal hem op mijn Instagram zetten. Oei, oei, oei. En dat is ook alweer 2016. Toen was MS bij hem geconstateerd. Deed hij nog 1 keer een concert. Uitverkocht op Paradiso. Opbrengst naar het MS-fonds. Ja, was mooi. En toen stond hij daarna nog een keertje op de speelplaats, zoals ik dat noemde. Tony Scott. Ja. Keuzes in het leven. Welke moet ik van hem draaien? Waarom keuzes maken als het ook allemaal kan? Met dank aan DJ Sandstorm.
14: Hello.

0: Stevie Terrell en Marvin. En Ain't No Mountain High Enough. Hi, hey, hallo.
1: Hi, hi.
0: Van de Hoogendoorn hier op de radio. Er is mij van tevoren verteld dat ik geen telefoontjes in de uitzending mocht halen. En dat wil ik dan nu toch even doen. Ik was op zoek, of ben op zoek eigenlijk naar een Elvis. 0909-8090. 0909-8090 kan je bellen. Doe anders alsof je Elvis bent, is ook goed. Ik krijg allemaal wel leuke fotootjes van katten en een hond die dan Elvis heet. Maar die leven ook niet meer. En als ze wel leven, kunnen ze ook niet bellen. Bel eventjes. 0909-8090. Moet je door een ontzettend minuutje heen? Dat valt wel
2: mee. Volgens mij moet je wel even... Nou, je komt zo meteen, hè? Misschien in de studio blijven hangen.
0: Altijd optie 1. Dan kom je waarschijnlijk in de studio. Geen idee. Het kost €800 per minuut. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het kost 60 cent per minuut.
2: Zoiets.
0: Vroeger in ieder geval. Oh, dit is... Oh, waarom doe ik het mezelf aan? Vind ik dan leuk, hè? 0909-8090. Ik hoop dat Elvis belt. En zo niet, dan toch. Heb jij de lunch erop al klaarstaan? Oh nee, sorry. Wordt gebeld, ik ben al lang blij. Oké, Radio Veronica met Giel, goedemorgen. Oh, wat doe ik niet goed? Is dit toch AVT?
2: Ja.
0: Hij staat in de hold, ik moet zeggen on-air, denk ik. Hallo?
3: Hallo?
0: Ja, nou.
3: Met Wietse, hallo.
0: Nee, niet met Wietse. Goeiedag. Niet met Wietse, Wietse lul, je zit er niet te luisteren. Jezus, oké.
3: Ja.
0: We spoelen het bandje even terug, maar je heet geen Wietse voor de duidelijkheid. Je heet gewoon...
3: Ah.
0: Oké, daar gaan we.
3: Elvis.
0: Veronica met Giel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen met Elvis.
0: Hey Elvis.
3: Hallo.
0: Is er nog iemand bij je thuis?
3: Nee, helemaal niemand. Ik ga zo lekker eventjes wat lunchen in de stad.
0: Prima. En misschien kan je er ook een liedje over zingen. Oh nee, dat doen nu de Dire Straits. Dankjewel, Wietse.
3: Heel graag gedaan, hè.

0: Ik heb iets leuks bedacht, Sander. Even kijken of je mij kent.
1: Hey, de lunchtrommel.
0: Ja.
1: Daar is die.
0: Ja.
1: Oh, dit is Calling Elvis.
0: Ja,
1: ja. Heel goed. Zo, toch even nadenken.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja.
0: Nee, zo dadelijk een andere chanson wat Hoogie dus gaat draaien. Voor dat Sanders en die zal losgaan. En natuurlijk de middagshow hier begint. Maar ja, begin jij met echt, met de lunchshow.
1: Ja, zeker. Met de lunchtrommel. Ik begin zo meteen met dit liedje. Is al wel te doen, maar ik kan zo meteen eventueel nog een hint aan toevoegen.
0: Ik denk het te weten, maar heeft het te maken met een bommenwerper?
1: Nee, weinig.
0: Oh, dat zijn niet de B-52's.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat dacht ik even. Een love shack. Nee, oké.
1: Oké, dan kom nu even nog een keer met de hint. De hint komt hier.
0: Oh, yes, ik weet hem. Als jij hem ook weet, laat het weten via de app van Veronica. Veronica.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. Het afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Het duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
17: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de vertragingen vanaf 13 minuten. De A1 richting Duitsland, 14 minuten voor de grens. De A7 Den Oever-Zurich vanaf Brezandijk, 13 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar vanaf knooppunt Rotterpolderplein, 14 minuten extra. En de A12 richting Duitsland, 20 minuten voor de grens. En de A12 de andere kant op, vanaf Duitsland tussen Beek en Duiven, 18 minuten vertraging. Diezelfde A12 Oberhausen-Utrecht vanaf knooppunt Velperbroek, 13 minuten extra. En rij je op de A12 Utrecht-Arnhem, dan kom je vanaf Oosterbeek in 25 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda vanaf Ridderkerk-Zuid. 33 minuten vertraging door een te hoog voertuig wat daar in een tunnel is proberen te rijden. Dat is de Drecht-tunnel daar. Dan de A50 Os-Apeldoorn vanaf Renkum een half uur. En de A76 tot slot ook richting Duitsland. 13 minuten voor de grens.
18: Hey, ben je er weer?
19: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
18: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
18: Ja, lekker. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
22: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
24: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
26: craving. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
28: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
29: Oh my god.
28: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Sander Hogendoor.
1: En de Purple Disco Machine en Sophia the Giants. Hypnotized bij Radio Veronica. En welkom bij de lunchclub. Sander Hogendoor hier. Het is 12 over 12. Ik heb weer een verse radiocrypto voor je klaarstaan. Later ook nog een top 3000 milliseconden spel. Met een tas vol prijzen waar je kans op maakt. En ook Damiano David komt eraan. Misschien David wel. Damiano David zo meteen met The First Time. UB40 komt eraan. En bij deze ook nog even een shout-out aan Giel, die de afgelopen twee weken op de hut van Marisa heeft gepast. Aanstaande maandag, dan is ze er gewoon weer na haar vakantie. Marisa tussen 10 en 12 op Radio Veronica.

0: Damiano David op Radio Veronica and the first time.
1: De Radio Crypto.
0: Met Andrew Gold onderweg. Lonely Boy, maar eerst de Radio Crypto. Dat is een cryptische omschrijving van een liedje wat er zometeen aankomt op Radio Veronica. Je kunt het een beetje vergelijken met de zaterdagkrant van morgen. Daar staan ook altijd lekkere cryptogrammen in. Ja, om dat weekendgevoel alvast een beetje mee te nemen op deze vrijdagmiddag bij Radio Veronica, de Radio Crypto. Wat ga ik draaien als ik zeg, deze oude rocker trekt de stekker uit de relatie. Het gaat niet over deze oude rocker, Andrew Gold, maar wel over een andere. Deze oude rocker trekt de stekker uit de relatie. Over welk liedje zou dat kunnen gaan? Laat het weten via een Veronica WhatsApp. Dit is de Lunchshow. Goedemiddag.

0: richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Vielen op de A12 Oberhausen richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek 20 minuten extra. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg 19 minuten... door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg ook nog eens 25 minuten. En de rest van de files is korter dan 90.

0: zijn en jij mag er zijn. Danny Warhols en zometeen de Commodores.
1: Radio Veronica.
0: Dat gaat super dit. Ach. That's the way it is.

0: Oh, kijk een beetje uit. Oh god, er past. Er valt iemand met drumstel en al van de trap af. Oh, kijk nou. Jeetje.
1: Gaat ie?
0: Dat was een flinke smak ook, hè? Nou, kijk even of je een beetje rustig kunt opstaan. Ja, daar gaat het alweer. Okay. Gaat ie weer een beetje? Oké, er wordt er weer gefloten. Dat is goed nieuws. De Commodores en de Brick House bij Veronica.

0: Radio Veronica. Het is 10 voor 1. Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Wat was ook weer de opgave? Een opgave even vergeten. Oh ja, deze oude rocker die trekt de stekker uit de relatie. Dat was de opgave. Ik heb de tekst voor mezelf weggegooid. Gelukkig onthouden. Oh ja, dat is ook omdat Rogier even de opgave herhaalt in zijn appje. Deze oude rocker trekt de stekker uit de relatie. Dat moet zijn Billy Joel, I'm Moving Out. Had gekund, is niet goed. Helma die heeft ook meegedaan.
1: Is dat Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart?
0: Nee, dat is in principe niet wat het is. Arnold die heeft ook iets ingesproken via de Veronica WhatsApp. Arnold, wat denk jij?
2: Iets anders. Yo. Ik dacht aan Alice Cooper met How You Gonna See Me Now.
0: Nee. Goed. Ja, nee, is niet goed.
2: Groetje dan ook.
0: Oké, groetjes en maak er een mooi weekend van. Het goede antwoord is binnengekomen. Hij heeft niks ingesproken, maar het is wel goed. Gerard Jansen die zegt, hey Hoogie, is het misschien Eric Clapton met Layla? Ja, dat is helemaal goed. Applaus voor jou, Gerrit. Gerard Jansen.

0: applausje voor jezelf, want jij luistert naar Radio Veronica.
1: Dank je.
0: Ja, graag. Heel erg bedankt in ieder geval daarvoor. En graag gedaan. En zometeen Gwen Stefani. I'm just a girl in the world. En George Michael.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: pakketje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind toch niet in zicht is. Twee agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België. En hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
13: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A4 Dinteloord Antwerpen vanaf Steenbergen 36 minuten door een auto met pech. A12 Oberhausen Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort 25 minuten. En de A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Schravendeel 27 minuten door een auto met pech. De rest van de files is korter dan 25 minuten.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.

0: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Nou.
1: Die staat morgen nog te spelen. Oh, daar is klaar. Lekker liedje in de basistijd. Bruce Springsteen bij Veronica. En de Glory Days. Misschien zijn het ook wel jouw Glory Days als het gaat om prijzen pakken op Veronica. Ik heb een hele tas met prijzen voor je klaar liggen. De Veronica platentas is al een waanzinnige prijs op zich. Maar we doen er ook nog een Ekdom in de Morgen kurkentrekker in, een Veronica t-shirt. En het gezelschapsspel Remember the Music, als je alle drie fragmenten goed hebt. In het top 3000 milliseconden spel. Maar dan moet je jezelf wel nog even wurmen door die proefopgave. Want welk liedje is dit?
2: 1000 milliseconden.
1: Ja, dit liedje is jouw ticket naar de eindronde. Dus laat even weten via een appje, via de Veronica WhatsApp, welk liedje ik zo meteen ga draaien. Ik ga er meteen helemaal Engels van praten. Waarom, dat weet ik niet. Maar laat het even weten via een appje naar de Veronica app. En hier is Lily Allen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitenkamer. Per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is vrijdag, dus vroeg druk op de weg. Dit zijn de drie langste vertragingen op dit moment. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, een uur vertraging. De A76 richting Duitsland, 26 minuten voor de grens. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elden en de André Sacharovbrug. Een half uur vertraging. De rest van de files is korter dan 26 minuten.
6: Sander Hogendoorn.
5: M&M is terug, die hoor je zo na Chanel.

0: geef ik het stokje weer over aan Lisanne en Rob. Zometeen met een hele vrijdag, leuke, gezellige vrijdagmiddagshow. Eerst gaan we even naar, ja, ik denk de Roetselij, want daar rijdt Mirjam ergens. Mirjam, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, we rijden inderdaad op de route Soleil, terug naar huis.
0: Kijk eens aan. Het hele gezin zit in de auto en jij dacht, nou, ik wil even een mooi pakketje thuisbezorgd krijgen voordat ik thuis kom.
1: Ja. Ja, ik denk toch even naar het afsluiten van de vakantie, wie weet.
0: Ja, hebben jullie een fijne vakantie gehad?
1: Ja, helemaal niet. 2 weken Zuid-Frankrijk, dus helemaal top.
0: En geen fikkies ergens in de buurt?
1: Nee.
0: Oké, dat is heel fijn.
1: Niet.
0: Heel fijn, inderdaad.
1: Nee. Ja.
0: We gaan het lekker proberen, Mirjam. Succes!
2: Het top 3000 milliseconden spel.
0: We krijgen van mij zometeen 3 fragmenten uit de Radio Veronica top 3000 te horen. En bij ieder fragment hoort een prijs. Hoe korter het fragment wordt, hoe groter de prijs. En laten we eens beginnen bij de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Is dat een goed idee?
1: Nou, die is helemaal super. Dat hoor ik elke ochtend. Dus ja. Ja, helemaal leuk.
0: Hebben jullie ook de hele achterbak vol met wijn of valt het mee?
1: Ja, er liggen wel een paar versjes die nu teruggaan. Ja.
0: Oké, kijken of we daar een opener bij kunnen scoren. Voor dit fragment.
2: 3000 milliseconden.
1: Latane of Heaven, Bruno Mars.
0: Latane
1: of Heaven.
0: Nou, dat is lekker. De kop is eraf.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Gaan we het fragment wat korter maken, maar de prijs misschien wel ietsje groter. Namelijk een Veronica t-shirt.
1: Heel erg leuk.
0: Voor deze.
2: 2000 milliseconden. Een kind, een huis, een auto en al.
1: Oeh.
0: In principe heb je het allemaal bij elkaar ook zitten, hè? Nu in de, daar zo in de auto.
1: Ah.
0: Naar het huis niet.
1: Nee, nee, ik hoor het ook niet zo goed, maar...
0: Wil je hem dan nog een keer horen voor de vrijdag?
1: Als het mag?
0: Ja, tuurlijk.
2: 2000 milliseconden. Een kind, een huis, een auto en al...
1: Ja, een kind, een huis en een auto, maar... Ik zou niet weten van wie het is. Ja, dat is heel erg.
0: Hé, jammer. Het is doe maar.
1: Oh, kind, doe maar.
0: Ja. Toch geen kleine jongens.
1: Ja. Oh, jammer.
0: Is dit alles?
1: Oh ja, is dit alles?
0: Ja,
1: dit was alles.
0: Nee, op zich niet, want ik heb nog een prijs voor je liggen. Het kan nog beter worden.
1: Oh, kijk.
0: Ja. Laatste fragment is namelijk het kortste fragment. Die krijg je ook weer 2 keer te horen, want zo ben ik nou eenmaal. En dit is de eerste keer. En we spelen voor het spel Remember the Music.
2: 1000 milliseconden.
1: Oh.
0: Ik weet hem, jij ook?
1: nou, ga nog geen belletje rinkelen, zeg
0: okay,
1: maar.
0: Oké, nou komt hij voor de laatste keer.
2: 1000 milliseconden.
1: Kings of Leon, Sex on Fire? Nee.
0: Nee, Kings of Leon hebben denk ik wel de mosterd een beetje gehaald bij deze band. Zijn daar zeer door geïnspireerd.
1: Ja.
0: Ik weet hem, jij ook. Het was U2.
1: Ach, Sunday Bloody Sunday,
0: ja.
1: Natuurlijk.
0: Ach,
1: nou. Oh.
0: Ach, je moet het ook maar net allemaal in de tijd weten.
1: Ja, precies, inderdaad. Ai.
0: Helaas. Maar je hebt het toch gewoon heel goed gedaan. Ook vanuit de auto in Frankrijk is ook niet makkelijk.
1: Ja.
0: En daarmee heb je toch ook gewoon een Veronica platentas en een kurkentrekker bij elkaar gespeeld.
1: Nou, dat is toch helemaal geweldig. En sowieso de kurken trekken voor de flesjes wijn. Dus helemaal prima.
0: Het had zo moeten zijn. Veilige reis daar, hè?
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi, hoi. We schakelen even naar het nieuws. Hier is U2.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een tbs-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam en schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
9: En dan nog het Radio Veronica Verkeer. Er zijn 42 vertragingen gemeld. En ik noem de 3 langste. De A1 Amersfoort, Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 29 minuten. Komt door een auto met pech. De A12 richting Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Een vrachtwagen staat er met pech. En die staat er tot een uurtje of 4. 26 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 39 minuten.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: tour. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

net iets te veel over het blauwe pakje. Alhoewel ik daar ook gulzig naar gekeken heb, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ging mij ook iets te veel over Idols. Van Jordi Kaagman en Earth and Fire, Idols. Ik zou bijna willen zeggen, Weekend en nog meer liedjes.

0: and fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Zo, Lisanne, dat moest er even uit.
1: Ja, dat moest gewoon echt even, hè?
0: Moest er even uit, ja.
2: Lisanne.
1: Weet dat er heel veel...
0: We zitten helemaal op een ander spoor. Dat lijkt mij een fantastisch begin. Dan gaan we schakelen vandaag. Gerard is nog op vakantie, zit in Spanje. Gaat hem allemaal goed? Moest jullie allemaal de hartelijke groeten doen. Maar laten we eens wat gaan schakelen. Nou, we hebben dus 2 Earth and Fires gehad. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. And Left With My Memories. Ja, dat leek mij ook een hele toepasselijke Earth and Fire.
1: Heb je goed gedaan, een mooi eerbetoon. Komen ook heel veel appjes binnen. Heel veel mensen die er heel blij mee zijn. En we krijgen ook nog hier en daar wat extra verzoekjes van Earth and Fire. Ja, maar dat is ook natuurlijk een beetje een dingetje. Als iemand gaat, dan wil je het blijven luisteren.
0: Ja, zo genie ook. En dat beentje was zo ongelooflijk goed ook. Ja, Love of Life zie ik ook binnenkomen. Ja, daar heb ik ook nog wel even over nagedacht. Maar misschien dat we straks nog via onze linkjes bij Earth and Fire terechtkomen. We zien wel.
1: Ja, precies.
0: Ja, wat zijn de eerste suggesties die zijn binnengekomen?
1: Ik heb hier Mark, Tonight van de Look. See You Tonight van Jeroen Broekhuizen met Tower. Maybe Tomorrow van de Stereophonics van Carlos. Ook nog wel leuk misschien.
0: Ja, jij zegt het.
1: Ja, jij had hem.
0: Dus laat ik deze doen. Maybe Tomorrow, de Stereophonics. Je mag erop schakelen.

0: Maybe tomorrow. Er komen wat verzoekjes binnen die helemaal niks met linkjes te maken hebben.
1: Misschien moeten we nog even goed uitleggen wat we doen.
0: Ja. Ook wel begrijpelijk. Meestal tijdens de vakantieplanning zitten we te linken. Dus ik zie Evelien die zegt, ik vind wel weer tijd voor de Modern World. Fontaine's DC, wat denk je ervan? Die kan ik niet linken aan Maybe Tomorrow van Stereophonics. En even ter troost, ik heb hem gisteren gedraaid, Evelien. Daar heb je niks meer aan. Ik weet dat wij moeilijk terug te vinden zijn. Maar ik heb hem wel gedraaid. Ja, en dan zie ik de twee die het meest binnenkomen. UB40, Maybe Tomorrow. En ik zie de Stereo MC's ook heel vaak binnenkomen met Connected. Ik zie Maybe nog van NERD. Dat is ook een lekkere. Eens even kijken. Wat
1: je hebt ook
0: we
1: nog Another Day. Die vraagt Joe staan. Die is ook
0: maybe
1: wel lekker.
0: Tomorrow
1: maybe
0: ook
1: Tomorrow,
0: leuk.
1: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Heb je ook nog? Jepsen bedoel ik. Ja, komt ook nog binnen. Ja.
0: Ja, daar gaan we weer met hetzelfde probleem als vorige week. Welke zullen we doen?
1: Zoveel goede keuze.
0: Ja, maar ik heb deze nu even staan.
1: Ja.
0: Maybe Tomorrow van de UB40. Zal ik even een beetje popvissen met je?
1: Oh nee, daar ben ik niet zo goed in, maar probeer het.
0: Weet je van wie het origineel is?
1: Nee.
0: Leuk hoor. De Jackson 5.
1: Ah, dan wil ik dus ook een stukje horen, Rob.
0: Ja,
1: zo zijn we.

0: UB40, toch ooit een werkloosheidsformulier. Dus Koos werkeloos komt heel vaak binnen van de kleine orkest. En ik had het beloofd aan de Lisanne. Ik ben stapelgek. Oh nee.
1: Daar mag allemaal, ja.
0: Daar zit die Nick en Simon versie.
1: Ja.
0: Lisanne. Nou goed. Dit is de originele.
1: Zo, dat is heel wat anders dit.
0: Dat is toch geinig, hè? Die piepjonge Michael Jackson. Ze hadden wel een goed oor voor liedjes, hoor, de mannen van de UB40. Vaak ook wel originele keuzes. Dit was er zo eentje van Maybe Tomorrow. Ik zie Yesterday's veel binnenkomen, maar ik zie Koos werkeloos van Klein Orkest dus ook onwijs vaak binnenkomen. Lisanne, ja, je moet toch een keer kiezen. Ik kan het niet. Yesterday's of Koos werkeloos, zeg jij het maar.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik wel zin heb in een Nederlands tintje. Laten we gewoon iets vatter gaan. Ja, Koos werkeloos vind ik toch stiekem wel heel erg leuk.
0: Oké, drop de bom. Banden.

0: Koos Werkeloos van het Klein Orkest. Nou, doe ik vanavond weer een Pub 40. 1983, en laat hem daar ook nog in staan ook.
1: Ja, extra cadeautje kan nooit gek natuurlijk. Als het muzikaal gezien is, dan rammen we het er gewoon lekker doorheen.
0: Koos is vandaag niet werkeloos. Het Klein Orkest. Ja, So Lonely van de Police zie ik binnenkomen vanwege Klein Orkest. En ik zal er even uitleggen, UB40, dat was toch ooit een werkloosheidsformulier. Dat moest je in Engeland invullen. En die jongens van UB40, ze konden echt helemaal geen instrumenten bespelen. Voetballen eigenlijk ook niet. Maar ja, één van de twee, dan zou je aan de armoede kunnen ontsnappen. En ze waren allemaal werkeloos. Dus voordat ze een gitaar oppakten, zijn zij zich gaan inschrijven. UB40, daar komt hij vandaan. Vandaar Koos Werkeloos. Nou, Man at Work, Down Under, dat is een goede Harry Klorkenstein natuurlijk met O.O. Den Haag. Want dat was eigenlijk de leider van het Klein Orkest, Harry Jekkers. Dan zie ik nog The Worker, dat is ook een grappige natuurlijk van Fischer Z. Koos Werkeloos even The Worker er tegenover zetten.
1: Sommigen doen ook nog een beetje met orkest, zoals Nothing But Thieves, Impossible. Oh, ja. De orchestral version vind ik ook persoonlijk wel heel erg mooi.
0: Very beautiful song.
1: Met The Blue Sky van ILO natuurlijk, heb je ook. Mm-hmm. Ja, dat zit er ook in. Dus ga je door op het werkeloosheidstukje of ga je door op het orkest? Dat is een beetje de vraag die nu speelt.
0: Ja, of Frankie Koos te Hollywood.
1: Oh, ja.
0: Of Koos Alberts.
1: Nou, volgens mij heb je je keuze gemaakt, Rob.
0: Zijn het je ogen of toch maar Fischer Z en The Work.

0: Sommige verstaan kloaka, maar dat is toch. De World Cup vind ik netter. De worker van Fischer Z. We gaan zo meteen door naar de reclame met het schakelen. Als je nog een schakeltje hebt, laat het even weten. We zijn erg benieuwd.
1: Tot zo, Rob.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Stenders en Ekdom.
4: Ik dacht, doe het even anders. Eerst even Stenders en Ekdom, want dan het verkeer. Want dat heb je van mij nog te goed. Dus dat ga ik ook gewoon even lekker melden. Totaal zijn er 142 kilometer aan vertraging gemeld. Ik noem de drie langste voor je. A12 richting Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 33 minuten. Let op, er zit een voorwerp op de weg. Dat komt toch een vrachtwagen met pech, dus kijk uit daar. A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 41 minuten. En de laatste zit bij N57 richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis, Oudehoorn en A15, afrit Brielen. Daar sta je 27 minuten vast door een...

Koffermans. Die had deze briljante link. En dan gaan we van de chief naar de boss. Roy Hoenjet, die kwam erbij aanzetten. Dancing in the Dark. Schakels kunnen naar het postvak van Veronica.

0: hey, ooh, ah, I wanna know.
1: Vergezocht, ik hoor het al.
0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. En er is heel veel te schakelen op dancing. Er is heel veel te schakelen op dark. Zal ik eens even wat doornemen, Lisanna?
2: Ja, sommige mensen zeggen ook van de Boss naar de Prince dan. Nou, die snap ik op zich ook nog wel. Maar
0: ja.
2: Lange Frans en Baas B, het land van. Daar ging ik helemaal van achter. Dacht ik, oh, dat is ook natuurlijk wel een klassiekertje.
0: Oh ja, de Baas.
2: The Darkness, B. I Believe in a Thing Called Love. Die had mijn oog ook wel gepakt. Die komt binnen van Niels. Dank je wel daarvoor.
0: I Believe in a Thing Called Love.
2: Ja, dat, oh, dan doe je dat goed, Rob.
0: Dank. Ja, ik heb ook een hele goede falsetto in huis.
2: Oh, lekker. Dancing with the Tears in My Eyes komt ook binnen van Rogier. Blinding Light van The Weeknd. Ja, en er komt zo ontzettend veel binnen. Dit maakt ons werk wel echt moeilijk, hè?
0: Zie jij ook Carolien Brouwer? The Night the Lights Went Out in New York City. Zie ik zomaar binnenkomen.
2: Oh!
0: Ja, Paint It Black, The Rolling Stones van Time Robin, Dancing on My Own. Is ook fijn, dit is ook een vergezochte. Mark Komen die zegt Lumberjack Song van Monty Python. Want volgens mij heet de Lumberjacker Bruce. Volgens mij is dat waar ook.
2: Zo, die gaat wel een stukje verder inderdaad.
0: Ja, dan moet je ook wel Monty Python het hele repertoire kennen. En dan denken, oh ja, de houthakker die de jongens deden, die heette Bruce, ja. En dan hebben we de andere Boss natuurlijk nog. Boss Skaggs met Lowdown. Oeh, ook zo lekker. Jack heeft ook wel een leuke, hè? De Boss van Diana Ross.
2: Oeh, die is ook wel heel goed.
0: Ja. Dancing in the Moonlight, de schakel. Danny Den Hollander. Wat gaan we doen?
2: Ja, het houdt ook niet op. Shot in the Dark, Ozzy. Ja, ik kan niet kiezen, Rob. Ik leg deze heel mooi, heel rustig bij jou neer.
0: Night Swimming is ook zo mooi. Marjolein Rombouts. Dancing in the dark and night, swimming clear night, moonlight, golden earring. Weet je wat, ik word zo moeilijk over, wat zien jullie ook, ik weet het echt niet. Ah, I predict her, maar ik weet het. Wat is je eerste ingeving?
2: Ja, die van mij was I Believe in a Thing Called Love. Maar dat komt door jouw prachtige solo van net. Maar laat je door mij niet helemaal leiden, hè, Rob?
0: Als ik het vraag, dan moet ik het ook nakomen. Ook bovendien, het is ook geen straf natuurlijk. Hij is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja. Ik had zelf de Boss klaarstaan van Diana Ross. Leek wel leuk naar de Boss van Bruce Springsteen, maar deze kan er ook wat van. Dancing in the Dark, hier is The Darkness.

Probably van a thing called love. The Darkness, Wendy Kudoot, die zegt, als we het dan toch over Freddie Mercury hebben, deze past toch ook, Crazy Little Thing Called Love. Hier is Queen.

0: I believe in a thing called love. Crazy little thing called love. Dat is Queen. We hebben er nog eentje te gaan, hè, voordat het nieuws van 3 uur ons gaat bereiken. Maar ja, daar gaan we weer. Er is weer zoveel goeds binnengekomen.
1: Dat Hoe gaan we schakelen, ja?
0: Ja, dat is het enige nadeel van dit conceptje. Je hebt goede keuze en ook allemaal zulke leuke liedjes. Ik zie Erik Hufferman, de love song van Simple Minds. Ja, met love kun je wel het een en ander doen, is me opgevallen. Ja. Ik zie nog wel een dubbele, dat is wel een aardige. Je hebt een crazy little thing called Love and Pride. En dan heb je naast Queen ook de zanger King.
1: Oh ja, klopt.
0: Ja, is wel geinig. Hè. Ik hoor al, je slaat er nog niet op aan.
1: Ja, ik ga aan op die van Lisette en op van Jochem. Die zeggen Crazy van Stilo Green. Weet je nog?
0: Mm-hmm.
1: Die vind ik ook wel leuk. Maar Freddie James.
0: Crazy van Ice House zie ik ook.
1: Ook nog? Ja, kijk, je kan genoeg crazy dingen bedenken. Let's go Crazy Prince. Ja, komt ook nog binnen. Oh, er komt zoveel binnen, Rob. Love Song van de Simple Minds heb je ook nog.
0: Ja, dat werd genoemd ook. Nou ja, ik ga weer... Hoezo pak ik eigenlijk weer jouw keuze?
1: Mijn keuze heeft dat
0: maar we zitten een beetje te steggelen als een stelletje.
1: Ja, krijg je ervan als je zulke goede dingen binnenkrijgt.
0: Ja. Ja, Crazy. Cilla Green, Nas Barkley, Love and Pride, King. Oké. We pakken Nas Barkley, ja.

0: je kan op je gemak even nadenken. We hebben wat reclame, we hebben nieuws en reclame. Wat gaan wij schakelen op Crazy van Niles Barkley? Laat het even weten via de app van Radio Veronica.
1: Ho, ho, ho.

0: hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nu

0: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
12: craving. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller-melk, the moo you can't resist.
16: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest. En daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber, Rianna Letschert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat.
18: Maar dat vind ik helemaal niet vervelend. Lekker in bikini lopen, helemaal een goed idee. Eet Radio Veronica, verkeer krijg je nog van me. Het is nog best rustig op de vrijdagmiddag. 3 vertragingen, de langste, die krijg je van mij. De A12 richting Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 28 minuten, komt door een vrachtwagen met pech en die zal er staan tot een uurtje of 4. De A12 richting Utrecht tussen Duiven en Grijshoort 24 minuten. En de A15 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 32 minuten.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: nu al zin in morgen?
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Gooi het eruit, jongen. En dan kun je uitgeven. Prince. En let's go crazy. Let's get nuts. We zijn bezig met een speciale bonanza. Een speciale Stenders en Ekdom. Gerard is nog steeds op vakantie. Hij zit in Spanje. Ontspanje zou hij zelf zeggen. En daar hebben wij Lisanne.
1: Ik weet dat heel veel
0: gek op jou.
1: Het gaat wel weer. Oké, sorry, ik vind het echt veel te mooi. Het is heel grappig op het moment dat jij mijn naam zegt dat jij een heel ander nummertje zingt dan ik. Ik vind het mooi.
0: Ja, en dat was net om 2 uur ook zo. Dus. Ja. En zo zitten we ook steeds in de keuze. Wat zullen we kiezen? De keuze is reuze. Dank daarvoor dat jullie deze vrijdag opofferen om mee te schakelen. We kunnen eigenlijk een hele uitzending maken met Crazy. Ook met Prince en met Queen en de King en King. En dat kan allemaal.
1: Mensen gaan ook nog door op Go, hè? Van Crazy Let's Go. Bijvoorbeeld een Go van Moby heb je. En Let's Go Dancing van Cool in the Gang. Dus ja, je kan het zo gek niet bedenken. Linken is heel goed mogelijk hier.
0: Ja, zie ik ook. Prince Buster. Prince, ja, Dance, Cleopatra Dance. G, DJ, Jesse, Jeff en Fresh Prince hebben we ook nog.
1: Ja.
0: Ik zie ook wel een paar liedjes binnenkomen waarvan ik denk, die kun je eigenlijk niet laten liggen, want die hoor je nooit. Bijvoorbeeld Crazy van Patsy Cline binnenkomen.
1: Die hoor je weinig inderdaad. Dat zou misschien al lang niet gehoord kunnen zijn.
0: Crazy, I'm so crazy for you. Maar deze zag ik toch wel erg vaak binnenkomen en die vind ik mooi. We zullen er zo meteen ook even wat namen bij doen.

0: AOE kwamen er allemaal met Crazy. Weet jij dat toevallig?
1: Dat weet ik toevallig. Lin, Jari, Peter, Dick en Lin zit nog een appje. Nogmaals dank voor het draaien van Crazy van Icehouse. Dus met liefde.
0: Ja, ik wil het buitenkantje even pakken. Ik doe het gewoon. Nog één Crazy dan.
1: Vooruit.
0: Patsy Cline. Dat we dit nog ooit gewoon zouden draaien bij Radio Veronica. Maar country is gewoon weer helemaal hip. Dus laten we teruggaan naar de roots.

0: Line en Crazy, zo komt het gewoon nog eens een keer op de radio. Lekker joh, zo op de vrijdagmiddag, zo'n mooie stem. Thanks for Patsy Cline, zegt Siska, graag gedaan.
1: Ja, en Erwan had ook nog wel een beetje een hard verwelkomd berichtje hierover. Hij zegt, beide van mijn ouders zijn overleden en dit nummer is bij beide begrafenissen gedraaid. Dus het is echt heel even, ja, even thuiskomen met het plaatje. Dus echt wel heel erg heerlijk dat we dat kunnen doen.
0: Ja, vind ik ook. Natuurlijk wordt hier ook weer geschakeld op het Klein Orkest.
1: Ja.
0: Patsy Cline.
1: Joost Klein, heb ik ook nog zien binnenkomen.
0: Joost Klein!
1: Ja!

0: de Patsy. Europapa. Ja, ja, ik vind hem wel leuk.
1: Ja, ik vind hem stiekem ook leuk. Maar ja, ik heb het vaak genoeg getest. En ja, ja, de Veronica-luisteraar vindt hem niet heel leuk volgens mij. Maar ja, dat...
0: Hij is nog wel leuk.
1: Ja, ja, ik vind het ook wel heel erg leuk. Ja,
0: ik vond het toen echt een waanzinnige inzending voor het Songfestival. Ik weet wel dat veel mensen erop zaten te mopperen. Maar ik vond het vrij origineel, ja.
1: Nou, dat. Het was anders. Ja. En dat is wat je wil, toch?
0: Ja. Ik vond het wel geinig, ja. Ach, Patsy Klein en Europapa van Joost. Nooit zul je ooit ergens meer deze combinatie horen op de radio.
1: Je gaat het doen, hè?
0: Ja, te goed ook. Ja.

0: Pa! Europapa, dus precies wat jij al voorspelde.
1: Ja, ja, ik heb het goed gevoed voorspeld, hè?
0: Ja, niet vrees, ja.
1: Maar jij hebt wel terecht gezegd dat, dat je Patsy draait en dan vervolgens dit. Dat doet
0: heerlijk,
1: geen enkel,
0: man.
1: Dat doet helemaal niemand.
0: Dus ja, is toch leuk.
1: Moet kunnen.
0: Leuk. Ja, we zitten in de schakel. Het wordt nu wat lastiger misschien. Joost en Europapa, alhoewel schakel naar het Eurovisie Songfestival. Waterloo van ABBA, dat zou inderdaad kunnen. Want hij was van het Eurovisie Songfestival ook een goeie. Dan hebben we het nummer Europe van Santana, dat is ook prachtig. Dan hebben we het bandje Europe natuurlijk. Dit keer wordt Superstitious aangevraagd.
1: De Final Countdown heb je natuurlijk ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook niet te missen.
1: Linken naar papa zelf natuurlijk. Daddy Cool van Boney M heb je.
0: Precies, daar Bos ook.
1: Ja, met papa inderdaad. Ja. Ja, dus wat dat betreft kunnen we alle kanten op.
0: Ook voor Joost Klein. Klein small town boy is die natuurlijk ook. Bronski Beat vind ik ook wel een mooie.
1: Ja.
0: En in dat bijna hetzelfde kader hebben we Big Country. En Chance, maar die zou natuurlijk best wel weer achter die small town boy kunnen.
1: Oeh, jij hebt meteen Joost een dubbele link.
0: Small town boy, Bronski Beat, ik ben er voor.

0: Joost Klein, dus dat klopt allemaal. Small Town Boy en daarna Big Country en A Chance. Dat een erg fijn liedje is trouwens. En dan moet weer op geschakeld worden. Het kan nog heel even, want er zit een reclameblokje tussen. Dus je hebt mazzel, ik kan even langer denken. Ik weet het nog. Wat doen we na Big Country en Chance? Laat het weten via de app van Veronica.
1: Tot zo!

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het Radio Veronica verkeer krijg je nog van mij. 100 kilometer is er gemeld. Dit zijn de drie langste op de A9 richting Alkmaar, tussen Rottepolderplein en Velsen. Het verkeer wordt er omgeleid. Er sta je 33 minuten vast. De A12 richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 24 minuten. In de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 28 minuten.
6: Stenders en Ekdom.
7: Lisanne, ik weet dat er heel veel... Oh, ik denk we gaan nu het Velden liedje zingen, maar dan maar een hele goede...

0: solo is voor jou, hè?
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Hier moest ik wel om lachen. Het liedje Chance van Big Country. Er is een liedje van Roger Sanchez, heet Another Chance. Geinig. Dus ook jij hebt een nieuwe kans. Wat schakelen we op Another Chance van Roger Sanchez? Laat het weten via de app van Weer.

0: Roger Sanchez in Another Chance. We zijn nogal aan het schakelen. En komt weer een moeilijke aan, denk ik.
1: Ja,
0: denk ik zomaar.
1: Ja, je kan natuurlijk, wat René doet, heel makkelijk. Roger Clover, die dacht, Roger Sanchez, doen we Love Is All. Maar je kan natuurlijk ook Blondie, One Way or Another. Beetje met een chance, Another Level Freak. Me, heb je ook nog Take a Chance on Me van ABBA. Die komt heel vaak binnen.
0: Ja, zie ik ook, ja.
1: Ook een linkje. Take a Chance on Me. Ja, komt ook binnen. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Komt ook meerdere keren binnen. Waarom van Ed. Ja. Kijk, Queen komt binnen. Maar ja, dat hebben we al gedraaid. Dat gaan we niet doen.
0: Ja, er is ook iemand die Toto aanvraagt met Pamela. Snap jij het linkje?
1: Toto met Pamela. Stimt hij over Pamela? Nee, snap ik niet.
0: Another Chance, Roger Sanchez. Als je goed luistert en je vertraagt je hoofd een heel klein beetje, dan kom je hierop uit. If I had
1: another chance tonight. Oh, wauw, dit is zo dan.
0: Ja, dit is door je ding. Die gaat alleen een beetje lang.
1: Ja, die hebben naast elkaar gezeten. Die hebben afgekeken bij elkaar. Zo klinkt het toch wel een beetje, hè?
0: Nou, klinkt het gewoon een sampletje.
1: Ja.
0: Niks mis mee. Met de officiële toestemming van Toto. I won't hold you back. Maar inderdaad, de meeste mensen hebben niet de Toto ingezet.

0: Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan in de oren. Hoor ik er ook niks anders meer in. ABBA en Take a Chance on Me. Geef mij maar dikke pens, dikke pens, dikke pens van de kapotte kachels.
1: Ja, nou ja, kan ik dat niet meer anders horen, hè?
0: Dikke pens, dikke pens.
1: Bedankt nog Inge, Koen, Michael, Maria en Jacco. Die hadden allemaal ABBA aangevraagd. Ik vind het wel leuk hoe de ketting zo verder gaat. Walter er zegt, ja, de volgende link zou kunnen zijn... Father Figure van George Michael. Snap je meteen wat de link is, Rob?
0: Even nadenken. Take a chance on me, ABBA. Nee, eigenlijk niet.
1: ABBA betekent dus vader in een bepaalde taal.
0: Ja.
1: Ja, nou, dan moet je net opkomen.
0: Ja, in welke taal dan?
1: Ja, ik denk Arabisch. Ik heb het wel eens eerder gehoord. Maar dat ga ik even opzoeken. Ik vind deze ook leuk van Hans. Die zegt ABBA uit Zweden. Dr. Alban is ook Zweeds. Dus It's My Life. Ja, en zo gaat zeg maar die ketting wel een beetje door. Andere mensen gaan wat makkelijker. Take the Money. En Run van de Steve Miller Band. Take on Me van AHA wordt heel veel aangevraagd trouwens.
0: Ja. While you see a chance. Steve Winwood. Ook een mooie.
1: Ook een mooie.
0: Blijven wel een beetje in chance hangen. Maar jij zei, ik heb nog een leuke, Rob. Wil ik je even voorleggen? Eens kijken of je snapt wat het is.
1: Ja, dat was een appje van Mark. Laat het hem gewoon even zelf vertellen. Misschien ben ik dom, maar ik begreep het niet meteen. Maar dit was voor Michael Jackson.
2: ABBA, daar zit Ben in. Benny. Ben, Michael Jackson.
1: Was hij zo logisch als hij hem vertelt? Of ben ik nou gek? Ik vond
0: het niet. Nee, dat klopt wel. Een van de leden van ABBA in de beroemd is Benny. Dus, en er is een nummer van Michael Jackson.
1: Oké, dankjewel. Dat had ik even extra nodig. Ja.
0: Ben, the two of us, no more.
1: En trouwens nog even terugkomen op ABBA. Wat is dat dan voor taal? Nou ja, ABBA is gewoon vader. U alleen. Zo spreken ze dus gewoon de vader aan. Dus ja, het is iets religieus. Ja.
0: Nou, vrij geniaal. Ook dit is ook iets religieus. Hoor het orgel maar.
3: In nomi e fili e patri spiritus sanctium.
0: Nog wat andere afwasmiddelen.

0: Well, you see a chance. Steve Winwood zat in het bandje Traffic. Had gekund. Ook nog in Blind Faith. Zo te zien. Niet aangevraagd, hè?
1: Nee, die is niet aangevraagd. Nee.
0: Wat hebben we wel? Want we moeten we even kiezen. Ik heb even een muziekje van een minuutje aangezet. Dan kunnen we er niet langer over nadenken dan een minuutje.
1: Nou, laat ik heel even beginnen met even te bedanken voor Sis. Want zij zegt, de ketting levert voor ons toch een hele leuke radiomiddag op met goede muziek. Nou, dat vinden wij ook. Dat komt ook mede door jou, want er wordt ontzettend veel aangevraagd. Bitterfruit van Little Steven. Even kijken, Changes van Tupac wordt ook aangevraagd van Treini. Tim zegt de Steve Miller Band, Abracadabra. Knock on Winwood van Amy Stewart. Snap je hem nog? Hij heeft hetzelfde eigenlijk gedacht van René, want die zegt Amy Winehouse. Ja. Valerie, ja, zo kan je ook denken.
0: Ja, wat is dat dan, de overeenkomst?
1: Amy Winehouse, Win. Ja, Steve Win. Ja, het zit hem in de kleine dingen, Rob. Het zit hem in de kleine dingen vandaag.
0: Nou, ik vraag het omdat hij ook een liedje heeft gemaakt met de titel Valerie.
1: Oh, nou,
0: Steve Winwood,
1: dat is ook waar natuurlijk. Ja, nou, dan heb je twee haakjes.
0: Ja, wel een leuk linkje, toch?
1: Nou, dan doen we dat.
0: Ja, even een stukje van Valerie.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson en Valerie. Ja, we hadden natuurlijk de Stones kunnen draaien met You Know I'm No Good. Gewoon een liedje opgenomen van Amy. Dat is mooi. We zijn wel aan het laatste liedje toe, hè, denk ik.
1: We zijn zeker aan het laatste liedje toe. En dan kan je natuurlijk van Valerie kan je naar Suzanne van Ray. Vind ik

0: René wilde hem al kwijt naar Steve Winwood. Knock on Winwood. En na Amy kon hij hem nog een keer kwijt. Amy Stewart en Knock on Wood. Dat was hem zometeen na vieren. Niek. En ja, bedankt. Ik vond het weer gezellig met je, Lisanne.
1: Ik vond het enig. En bedankt voor de luisteraars natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker. Ook bedankt. Tot later. Veronica.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter... bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs... bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
18: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 4:00.
1: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De baas van militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava. Daar kwam de Volkskrant achter. Op Strava kon je jarenlang zijn fiets- en hardloopactiviteiten zien, waardoor zijn thuisadres makkelijk te achterhalen is. Hij waarschuwde eerder juist dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in deze tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. De Duitse webwinkel Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf. Volgens RTL worden gestolen privégegevens verkocht op het dark web. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes die geparkeerd stonden in een bedrijfspand. Volgens Omroep West werd er ingebroken. En toen de politie kwam, werden de busjes en de sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer illegale sigaretten gevonden. Bijna 3 miljoen. En het was even schrikken voor het winkelend publiek in de Koopgoot in Rotterdam vanmiddag. Er knapte een garagedeur uit zijn ophanging en die viel midden in de drukke winkelstraat, meldt Rijnmond. Er raakte niemand gewond, wonderbaarlijk genoeg. Op de plek waar normaal veel mensen lopen stond een vrachtwagen en die brak de val van de garagedeur van 4 bij 4 meter. En dan nog het weer. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. En we gaan een warm weekend tegemoet waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat.
0: Oh, lekker. Dan gaan ze even kijken, want ik was net vanuit Eindhoven hier onderweg naartoe. Maar ja, heel druk kan je het niet noemen, maar het is wel... Er zijn mensen buiten, laat het daarop houden. Wat is de situatie op de weg nu?
1: Er zijn mensen buiten, ja, die staan ook stil op de weg.
0: Oh.
1: In totaal staat er 77 kilometer file. Ik heb de langste voor je, of die met een opvallende oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal, Zuid en Duitsland, 13 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Zwifterband en de Ketelbrug, 9 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen, 13 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en Duiven, 16 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 10 minuten. De weg is daar afgesloten en de flitsers zie je in de app van Flitsmeister.
0: Zometeen hier Matt Calm met Ray Dalton. Don't You Worry komt eraan en de Pointer Sisters staan klaar.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
23: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
26: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
27: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
28: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
29: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
28: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
30: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
31: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
32: Zijn we al.
31: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
33: Oh ja, verzekering.
31: En weer door.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

vrijdagmiddag is begonnen. Wat zit er vandaag in de show? Nou, mocht jij een tv-kijker zijn, of een binge-watcher, of een streaming-fanaat, dan heb ik je hulp straks even nodig. Daar straks meer over. Mocht voetbal meer je ding zijn? Ja, vanaf vandaag genoeg te beleven natuurlijk. Eredivisie-seizoen gaat weer van start. Er zijn heel veel vrouwen in Nederland die hun man weer in het weekend kwijt zijn. Zaterdag of zondagmiddag. Ook als je niks hebt met voetbal, kan je gewoon erbij blijven. Want we gaan straks bellen met onze vrienden van Telstar. En de nieuwe trainer, Henk Brugge. Die aan het seizoen gaat beginnen. Om te kijken of de Telstar weer in de Eredivisie kunnen houden natuurlijk. En

Radio Veronica, Grand Funk en Some Kind of Wonderful richting een lekker zomersweekend. Temperaturen gaan weer richting de 30 graden, dus de tuinstoel mag eruit. Dit is Katie Tunstall.

0: Kijk, dat is dol. En Black Horse en de Cherry Tree. Ja, dat krijg je ervan als je LSD gebruikt op maandagochtend.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan weer.
2: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank radio-enquête.
0: Ik heb even je hulp nodig. Je herkent het misschien wel. En de Eredivisie begint al wel dit weekend. Maar er is verdacht weinig op tv. Er is eigenlijk helemaal niets op tv. Dus komkommertijd. Het is een beetje verschrikkelijk ook. Laten we elkaar inspireren. De vraag aan jou is op dit moment: wat kijk jij op dit moment? Zit je weer in een oude serie? Heb je iets anders ontdekt? We verzamelen even wat inspiratie voor onze clubleden van Veronica, zodat je dit weekend bij de airco kan gaan liggen om een mooi weekend tegemoet te gaan. Dus serie, oude series of iets anders wat super vet is. Laat het weten in de radio enquête.
5: Niek van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Kijk eens eens als je dat even inspreekt met de app van Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws en dat krijg je van Fieke Hamers. Wat gaan we horen zo meteen?
6: De politiek maakt zich zorgen over gluurbrillen.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het dan doet, dat doe je goed. Vibra.
6: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Veronica Weerbericht.
12: Goedemiddag in het oosten. Veel bewolking. Hier en daar kan er nog een plaatselijk buitje vallen. Vanuit het westen breekt de zon door. Temperatuur vandaag tussen de 20 en de 24 graden. Vanavond dan opklaringen en blijft het droog. Warm weekend gaan we tegemoet met temperaturen die kunnen uitkomen richting de 30 graden. Ja, en volgend weekend wordt het nog heter. Ik geloof dat we op woensdag al richting de 32 graden gaan. Veronica verkeer, het is redelijk druk. 38 kilometer in totaal, we pakken ze er even bij. De file tot 3 van dit moment. A7, Den Oever richting Zurich. Tussen Breesandijk en de brug over de Lorenzsluis, daar 13 minuten. A12, Oberhausen-Arnhem. Tussen Zevenaar en Waterberg, een kwartiertje. En de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht, een kwartier vertraging. De hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Fieke Hamers. Een hele goede middag.
13: Goedemiddag. In Ghana is een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Dat meldt het AD. Hij stond een partij drugs in te laden ter waarde van €6 miljoen. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Er zijn steeds meer slachtoffers van het datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. We wisten het al van bol.com, maar nu worden ook Zalando en Ajax genoemd. Ajax zoekt nog uit of er iets gelekt is. Volgens Zalando zijn er geen klantgegevens buitgemaakt. En de politiek maakt zich zorgen over gluurbrillen. Bijvoorbeeld de bril van techbedrijf Meta en Ray-Ban. Die wordt gebruikt om mensen stiekem te filmen. Zo zijn er op TikTok en Instagram video's te zien van herkenbare sekswerkers. Maar ook van mannen die hun volgers laten zien hoe ze een vrouw versieren. Het CDA wil een verbod, meldt RTL. Ook D66 vindt het niet kunnen. Het mag niet zo zijn dat je zonder dat je het weet gefilmd wordt en ook geen idee hebt wat er met die beelden gebeurt, zegt de politiek.
12: Voor het nieuwe fatbike hebben we om ons midden in de samenleving de gluurbril.
13: Dat, ja, dat is wel van een andere categorie.
12: Ja, oké, maar het is gewoon nog een hondsassociaal om dat op je gezicht te zetten en te filmen. Toch? Dat is, ja.
13: Ja, dat lijkt me ook, ja.
12: Maar wat moet je daarmee met zo'n bril?
13: Nou, ja, er zijn dus mensen die daar heel goed op gaan.
12: Dan ga ik mijn hele dag lekker filmen en dan ga ik het 's avonds terugkijken. Ja, het is voor content creators, denk ik, die toch? Dat is een beetje wat toch het is.
13: Mensen met bijzondere voorkeuren.
12: Mensen die in één keer toch min 10 hebben als ze naar de sauna gaan. Hè?
11: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.
12: Kijk eens.
11: Door een grote rol.

0: mensen die graag ergens in willen duiken. Het is meestal zo in de zomer dat er dan niet heel veel uitkomt. Dus waar zou je aan kunnen beginnen? Welke serie zou je kunnen bingen dit weekend? Of is er nog een programma wat we missen?
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Ik ga niet
3: stoppen daarmee.
2: Hij is gek, man.
1: Nee, dat gaat ze bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Nou, laten we even kijken wat er allemaal binnenkomt. Tekst als je berichtje hebt gestuurd.
5: Kijk nu, 1923. Dat is een onwijs gave serie als je van cowboys houdt en van Amerika en mooie natuur.
6: Wij kijken nu Mentalist weer. Dat hebben we jaren geleden ook weer eerder gekeken. Een hele eind-zero's politie-serie.
5: Wat ook heerlijk, lekker kneuterig om te kijken is.
0: Ja.
5: We zijn er bijna.
6: En waarschijnlijk gaan we weer voor de zevende keer soms op Energy kijken als we dit klaar hebben. Dat verzult echt mooi.
0: Dankjewel. Ja, we zijn er bijna, vind ik trouwens ook fantastisch. Met dat zijn toch die bejaarden die met die caravan op vakantie. Ja, dan moet ik altijd aan mijn moeder denken. Die doet dat ook. Dus dat. Dankjewel.

0: Joey Lobius en de nieuws, de Radio Veronica. Vanavond is het zover. Het nieuwe Eredivisie seizoen gaat starten. Het gepromoveerde SC Cambuur neemt het voor eigen publiek op in Leeuwarden tegen Excelsior. Het is een bijzonder jaar van de Eredivisie, een jubileum. De kampioen van de Eredivisie mag dit seizoen een gouden schaal omhoog houden. Omdat er ter ere van het 70-jarige bestaan van het betaalde voetbal in Nederland. Wie misschien wel met die speciale schaal ervan doorgaat. Zou kunnen, theoretisch en praktisch misschien ook. Zijn de vrienden van onze club natuurlijk, hè? Onze mannen in Velzen. We gaan even bellen met...
1: Telstar uit 1963 gaat naar de Eredivisie.
2: Bellen met Telstar.
0: Aan de lijn hebben wij Henk Brugge. Sinds mei dit jaar trainer van de club. Goedemiddag, Henk. Hi.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Spannend allemaal.
3: Ja, ontzettend spannend. Ja, de eerste competitiewedstrijd staat voor de deur, dus daar hebben we zin in.
0: Ja, hoe voel jij je met zo'n allereerste wedstrijd op programma?
3: Ja, echt wel benieuwd. We hebben natuurlijk 6-7 weken voorbereiding gehad. Een paar goede oefenwedstrijden gehad. En morgen is de vuurdoop tegen NEC, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, want die wedstrijd tegen NEC... Zij hebben natuurlijk hartstikke goed gedaan afgelopen seizoen in de Eredivisie. Afgelopen week ook in Europa. Wat verwacht jij van de wedstrijd?
3: Ja, ik verwacht een ontzettend intensieve wedstrijd waar NEC ook echt voor staat. En wij zullen minimaal hetzelfde op de mat moeten brengen als zij om daar resultaat te halen. Dus ja, het wordt een hele intense wedstrijd van beide kanten, denk ik.
0: Ze hebben natuurlijk wel een beetje voorronde Champions League. Iets wat Telstar waarschijnlijk later pas gaat beleven. Maar ja, dat zou natuurlijk een voordeel kunnen zijn.
3: Ja, dat zou zeker een voordeel kunnen zijn. Maar ja, ik weet ook, de trainer Dick Schreuder, die ken ik redelijk goed.
0: Ja.
3: En die is natuurlijk ook bezig om zijn team voor te bereiden op 3 harde wedstrijden in de week in Europees voetbal. Want als ze de Champions League niet halen, dan gaan ze de Europa League in. Ja, dus ik verwacht gewoon wel een fit team en inderdaad ook gewoon dezelfde 11 spelers als afgelopen dinsdag.
0: Ja, en dan Telstar.
3: Dus, zware wedstrijd.
0: Ja, zware wedstrijd, want 15e plek vorig jaar. Waar gaan jullie dit seizoen voor? Of is dat niet te zeggen? Gewoon iedere wedstrijd winnen en we zien wel. Of is er een doel?
3: Nee, het doel is om wederom in de Eredivisie te blijven.
0: Ja.
3: En op het moment dat wij het net zo goed kunnen doen als het afgelopen seizoen... dan is het seizoen geslaagd. Maar ja, we gaan wel voor misschien net even iets beter.
0: Nou, fantastisch.
3: Maar dat zal moeten blijken.
0: Ja, wij gaan natuurlijk weer als Veronica achter jullie staan. Hè. We staan ook mooi op het shirt. En voor de niet-voetbalkennis... Hoe zou jij de mentaliteit van Telstar omschrijven? Is het anders dan andere clubs?
3: Zoals ik Telstar nu de afgelopen maanden heb ervaren... bestaat het uit mensen die hardwerkend zijn, open-minded... nergens voor weglopen en grote uitdagingen willen aangaan. Dus zoals het hier ook in de gang staat, het onmogelijke mogelijk maken. Mm-hmm. En dat is wel waar Telstar voor wil staan, ook het komende seizoen.
0: Ja, en jullie hebben vorig jaar toch een aantal keren topclubs verdomd moeilijk gemaakt. Dus vlak Telstar niet uit dit seizoen.
3: Nee. Ja, en dat was natuurlijk ook onder een andere trainer. En
0: ja,
3: de groep is ook, heeft ook een metamorfose doorgemaakt. Maar de intentie is inderdaad om hetzelfde op de mat te leggen als afgelopen seizoen.
0: Nou, leuk Henk. Ik kan niet wachten om jou aan het werk te gaan zien bij Telstar. We gaan dat vanaf dit weekend zien in de Eredivisie. Misschien gaan we elkaar nog wat vaker spreken. Ik hoop van wel met goede berichten.
3: En dan wens dat hoop ik ook.
0: Ja, en dan wens ik jullie ontzettend veel plezier dit seizoen. Ga ervan genieten.
3: Ja, dankjewel. En bedankt voor dit interview.
0: Graag gedaan.
3: En misschien tot de volgende keer.
0: Graag gedaan en tot snel. Hè. Fijn weekend alvast.
3: Oké, fijn weekend.
0: Hoi.
2: Niek van der Brugge.

0: vrijdagmiddagbol. Ja, niet de bouwvakbol. Daar zitten we nou middenin natuurlijk. Zometeen bij Veronica gaan we onder andere weer Nixit spelen. Kans op €60. En we gaan deze draaien van The Crowded House. Everywhere you go. Laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamer.
1: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Veronica. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 5:00.
10: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij de dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte heeft er flink ingehakt. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijd geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. Later die avond werd haar huis overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote felblauwe vuilniszakken met de buit. Ajax en Zalando hebben ook last gehad van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet nog niet of er iets gelekt is, dat wordt nog uitgezocht. Eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol ook voor het datalek. Op het dark web zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. En de Efteling gaat een zelfrijdende bus inzetten. Die rijdt tussen de reguliere halte aan de Europalaan en verschillende accommodaties van de Efteling. Het is voor het eerst dat een grote zelfrijdende bus de openbare weg opgaat in Noord-Brabant. De meeste mensen zullen niet doorhebben dat die uit zichzelf rijdt, want er zit nog wel een safety driver achter het stuur die kan ingrijpen als het nodig is.
11: Langnek. Lang. Zodat die bus ook wat hoger moeten maken.
10: Die kan ook zijn hoofd draaien, toch? Die kan heel overal kijken.
11: Ziet wel goed inderdaad, het kruispunt heeft wel overzicht.
10: Precies. Ik heb nog goed weer, want flinke zonnige periode. Nog steeds tussen de 20 en 24 graden. En we gaan een warm weekend tegemoet, waarbij de temperatuur weer richting de 30 gaat. Lekker. En dan naar de weg. Er zijn in totaal 14 vertragingen met in totaal 45 kilometer file. Ik heb de langste voor je, of die met een opvallende oorzaak, op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken, 23 minuten door een ongeluk. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen, 13 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 12 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 12 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundersberg en Duitsland, 21 minuten. En de Flitsmeister-app is waar je de flitsers kan zien.
11: Kelly Clarkson komt eraan, ook Rick James en The Crowded House.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: doneer.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei. Dag.

0: Superfreak. Veronica. Dus wel de Frank, goedemiddag. Mijn naam is Nick. Die standing in voor die twee. Die zijn pas over een week weer terug, hè? Ja, volgende week zit ik hier ook nog. Vicky, jij niet. Jij gaat ons verlaten.
1: Nou,
0: dat is echt wel een dramp.
1: Ja, maar je kan het ook positief brengen. Siets is weer terug volgende week.
0: Want Siets komt inderdaad terug. Dat wil ik nog zeggen. Maar mooi is dat Wouter altijd de platenzaak doet natuurlijk op zondagavond. En mijn fijne vriend, maar vooral collega, Gijs Alkemade, die zit zondagavond met de platenzaak. Zeker even checken. Als je fan bent van Gijs, daar is hij te vinden zondagavond. Zometeen gaan wij weer een leuk spel spelen. Tenminste, een spel om geld te verdienen.
2: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Ik ben een plaatje aan het zoeken. Oh ja, hier is die. Ja. We gaan inderdaad als volgt dit doen. Ik ga een artikel wat met de vakantie te maken heeft, ga ik oplezen. En ik mag niet vertellen wat het is natuurlijk. Met steekwoorden moet ik dat gaan uitdragen. Dit is de kwalificatievraag. Dus je kan nog geen geld mee verdienen, maar je kan dus wel in de uitzending komen als je dit goed hebt. Ik zie wat jij niet ziet. Het is een kledingstuk. Benen, het is luchtig. Vooral bij kamperen is dat makkelijk. Of als je gaat vissen of zo. Het is vooral niet sexy. Maar als het koud is het wel handig. Want dan kan je er zo een stuk aan. Nou ja, wat is dit? Nou, als je denkt te weten, kom maar door in de app van Radio Veronica. Dan speel je zo meteen mee voor keiharde euro's.
3: Radio Veronica. Nieuwe muziek. Ik

0: Muziekles, Fieke. Dan ben jij toch wel goed opgevoed met een leraar door muzieksmaak, hoor.
1: Ja, ik had echt... wat is dat? Alleen in de brugklas geloof ik. Maar ik had echt een hele leuke muziekleraar.
0: Dat is wel zo echt... dit was van volgens mij muziekleraar muziek van de duivel.
1: Oh ja.
0: Ik kwam
1: oh.
0: echt met Boudewijn de Grote aan en zo. Met, ja, dat was toch wel ander. En het Land van Maas en Waal moest ik altijd meezingen. Dus dat...
1: ja, dat hoeft een nieuwe gein.
0: Achter de hoge bergen. En helemaal van Veen en zo. Goed, we draaien een beetje af. Johanna, zij rijdt bij Zuid-Laren. Ja, nee, ben je nog, nee, wacht even, ik ben je nog aan het introduceren. Gaan we even opnieuw doen nog. Dat is echt heel mooi, hoor, dit. Jij bent er klaar voor?
2: Ja, hoor.
0: Johanna rijdt in Zuid-Laren. Onderweg van haar moeder in het verpleeghuis naar huis. In Zuid-Laren. Langs mooie landerijen. Ze heeft al vakantie gehad. Ze is zorgbemiddelaar van beroep. Zo, welkom in de show, Johanna.
2: Hey, ja, goedemiddag.
0: Volgens mij kan
2: ja,
0: het...
2: wat een mooie introductie.
0: Ja, dat wil jij even neerzetten, weet je wel. Dat is iets van, anders is het ook altijd maar gewoon het standaardgesprek. Oh, jij bent zorgbemiddelaar.
2: Ja, dat klopt.
0: Is dat leuk?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, fantastisch. Heel dankbaar werk. Ja hoor.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is mooi, want dan ga je voldaan het weekend in.
2: Zeker weten.
0: Ben jij klaar voor niks ziet wat jij niet ziet?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja,
2: zeker.
0: Want wat was het antwoord wat ik zei met die steekwoorden? Kledingstuk, benen, luchtig, niet heel sexy, camping. Waar kwam jij bij?
2: Ik kwam bij een afritsbroek.
0: Dat niet sexy heb ik er maar van gemaakt. Maar dat deel, ja, deel jij met mij die mening? Of is een afritsboek
2: ja,
0: juist?
2: Ja, ik deel jouw mening hoor. Het is niet sexy. Nee.
0: Oké, dan zijn we het daarover eens.
3: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Nou, en vanaf nu wordt het serieus. Want jij kan vanaf nu €20 verdienen bij ieder goed antwoord. Ben je er klaar voor, Johanna?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ik zie wat jij niet ziet. En nou ja, het is wel grappig, want dat ding zet ik wel op mijn hoofd. En daardoor kan ik juist makkelijker zien. Vooral met fel licht. Of als ik in de auto zit en denk, ik kan bijna de weg niet zien. Ik zet hem even op, dan heb ik weer wat overzicht. En je hebt ze gepolariseerde glazen, je hebt ongepolariseerde glazen. Wat is dit?
2: Een zonnebril.
0: Volgens mij wist je het al eerder, maar je liet me even zwemmen, hè?
2: Ik laat je rustig even uitpraten nu.
0: €20 is van jou, Johanna.
2: Dankjewel.
0: De volgende zie je ook wel eens op de... Als je nu om je heen kijkt, ook met vakantieverkeer... dan zie je zo'n gozer heel chagrijnig achter het stuur zitten... met van die vervelende jongen achterin. En de vrouw, of de andere partner... die ligt dan op zo'n ding te slapen. Zo wat je, ja, dat doe je om eigenlijk. En dan lig je wat lekkerder in de auto. Of bijvoorbeeld in een vliegtuig.
2: Nou, het ligt zo'n tussen in je nek, bedoel je, zo'n slaaptussen? Dat was lastig, hè?
0: Dat was lastig, hè? Ja, daar heb ik hele avond op geoefend gisteren. En deze is ook mooi. Dat is wel bij all-inclusive... Oh ja, sorry, ik zie wat jij niet ziet. Het is vaak bij all-inclusive hotels. Dan staat er vooral in de ochtend een heel arsenaal aan vreten. Wat, hoe noemen ze dat?
2: Ja, ik noem het oneerbiedige vreedschuur.
0: Dat is niet het goede antwoord.
2: Nee, een restaurant.
0: Nee, als je zeg maar beneden komt in het hotel... en dan staat daar in de ochtend van alles opgesteld... koffie, mandarijnen, broodjes, croissantjes... en dat noemen ze een...
2: ontbijtbuffet.
0: Gehad, maar je kan er bijna.

0: bij Radio Veronica en Borderline.
1: Niek van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Zometeen gaan wij contact zoeken met de beste biertapper van het land. Die is er.
2: Ja.
0: En het laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamers. Wat gaan we horen zo?
3: De Spaanse politie heeft een enorme mensensmokkelbende opgerold.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag in het oosten veel bewolking, hierna plaatselijke bui. Vanuit het westen breekt de zon door. Temperatuur nu 20 tot 24 graden. Vanavond opklaringen, blijft het droog. En we gaan een lekker weekend tegemoet. Ruim 30 graden. Veronica Verkeer, dit zijn ze vanaf 9 minuten op met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens daar 9 minuten. A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk 16 minuten voor de hocht. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 12. En de A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leendeheide en de Randweg N2, kwartiertje. A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 10 minuten. De weg is dicht. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold, dat meldt het AD. Volgens Europol smokkelden ze via de Middellandse Zee migranten, wapens en voortvluchtige criminelen. Ze zouden meer dan 2000 mensen hebben gesmokkeld, die met 50 man op een bootje werden gezet, soms vastgebonden, zodat ze niet overboord zouden vallen. Met alleen al die mensensmokkel zouden ze 24 miljoen hebben opgestreken. Er zijn 78 mensen opgepakt. In België is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. Hij moest nog 43 maanden straf uitzitten. Daar had hij een enkelband voor gekregen. Maar die had hij doorgeknipt. De man werd gevonden op een camping en was veroordeeld voor diefstal en afpersing.
1: Klinkt voor mij heel erg als Ferry.
2: Ferry Bouwman.
1: Sorry, op een camping. Enkel bandje losgeknipt.
2: Ja.
1: Nee, ik mag er niet op lachen. Ga verder.
2: Ja, het was ook een heel realistische serie. Er rijden nog steeds vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug. Rijkswaterstaat gaat nu borden plaatsen bij grensovergangen, boven de weg en bij op- en afritten. Welke tekst er op die borden komt, is nog niet duidelijk. De brug is gesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie te zwak is. Op straffen van een boete van €500, maar die kan nog even niet aan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs worden gestuurd.
1: En dan zou ik het in het Pools neerzetten.
2: Wie weet, luistert Rijkswaterstaat.
1: Nou ja, het is zo, als je kan aantonen van ja, maar ik kan dat niet lezen. Ja, closed the Merwede Bridge. Dat zou ik erin zetten. Dankjewel, Fieke.
2: Goeie tip.
1: Ja, dus, jongen, en dan is het pas vrijdag, hè? Zo, jongens. We gaan zo meteen even de biertapper van het land bellen. De man die gewoon Nederlands kampioen is, hebben wij hier in de

0: This Friday Night. Lady Gaga wilde ik zeggen. Wauw, hoe kwam ik daar nou in één keer bij? Wat hoofd vol van is, zeggen ze wel eens, toch? Katy Perry hoorde je bij Radio Veronica. Wat doet Fieke Hamers, onze nieuwslezeres, op vrijdagavond in Amsterdam? Wat doe je dan?
1: Nou, ik hoorde net die tapper. Ik luste wel eentje.
0: Jij gaat vanavond de tanden in de bar zetten.
1: De tanden in de bar? Nou, die tanden hou ik binnenboord. Maar er gaat wel een buurtje in.
0: Er gaat een kleine versnapering in. Oké, okay, nee, duidelijk. Want dan zou je zomaar... Dan kan je ook wel zeggen wat een goed getapt biertje is. Yes!
2: De winnaar van de dag.
0: Laten we even deze man gaan bellen. Dit is een grootheid. Ik kan dit soort mensen wel echt op een voetstuk zetten. Het tappen van een perfecte gouden rakker is nog niet zo makkelijk. En de winnaar van vandaag is de allerbeste biertapper van de wereld. Van Nederland. Gaan we even bellen.
3: Hallo met Tim.
0: Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd. We hebben hem aan de lijn. Ja, op vrijdagmiddag. De beste tapper van Nederland. Ja.
3: Als het altijd zo'n ontvangst is, dan laat maar komen, hoor.
0: Ja, als je goed denkt, als je wint, heb je vrienden. Dat zeggen ze altijd. Dus, maar wat leuk, man.
3: Ja, echt top.
0: Ja, jij werkt wel bij het Rijk van Nijmegen. Wij dachten, dat zou wel zo'n heel bruin café zijn waar deze man staat te tappen. Maar wij komen bij een golfclub uit.
3: Ja, dat klopt. Nee, ik heb natuurlijk ook niet mijn hele leven hier in de horeca gewerkt, hoor.
0: Nee.
3: De ambitie voor de tapwedstrijd is toch echt wel uit een bruin café ontstaan.
0: Gelukkig. Ja, weet je, en als je de beste bent, dan kopen ze je weg, hè. Dan kom je bij de golfclub terecht. Ja, daar willen ze gewoon goed bier.
3: Ja, daar ligt het geld, zeggen ze.
0: Heel chic biertje getapt, vriend. Heel chic. De experts in de vakjury, wat zeiden ze over jouw pils?
3: Ja, ze waren vooral over het totaalplaatje heel blij. Want de tapwedstrijden zelf, daar is echt jury sport. Kijk, ik weet zeker dat het grote schot dat in de horeca werkt en wat achter de bar staat, kan een perfect biertje tappen. Maar het ding is met de tapwedstrijden, het is een jury-sport. Dus je hebt een x-aantal onderdelen waarop ze letten. En dat moet je dan goed doen. En ik heb in het totaalplaatje goed gescoord. Dus daar dat heeft mij uiteindelijk tot Nederlands kampioen gebracht.
0: Jij bent op meerdere vlakken dus eigenlijk perfect te doen. Het is niet alleen presentatie,
3: maar,
0: hoe je eruit ziet.
3: Ja,
0: de sfeer.
3: Klopt,
0: een echte kastelein eigenlijk.
3: Een echte kastelein, dat is precies wat ze zoeken, ja.
0: Precies, ja. En waar denk je dat de amateur kastelijnen de mist in gaan waar jij dan wel goed scoort? Wat denk je dat dat is?
3: Ik denk dat het ergens ook gewoon een stukje ervaring is.
0: Ja.
3: En dat is met name zo, als je meedoet met de wedstrijden. Het is ook wat voor een drukje op jezelf met. Maar joh, ik sta te shaken af en toe met mijn glas dan wel. Want er staan camera's op je, jury die is naar jou.
0: Niet alleen de druk van het vat, maar ook de
3: druk van alles.
0: Juist, oké, duidelijk. Ja, nee. Ik heb trouwens nog een vraag aan jou. Want jij kent misschien wel de plaat De Tapster uit Tijuana. Dat is die feesthit. Maar volgens mij zingen ze daar iets verkeerd.
3: Oh, wat zeggen ze dan?
0: Nou, luister even mee naar de tekst. Ik vraag me af of dat dan klopt wat ze zeggen.
4: Oye, mi amor.
5: De tapster uit Tijuana.
0: Hier komt hij al.
5: Die tapt het bier twee vingers hoog.
0: Is het mogelijk om bier twee vingers hoog te tappen?
3: Twee vingers hoog?
0: Ja, het bier dan, hè?
3: Ja, het bier. Dat zou ik heel knap vinden. Maar de vetste plaatje is natuurlijk wel mooi twee vingers schuin. Maar twee vingers bier.
0: Maar dat rijmde niet. Maar dat klopt niet volgens mij, of wel?
3: Nee, dat klopt niet. Nee. Als ik een biertje met twee vingers zou krijgen, dan zou ik hem terug sturen.
0: Ja, maar goed, zij kwam ook uit Tijuana. En jij komt gewoon uit Nijmegen. Dus dat.
3: Precies.
0: Ja. Goed, hoeveel biertjes ga je er vanavond te pakken?
3: Ik hoop zometeen, ik ben nu aan het werk. En ik hoop tegen een uurtje of zeven klaar te zijn. Maar dan moet ik toch zelf nog wel even een sluitbocheltje doen. Dus dat moet wel goed komen.
0: Ja, dat lijkt me ook lastig, hoor. Dat je een biertje aan jou moet uitserveren. De beste tapper van Nederland. En dat je dat dan weet. En dan, onthoud de naam.
3: Ja. Ik mag me toevallig wel sinds dit jaar in de jury toevoegen bij de tandartsrijden. Dus dat gaat wel gebeuren, ja.
0: Kijk eens aan. Dat is mooi. Jij stapt over naar de andere kant.
3: Ik stap over naar de andere kant, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we wensen een geniet van de roem, Tim. En een eer om je aan de telefoon te hebben gehad.
3: Hartstikke leuk dat jullie mij even in het zonnetje houden zetten. Ik waardeer het. Dank je.
0: Jij bent gewoon koning Pinteman.
3: Koning Pinteman, dat hoor ik graag.
0: Houden we.
3: Tot ziens. Fijne uitzending nog. Travel.
0: Zometeen Rob Stenders na 6 uur. De Pup 40. Opnieuw rangschikken van de hitlijst. Dat mag je zometeen met Rob en Dennis gaan doen. Na 6 uur. Nou,

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl,

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en een dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden gemaakt, maar dat gebeurt nu dus eerder. En de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorkum rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod. Toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. Daarom komen er nu bij de grens ook waarschuwingsborden te staan. Er is volgende maand weer een NAVO-oefening in Groenland en Nederland doet daar ook aan mee. Het is nog niet duidelijk welke militairen gaan. De oefening is een beetje bedoeld als waarschuwing aan president Trump dat hij met zijn handen van Groenland af moet blijven. Bij een vorige oefening dreigde Trump met sancties. In Walibi, Holland, in Biddinghuizen, is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je altijd je handen binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer gewoon open. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De komende nacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen weer zonnig en maximaal 28 graden. En dan naar de weg. Er staat in totaal 24 kilometer file. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuten vertraging. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en De Hocht. 22 minuten door een ongeluk. A7 Zurich-Den Oever tussen de Breezanddijk en brug over de Stevinsluizen. 10 minuten. A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderheide en de Randweg en 2-Zuid. 22 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 14 minuten. En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Je belt,

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

0: tikkie anders doet.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!

0: Radio Veronica. Er schrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Top 40. Het parallele muziekuniversum.
1: Als je zin en tijd hebt, laat de radio aanstaan, want we hebben een leuke lijst. 7 augustus 1983. Die top 40 en tipparaden gaan we opnieuw samenstellen. Later ook een beetje in de Engelse en Amerikaanse hitlijst. En als je zin hebt om mee te werken aan het opnieuw samenstellen van deze lijst, ben je van harte uitgenodigd. Want dat doen we ter plekke. Alhoewel, nummer 1 die hebben we gereserveerd. Kan bijna niet anders. In het echte leven misschien ook wel nummer 1. Of was het al Ron de Russo van Berdien Stenberg? Ga ik je straks vertellen. Opnieuw samengesteld. 7 augustus 1983. Michael Jackson. I Wanna Be Starting Something.
0: De Top 40.
1: Sam Appelsal.
2: Nummer 1.

volgende week. Ja. Berdientje Stemberg met Rondo Russo. Maar deze week hebben we de goede week gepakt. 7 augustus 1983 hadden we nog Michael Jackson op nummer 1. En als we de lijst opnieuw samenstellen, staat hij weer nummer 1. I wanna be starting something.

hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde. Dit is de Parallele Universum Parade. 40.

Ja, als je de effecten net in huis hebt, moet je er natuurlijk ook een beetje mee spelen. Dat kan niet anders. Freeze in de echte lijst van 10 naar nummer 6. Op nummer 3 gezet, IOU. En daarvoor op 2, Moonlight Shadow, Michael Field en Maggie Riley. In de echte lijst nummer 3.

0: Die van I Want Candy en Do You Wanna Hold Me. Ze hadden nog een hit, die wordt vaak vergeten. Maar was de knaller van de hit in Nederland? Nummer 3, extra lak hem schijf, The Man Mountain. We hebben hem nu gezet op nummer 4. Dennis Hoebe in de studio in Dukstad in Amsterdam. Ik zit op mijn zolderkamer in Almere. Samen proberen wij de lijst van 7 augustus 1983 opnieuw samen te stellen. Met jullie allemaal als het kan. Hoe is het met de post, Dennis? Komt er al wat binnen?
1: Nou, de top drietjes die vliegen om onze oren. Het zijn er hartstikke veel. Cindy Heming pak ik er even bij, want die had namelijk een leuke met op 1 The Man Mountain van Bow Wow Wow. Op nummer 3 heeft zij Noodweer gezet in de disco. Dat is sowieso een liedje dat ik veel voorbij zie komen in de top drietjes.
0: Ja, ook, ja.
1: En Natalie met My Love Won't Let Me Down staat op nummer 2 bij haar. Ik hoor jou aanslaan hierop.
0: Ja, joh. My Love Won't Let You Down. Zeg krak, krak.
1: Mooi. Heerlijk. Ja. Ik zie hier verder ook nog een top drietje van Reina. En die heeft op nummer 3 Love Blonde van Kim Wilde. Op nummer 2 Stevie Nicks en Stand Back. En op nummer 1 staat deze Man Mountain. Allemaal vrouwen in zijn top 3 is goed. Ja, en deze die wordt natuurlijk ook ontzettend veel aangevraagd in de top 3'tjes. Is ook terecht, denk ik.
0: Wonderlijk genoeg. Liedje heb ik in mijn hoofd zitten als een liedje uit 1977. Dat klopt ook wel. Maar in 83 kwam het opnieuw uit en werd het nummer 4.

0: 5. Vandaag de dag nieuw binnen op nummer 27. En van wie is het origineel, Dennis, even je cultuurkennis testen?
1: Ja, dan kom jij weer met het klassieke stuk aanzetten. Je hebt het me een keer laten horen, maar ik weet echt niet meer van wie.
0: Edith Piaf.

0: Robert Jones had een disco-arrangement. En daar werd het nummer niet lelijker van. Net zo mooi eigenlijk als Edith Piaf. La Vie en Rose.
1: Radio. De Parallelle. Universum Parade.

0: Laat ik het hem eens moeilijk maken. Van Dennis. Even een pubquizje doen. Hiervan ben ik vrij zeker dat het gewoon in je hoofd zit. Wie heeft het ook alweer geschreven? Annabel.
1: Oh man.
0: Oh man.
1: Toch is de Boudewijn de Groot of zo, hè?
0: Ja, ik wilde net.

0: Coolidge. En all-time high in de echte lijst van 27 naar nummer 14. Wij hebben hem dus gezet op 007. Dennis, voordat we zo meteen naar de reclame gaan, is er nog leuke post.
1: Nou, er is ongelooflijk veel leuke post. Top drietjes komen er sowieso heel veel binnen, dat zei ik net ook al. Maar ik heb er weer eentje gevonden, toevallig, die actueel is. Vincent heeft op nummer 3 Nena gezet met die onuitspreekbare titel. Ik kan geen Duits.
0: Leuchtroom.
1: Op nummer 2 staat Rita Coolidge, all-time high. En 10cc heeft hij op nummer 1 gezet met Feel the Love. Voor de rest wordt er sowieso lekker geluisterd en genoten. Bijvoorbeeld door Marcel, die zit even lekker de krant door te nemen met de radio aan. Er wordt vanuit Oostenrijk geluisterd, kreeg ik net door via de app. En hier iemand die herinneringen ophaalt. Marieke, die zegt 1983 augustus. Ik was net klaar met mijn examen. De eerste weken zonder school waren heerlijk. Alsof de vakantie nooit meer ophield. En dat gevoel gaan we vast proberen te houden vanavond.
0: Zeker, post uit Oostenrijk. Je moet er altijd een beetje om wenen.
2: Tot zo, Rob.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: Keukenkampioen Divisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioen Divisie. Live op ESPN.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
2: Rob Stenders.
3: Met de beste muziek aller tijden.
4: Dit is Veronica.
5: En dit is een oude alarmschijf.
6: Sterker nog, vandaag is die alarmschijf. 7 augustus 1983. Ryan Paris, Dolce Vita.

0: Alarmschijf, nooit meer wat van gehoord. Nooit meer. Brian Paris en Dolce Vita, we hebben hem gezet op nummer 8 op 7. Dus all-time high van Buta College. 7 augustus 1983 zijn we opnieuw aan het samenstellen. Als je een bijdrage wilt leveren, ben je van harte uitgenodigd. Via de app van Radio Veronica komen heel veel top 3'tjes binnen. En er is iemand heel tevreden, Dennis.
1: Ja, dat is Joris. En die zegt, nou, het komt niet vaak voor dat mijn gehele top 3 op dit uur al voorbij is gekomen. Zijn top 3 die luidt als volgt. Top 3 Michael Jackson, Wanna Be Starring Something. Op nummer 2 net gehoord, Ryan Paris, Dolce Vita. En zijn nummer 1 is Grace Jones, La Vie en Rose.
0: Oh, Elton John in de echte lijst van 8 naar nummer 20. De mensen waren er klaar mee. Excellent.

0: ligt u bijna letterlijk een popquiz, Dennis. China Girl, David Bowie. Van wie is het origineel?
1: Iggy Pop?
0: Ja,

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly en Moonlight Shadow, nummer 3. Wauw, wauw, wauw. Met blote billen, Annabelle en Man Mountain op 2.
1: Fluitje van een cent.
0: Ja, nog eens in de gemeenteraad gezeten van Almere. Dus wel een beetje voorzichtig zijn met haar, hè? En dan was het dwars, jongen. Het leek de fluit wel. Bertien Stenberg en Rondo Ruffo. Volgende week trouwens nummer 1.

0: Nummer 11 ging in de originele lijst van 15 naar nummer 12 en is een alarmschijfje geweest.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Uiteraard stel je deze lijst opnieuw mee samen. Vinden we leuk via de app van Radio Veronica. Maar zo af en toe weet ik het niet helemaal zeker. Ik denk het wel zeker te weten. Maar misschien zit je dat dus helemaal naast. Het staat dus in de echte hitlijst van 7 augustus 1983 op nummer 2 en volgende week nummer 1. Dus ja, wat vinden we hiervan? Als de tijd eroverheen gaat en je oren spitsen zich, wat vinden jullie nou weer van die Berdien Stenberg met Rondo Russo? Ik denk het wel te weten, maar ik wil het toch even zeker weten. Vertel het ons via de app van Radio Veronica. Gaan we Rondo Russo wel draaien of niet? Ik ga eventjes in de retraite met Jeroen Kijken de Vechter.
4: Ho, ho, ho, tot zo!
5: Veronica. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: Nou, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
14: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn tientallen lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
7: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 8 minuten. A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland, 6. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar is de weg dicht. En doe je er 5 minuten langer over.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Ex-alarmschijf, sterker nog, vorige week alarmschijf. Is nog in de top 10 terechtgekomen. Feel the Love, 10cc.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Pub 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's parallele universum parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Ja, en dan staat er nog tussen haakjes achter. Omasha Suma. En dat weet jij natuurlijk, Dennis, wat dat betekent.
3: Ja, zeker. Dat betekent liefde.
0: Liefde. Feel the love. Feel the love, ja. Deze week ben ik op nummer 24 in de lijst van 7 augustus 1983. 10cc zou dus uiteindelijk een top 10 hit worden. Feel the love. We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van diezelfde lijst. 7 augustus 1983. Voel je vrij om een bijdrage te leveren. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Er zit ook een beetje top 3'tjes door te nemen. Maar we hebben net een radioreferendum uitgeschreven. En er was er één waarvan we dachten, maar die zal wel eens een 100% nee kunnen zijn. Maar je weet het nooit helemaal zeker. En het was zo'n enorme hit. En volgende week in de echte lijst nummer 1... Ik dacht, ik leg hem toch nog even voor.
2: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
0: Bert Instenberg, hoe is het afgelopen met Rondo Russo, Dennis?
3: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Mensen vinden er echt geen fluit.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linker.

Onze power, dat is ons ook hoor. Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

Ai, jammer. Ik vond me zo betrapt. Zo klonken we allemaal. Oh, die foei, wat zie je in Noord-Vier in de disco? Kijken, ik heb een verzoekje van de secretariat, dus we krijgen hier allemaal kan. De foei, iemand zie je Noord-Vier. Allemaal klonken we zo. Wat een genadeloze afrekening met ons, met mijn vak. In de disco noodweer in de echte lijst van 12 nummer 21. We hebben hem ietsje omhoog gehaald, nummer 14. Dat heeft alles te maken met jullie topdrietjes, want daar staat hij heel vaak in. Noodweer en in de disco. Wat is er eigenlijk?

Superfection, Miguel Brown en So Many Men, So Little Time. Zij is de moeder van deze Stock Aitken & Waterman sensatie. Shanita, eens even kijken of die nog ergens in je geheugen zit. Ik zal het een klein stukje laten horen. Cross My Broken Heart. Dat was een

0: Zeer vrij, de Police en Wrapped Around Your Finger.
1: Meneer de postbode, kijk alles eens goed na.
0: Dennis, yes. Hoe is het in het postvakje?
2: Nou, het is druk in het postvakje. Het is hard werken om het allemaal te lezen, maar ik doe het met veel plezier. Want deze lijst is de enige lijst die wordt samengesteld terwijl die wordt uitgezonden. Top drietjes komen er binnen van Pascal V. Op nummer 3 Dolce Vita, Ryan Paris. Op nummer 2 net gehoord Wrapped Around Your Finger van The Police. En op nummer 1 Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Zijn hele top 3 is inmiddels geweest. Kan ik ook zeggen over Ziggy Man, vaste luisteraar. Op nummer 3 Moonlight Shadow. Nummer 2 Police, Wrapped Around Your Finger. Op nummer 1 10cc en Feel the Love. En Erik Overveen die zegt, hi guys, zinderende lijst bij deze. Op nummer 3, All Time High, Rita Coolidge. Op nummer 2, Leuchtturm, Tanz auf dem Vulkan.
3: Nein, Leuchtturm.
2: Dat wat jij
3: Leuchtturm.
2: Zegt.
3: Leuchtturm.
2: Leuchtturm. En op nummer 1 heeft hij ook de Police gezet. We zouden wel iets anders grappigs wat binnenkwam. Want veel mensen slaan aan op dat nummer van Noodweer in de disco. Ja. Jacob van Schie die zegt, volgens mij is hij die van Noodweer later nog journalist geworden. Ik geloof bij de Volkskrant. Ik denk, ik ga dat even opzoeken. Jos Bloemkolk is dat. En die schrijft voor het Parool, onder andere.
0: Zat hij er niet ver naast?
2: Nee.
0: Over Wrapped Around Your Finger gesproken. Er is wel een radioreferendum uit af te leiden.
4: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
5: Het radio.
6: Ik vind hier wat van.
5: Referendum.
0: Wat doen we met haar?
2: Schuivelen.
0: Agnetta de Velske. Wrap around your finger, wrap your arms around me. In Nederland vertaald door Bonnie Sinclair, komen we later nog op terug. Maar gaan we deze wel of niet doen? Wrap around your fingers, doen we hem wel of doen we hem niet? Zeggen we Abba of Aja? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Ik had het je net al verteld. Wrapped Around Your Finger van The Police staat in de Nederlandse hitlijst van 7 augustus 1983. Maar vandaag de dag staat die ene echte klassieker. Ik vind dat we hem als bonus kunnen draaien. Nummer 1 in Amerika.

0: Cruises 1983, nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. The Police and Every Breath You Take. Gaan zo meteen verder met de Pub 40 van 7 augustus 83.
1: Tot zo, Rob.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Rob Stenders. Met de

0: Nooit in dit in Nederland, maar in Amerika wel. En wat een klassieker is het geworden. Talking Heads en Burning Down the House hebben wij gezet op nummer 17. Ik heb een prachtig moment voor jou, Dennis.
1: Oh, vertel.
0: Ja, het is zover.
1: Ik ben zo
0: jouw
1: benieuwd.
0: Duits in
1: nee,
0: de praktijk.
1: Nee. Oh nee, dat kan ik helemaal niet.
0: Jij mag helemaal alleen nu even Nena aankondigen. Met dat ene nummer staat in de Nederlandse hitlijst nu op nummer 13. We hebben het op 19 gezet. En hoe heet het?
1: Leuchtturm. Leuchtturm?
0: Leuchtturm.
1: Leuchtturm?
0: Ja, nou ja. Zeg, maakt het niet uit, Dennis, wat jij ook zegt. Ik ga gewoon helemaal met jou mee.

0: Je hebt hem nu. Ik heb hem. Kom maar.
1: Ja, komt hij, hè?
0: Ja.
2: Leichtturm.
0: Dat zei je uitstekend. Nee, na. Het
3: Radio. Ik vind hier wat van. Referendum. Deze

0: nee te zeggen tegen Agneta Pelskeur van ABBA. Wrap your arms around me. Hoe gaat het op dit moment met de stemming?
1: Nou, heel erg goed. Ik kan even Christa even quoten. Zij zegt, ja, het radioreferendum, helemaal leuk. Goed, Christa. En ik ben altijd blij met jullie op vrijdag. Kijk, als je dat soort dingen gaat zeggen, dan lees ik toch met wat meer aandacht naar je appje. Dus, maar dit is wel een beetje de tendens. Heel veel mensen vinden het leuk.
0: Wrap your arms. En hoe is het met de Nederlandse versie? Daar hebben we het nog niet over, hè?
1: Nee, daar heb ik... Ik zag wat consumptiebonnies voorbij komen, maar voor de rest niet heel erg veel enthousiasme.
0: Bonnies. Bonnie Sinclair had inderdaad de Nederlandse versie van dit nummer van Agneta Pelskeur. Daar gaan we het nog even over hebben straks. Want dat zou een aparte radioreferendum kunnen zijn. Hè? Ja. Vooral toch even een definitieve beslissing nemen over Agneta Pelskeur. Agneta of Agneta. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Na dit nummer van de Electric Light Orchestra willen wij het definitieve oordeel van het Nederlandse volk. Tot zo.
2: Bub 40. Veronica. Hitlijsten van toen, samengesteld met de oren van...

0: Het radio.
1: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Rock'n'roll is king. Van 21 naar nummer 36 in de echte lijst. Ex-alarmschijf. We hebben hem gezet op nummer 20. Omdat hij zo ontzettend vaak in jullie top 3'tje stond. Daarvoor zijn er wel uit, toch? Met Agneta Veldkeuk. Agneta van Jata. Wat is het geworden, Dan?
2: Het is een hele dikke ja voor Agneta. Ja. Corrie. Ja. Die zegt ja.
3: Yes.

Around Me in de echte lijst van 18 naar nummer 9. We hebben hem gezet op nummer 20, een heel klein slashje. Met Bonnie Sinclair en de Nederlandse versie. Sla je arm om me heen, want we kunnen natuurlijk Bonnie Sinclair nooit negeren.

After Hey St. Peter uit de 70s in de jaren 80. Waren ze van The Midnight Man en Waiting for a Train, Flash and the Pan.

0: Augustus 83 opnieuw aan het samenstellen. We boeien er vooral mee via de app van Radio Veronica. Dennis, wat komt er allemaal binnen via het postvakkie?
1: Top drietjes nog steeds, heel veel. Willy Hermans op nummer 3, Rock'n'Roll is King. ELO op nummer 2, Waiting for a Train van Flash in the Pan, net gehoord. En de Safety Dance van Man Without Hats staat bij hem op 1. Geldt eigenlijk ook voor het lijstje van Dennis van Marel. Maar dan heeft hij op 3 IOU staan van Freeze. En op 2 dus ook Waiting for a Train. En voor de rest zie ik heel veel mensen die gewoon lekker aan het genieten zijn. Lekker aan het luisteren. Kees is foto's aan het uitzoeken. Heeft de radio aanstaan. Anja die herinnert zich nog dat ze in 1983 haar eerste huisje kreeg. Geen tuin, wel een balkon. Enorm trots, zegt ze. En Frank die heeft net de hond uitgelaten. Lekker kopje thee en hij blijft lekker luisteren. En Henk die moest bij Waiting for a Train denken aan zijn vader die altijd op zaterdagmorgen de auto stond te wassen. Radio uit het keukenraam mee naar buiten. En dan ja, dit liedje. Ja, vind ik toch wel een mooie herinnering.
0: Ja, ik ook. Ik heb er ook beeld bij.
2: Ah, tot zo.
3: Dit is Radio Veronica. Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
2: dus kom langs.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
23: craving. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 8 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over

0: kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
1: En dan het Radio Veronica verkeer door Frits Meister. 1 vertraging op de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Ewijk. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 10 minuten.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: En ik lijk te verliezen, want ik wil iedereen in leven houden. Niet de bedoeling van Living on Video. Trans X kwam later nog een keer terug in dit lijst. In de uitvoering van Paquito, Living on Video. Maar de originele komt uit 1983 van Trans X.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.

van Amerika. Als je nog steeds zin hebt om mee te werken, dan kan het. Als je iets hoort waarvan je denkt, nou, daar heb ik wel iets mee. Dan laat het weten via de app van Radio Veronica. En als je nog een top 3'tje wilt inleveren, ben je ook uiteraard van harte welkom. Living on Video zijn we gebleven. Nummer 22 kwam vandaag binnen in de tipperaden op nummer 9. En wij hebben hem dus gezet op nummer 22. Wat zou vandaag de dag nummer 1 staan? In Engeland. The UK is number one deze week in Engeland. Zou in Nederland uiteindelijk ook een hit worden. Kom vandaag de dag binnen op nummer 20. Het is dat prachtige oude Marvin Gaye stuk van Paul Young. Wherever I lay my hand.

0: is tijd geworden voor democratie in Nederland.
1: Het Radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
3: Ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. De Star Sisters.

0: En dit was er een van. Heel veel Andrew Sisters en de eerste kennismaking heel stiekem met Adam Curry. Die ook heel stiekem kennis maakte met Patricia Pai, waar die nog heel lang verkering mee zou hebben.
1: Ja, en ze is oma geworden, hè, net.
0: Ja, ze is ook nog oma geworden, ja. Ze is Stars Grandma. Stars Grandma's, ja. Stars on 45. Deze Stars on 45 proudly presents the Star Sisters. Wat willen we ermee? Gaan we die helemaal draaien of niet? Laat het even weten via de app van Radio Veronica.
2: De Pub 40. De muziek van toen met de oren van nu.
0: Vanmiddag stiekem ook al een beetje gedraaid. Het Kleinorkest. En

0: Nathalie, my love. Let you down. Heel erg in het begin van deze uitzending, Dennis, was er iemand die zei: ik wil graag Nathalie horen met Power of Love and Let You Down. Heb je die nog ergens in je administraties dan?
1: Jazeker, ja. Cindy Heming was dat. Hij had op nummer 3 Noodweer in de disco. Nummer 2 dus deze Nathalie. En op nummer 1 had zij Bow Wow Wow gezet.
0: Ja. And the man, Mountain, my love, won't let you down. Op nummer 25. Geproduceerd dus door George Kajenus van een bandje Sailor.
1: Oh.
0: Ja, we hebben vorige week hebben wij ook een extraatje gedraaid. Met Paul Simon, weet je nog? 50 Ways to Live Your Lover. Dus ik zit erna te denken. Wie van de drie? Drie knallers van de hits van Sailor. We hebben dan deze van Sailor. De producer van Nathalie, hè? Sailor van Sailor. Of deze?
1: Ja, deze.
0: Ja, dat zeg je wel. Maar we hebben ook nog deze, hè?
2: Girls, girls, girls.
1: Ja.
2: Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
0: Ja.
1: Ik zou voor twee gaan.
0: Ja, ik voor drie. Ik snap het. Jij zit aan de drank, glazen champagne. Maar ik geloof nog steeds in.

0: Het is een klein modusje. Nathalie was van de...
1: Girls.
0: Een van de...
1: Girls.
0: Geproduceerd door George Codjenus. Van de band Sailor Girls.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Hoe gaat het met Patricia Pai, Yvonne Kiddy en de Star Sisters? Hoor ik van Dennis Hoebe. Die zit op het postvakkie.
5: Nou zeker, best wel heel veel ja's eigenlijk. Het is nog niet dat het helemaal definitief een dikke ja is. Maar toch wel veel. Ja.
0: Nou ja, laat het even weten via de app van Radio Veronica. Gaan we er een ja van maken of een nee? Stars on 45, maar nu is er best wel iets te zeggen voor een ja. 100%?
5: Ja, ik zou zeggen 71.
0: Ah ja. Ik denk dat hij het wel gaat redden.
6: Een volle vrijdag lang.
0: Maar bemoei je er vooral mee. Via de app van Radio Veronica gaan we ja zeggen tegen de Star Sisters. Proudly presents The Stars on 45. Sergio Mendes van Mascanada had een 83 en hit met

0: You Go stond in de tipparade op nummer 4. We hebben hem gezet op nummer 26. Ik heb maar even een tuintje van de BNB Vol Liefde weer neergezet. Wat een seizoen is het, Dennis. Jij volgt het ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Vooral de man op Bonaire vind ik zeer vermakelijk.
0: Ja, dat is Freddy, toch?
1: Ja.
0: Freddy. Hij weet niet helemaal hoe hij met meisjes moet omgaan. Maar ja, dat weten wij allemaal niet. Maar Fred is er wel heel slecht in. Dat is niet het goede voorbeeld. Ja.
1: Nee, mansplaining ten top.
0: Ja, dat gaan we niet doen. Zometeen verder.
2: Tot zo.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Rob Stenders.
14: Met de beste muziek aller tijden.
15: Dit is Veronica.
13: De jaren vliegen voorbij. Dit is de muziek die je daarbij niet mag vergeten. Het parallele muziekuniversum.

0: Dennis en ik zitten te genieten van de Stevie Nicks en de Stand Back. Staat op nummer 27 in de originele hitlijst op nummer 33.
1: Het Radio. Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Ja. Hoe is het met de Star Sisters gesteld, Dennis?
2: Nou, het is sterretjes tellen, want het zijn er ontzettend veel. En ik zie toch eigenlijk alleen maar, bijna alleen maar mensen die daar heel veel zin in hebben. Dus zo te zien, een dikke jaar voor de Star Sisters.
0: Ja!
2: Yes.
0: Ja, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.

lijstje. Star Sisters in de echte lijst van 2 naar nummer 5. In het radioreferendum een dikke ja voor de Star Sisters en de Stars on 45. Dit liedje is eigenlijk van Andy Williams, maar is tijdloos, want ook Beyoncé heeft er een

0: integreert ook trouwens nog een versie van Beyoncé, hè?
1: Ja, kan ik je laten horen, hoor, als je wil.
0: Ja, even een stukje. Ja, ga je gang.
1: Ze begint rustig. Hij gaat hold iets on. Langzamer. Ja, hold up heet het. Ik zou even een klein stukje spoelen. En als het goed is, gaat ze dan zingen ook nog.

0: Gewoon de beat gecoverd, hè?
1: Ja, nou, eigenlijk Andy Williams.
0: Gesampled, gesampled de beat. En Andy Williams gecoverd.
1: Can't get used to losing you. Met ook een sampletje van Beyoncé. Ja, in de lijsten van 22 naar 32. Excel armschijf staat nu 28. Hoeveel zijn we, Dennis Hoebe? Nou, wat komt er binnen nog?
0: Nou, er komt superveel binnen. Roland die zit ontzettend te genieten. Die zegt, ik ga er lekker voor zitten met mijn stuur in mijn handen en de radio op genieten. Lekker bezig jullie. We hadden eerder iemand die zat in Wenen te luisteren. Die zat te wenen, zeg maar. Wij moesten er van wenen. Toen waren er een hele hoop mensen die zeiden, ja, maar ik zit ook in het buitenland te luisteren. Michel van de Wetering, die zit in Montenegro op dit moment te luisteren naar de Pub 40. Anneke, die zit in Estland te genieten. En Richard Jolink, die luistert vanuit Noorwegen naar de pub. Nou, vind ik dan ook alweer geinig dat mensen zich dat meteen melden ook. Bosbest, die wilde nog even terugkomen op de Star Sisters en Patricia. Mm-hmm. Want die zegt, ja, Rob, die heeft eigenlijk zijn carrière te bedanken aan Patricia Pai.
1: Ja, ik zo'n beetje waar.
0: Moest erover nadenken, maar hij zegt, ja, zij heeft er natuurlijk voor gezorgd dat Adam plaats maakte, vertrok naar Amerika. Ja. En dat Rob Stenders daar, de grote... enzovoort.
1: Ja, ik mocht hem opvolgen. Adam Curry op de radio in ieder geval. Dus ik ben wel een beetje... Ja, ik ben haar dankbaar. Ik ben hem dankbaar. Uitstekend wel.
0: En dat zijn wij zijn hun ook allemaal dankbaar dat jij dat hebt gedaan. Dus fijn ook. Ricardo, die wil ons even bij de les houden. Die zegt leuk allemaal felicitaties en zo. Zelf felicitaties ook heel leuk. Maar gaan jullie nog een rebus doen? Moeten we nog even over nadenken, toch?
1: Ja.

0: Dit is toch wel... waar zitten we nou weer? Billboard number one. Ja, even zoeken hoor. Waar komt deze ineens vandaan?
1: Ja, die begint trouwens zomaar te spelen, blijkbaar. Ja,
0: dat heb ik ook niet helemaal. Maar Love Comes Down van... even improviseren, Jan.
1: Ja, Barry Biggs. Ja.
0: Barry Biggs, ja. Staat in de echte hitlijst in de top 10. We hebben hem ietsje gedegradeerd. Staat nu op nummer 29. Pakken we nog even nummer 30, want die had ik ergens in mijn achterhoofd zitten als laatste van dit uur. The Border van...

0: van wat engagement kunnen hebben als je hem verbindt met... Ja, toch? They All Went to Mexico. Zou kunnen nog, hè, van Santana en Willie Nelson. Naarleiding van The Border America in de tip. Nu binnengekomen op nummer 20. Vandaag op nummer 33 in de Amerikaanse hitlijst. Ja, ik ga zo wel een woord verzinnen voor de radiorebus. Dennis, zit ik anders op?
1: We moeten.
0: Heb je nog wat suggestie?
1: Ja, ik heb wel een suggestie. En die zal ik je zo meteen... Als we in de reclame zitten, ga ik je die vertellen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Oh ja.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit

0: dit een tikje anders doet.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van de Elfstedentocht weer naar Reinier-Papingh in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Papingh won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is twee keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier!
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: to Mexico.
1: Ladies and gentlemen,
2: the Book Theater.
1: One night and one night only. This stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Ik heb het woord hoor. Ik moet er nog wel een paar fragmenten bij uitzoeken zometeen voor de radiogrebbers, maar dat komt goed. We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van de lijst van 7 augustus 1983. Kijk een beetje op socials, dan zie je de officiële top 40 staan. Zie je de officiële tipperaden. We kijken ook een heel klein beetje naar Engeland en Amerika. Hoe gaat het met de posten, Dennis?
3: Nou, heel erg goed. Ik vond een leuk berichtje van Arnoud. Die zegt, we moeten vieren dat Willy nog leeft, Willy Nelson. Hij zegt, na zo'n leven. En volgens mij, ik zat even te kijken, maar Willy Nelson is volgens mij 90. En bloot iedere dag, doet alles wat niet gezond is. En gaat gewoon door als een trein. Dus ik sluit me daarbij aan. Willy moet geëerd worden. Bij deze ook gedaan, denk ik.
0: Ja, ja.

een mashup kunnen noemen. Do It Again with Steely Dan. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een mooie mix, moet ik eerlijk zeggen. Clubhouse staat op nummer 7. Waar zijn we gebleven? 32 in de echte lijst van 31 naar nummer 16. Ik ben even fragmenten aan het verzamelen voor de radiorepers. Komt zo meteen goed. Ik denk dat ik het na dit liedje voor elkaar heb. Dat liedje is van Kitty Grant, geleend van Chas Jankel. Hier is Glad to Know You. Toch mooi, ik vind het wel een mooie mix, moet ik eerlijk zeggen. Clubhouse staat op nummer 7.

0: Kim Wilde and She's a Love Line.
1: Daar komt hij, de Rijmers.
0: Zo gaat het werken, hè?
2: Zeg dat, zeg hij. Ja.
0: Ik heb geprobeerd alles klaar te zetten. Ik hoop dat de mensen het weten. Ik heb een woord van... Eens even kieken. Ik heb een woord van 6 letters.
2: En die letters die krijg je niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
2: De eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van de achternaam van deze zanger.
2: De tweede letter.
0: Dat is de laatste letter van de voornaam van deze zanger. Je hoort die Maggie Riley. Ik bedoel die gozer.
2: De derde letter.
0: De derde letter, dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. We are walking like in a Dolce Vita.
2: This time we got it right. De vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer. I'm

0: letter.
1: Dat is de tweede letter van de voornaam van deze zanger. We are walking like in the of de eerste letter van de achternaam van deze zanger. Ja, was druk bezig, hè, Roy?
0: Ja.
1: Als je het woord van deze week hebt, laat het weten via de app van Radio Veronica. En dan zien we daarna wel wat de prijzen zijn. Ja. Heb je enig idee? Heb je meegedaan en klopt het?
0: Ik heb meegedaan. Ik denk dat ik er bovenop zit.
1: Oké, dat is goed.

0: over Bad Boys gesproken.
1: Tot zo, Rob.
0: Zometeen meer. Mm.
1: Tot zo, Rob.
0: Van de lijst van 7 augustus 83.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we al van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Rob Stenders
3: met de

0: En het linkerrijtje van de originele lijst. Op nummer 18, Phil Ferrin en Galaxy en Dance in Tide.
1: Daar komt hij, de Rijbus.
0: De Radio Rijbus van deze week. Wat een woord van 6 letters, maar die letters die krijg je natuurlijk niet zomaar. Daar moest je wel wat voor doen. De eerste letter. Dat is de eerste letter van de achternaam van deze zanger. Let je een beetje op, Miranda?
2: Ja, dat doe ik.
0: Ja, hartelijk welkom.
2: Ja, goeie avond, Rob.
0: Ja, we gaan weer even invullen. Hè. Dus de achternaam van de eerste letter van de achternaam van deze zanger. Best een bekende jongen, dit, hè?
2: Ja.
0: Ja, hoe heet die?
2: Michael Jackson, dus ja. De J.
0: Ja, doen we. De tweede letter. Dat is de eerste letter van de acht deze zanger. Dat is een beetje gek, want je hoort haar, maar...
2: Nou, ben ik haar naam kwijt, maar ik weet dat het met een E begon.
0: Ja. Ja. Kijk, het is een liedje van Mike Oldfield. Dus de laatste letter van de voornaam van deze zanger is...
2: Dat was een E.
0: Ja, is een E, ja. Mike. Ik had ook kunnen zeggen, de laatste letter van de voornaam van de zangeres van dit nummer was ook een E geweest. Had allemaal geklopt. Moonlight Shadow, hierbij is het allemaal recht gepraat. Dan zijn we bij de...
3: Derde letter.
0: Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. We are walking like in a Dolce
2: Vita. This time we Ryan Paris.
0: Dat is hem. Dat klopt. We're living like in a Dolce Vita. Dat is een echt, dus dan zijn we bij de...
3: Vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Het is de N van Never.

0: zijn we bij de...
1: vijfde letter.
0: Dat is de eerste letter van de eerste... Waar zitten we eigenlijk nu?
2: Ja, we zitten... De vijfde.
1: De vijfde letter, precies.
0: Ja, maar dat is... Ja. Dat is nog niet zo makkelijk, hè?
1: Nee.
0: Ja, wacht even, hoor. Ik heb hem niet klaarstaan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Ja. Ja, dat is de eerste letter van de naam van dit gezelschap.
2: Een E.
0: Ja, van de heer Eurythmics. Ja. Dat zijn we bij de...
1: zesde en tevens laatste letter.
0: Dat is de eerste letter van de achternaam van deze zanger. Ik had ook gezegd, dat is de tweede letter van de voornaam van deze zanger.
2: Ja, ik wou zeggen. Van die Ryan Parrott. Dus de I, de Griekse I.
0: Ja, ja. Ik heb het erg moeilijk gemaakt voor iedereen, ook voor mezelf. Al die fragmenten klaargezet, maar het is toch bijna gelukt. Maar Miranda, je hebt je niet laten afleiden, want je hebt het goede antwoord, toch?
2: Journey.

0: Belangrijke vraag.
1: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
0: Je krijgt sowieso de kurkentrekker van de Gerard Ekdom. Je krijgt het Rob Stenders popje. Sowieso. Je krijgt een vintage Radio Veronica t-shirt. En altijd een extraatje bij ons is iets uit de achterbak van Dennis Hoebe als hij ooit zijn rijbewijs haalt.
2: Ja.
3: Oh, oh.
0: Ja. Oh, oh, oh. Ja,
1: ja. Ja.
0: Dus het kan echt over 12 jaar zijn. En dan krijg je ineens een pakketje. Dan denk je, waar komt dit vandaan? Dan weet je, oh ja.
3: Ja,
0: dat
3: was het van Dennis.
0: Ja. Dat was van Dennis, ja. Ja, Journey was het goede antwoord. Gaat uiteraard over een van de grote idols van de Nederlandse muziekindustrie. Journey Kaagman van het bandje Earth and Fire. Het is meer dan geniaal. Misschien dat we er straks nog wel even iets van draaien. Maar ja, die

0: Dankjewel overigens, Miranda.
1: Ja, en, ja,
0: ja, ja, ja, ja. En een fijne vrijdagavond nog, hè?
1: Gaat lukken. Jullie ook.
0: Oké, okay, hoi hoi. Yo. Cruel Summer van Bananarama, die komt eraan.
2: De Radio Veronica Top 40. En dit staat op nummer 40.

0: nog twee te gaan. Dit is wel een hele mooie en een hele aparte ook. Gary Bird en de GB Experience. En weet je wie daaraan meedeed?
1: Nee.
0: Stevie Wonder.
1: Niet.
0: Ja, man. The Crown.

crowd. Heerlijk om weer eens te horen. Gary Burt, de GB Experience en Stevie Wonder in de tipparade nummer 10 in Engeland op nummer 6. The Crown nummer 39. Dit was de lijst van 7 augustus 1983. Dank voor het opnieuw.

0: Nummer 40, The Eurythmics en Who Is That Girl? Zometeen. Ja, we zitten er eigenlijk.
1: Thomas. Ik ben er.
0: Ja, en Daniel.
1: Ja, toch, die staat nog bij de koffie. Ja, oké, okay, zeker. Die is bezig.
0: Dan zeg ik.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog in euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 10 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Ajams bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
22: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
23: Ah, nee hè.
24: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
23: Ja, weer eens.
24: Nou, tof jij even.
23: Oh ja?
24: Ik heb net koffie gezet.
23: Lekker.
24: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
25: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
26: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
27: Simyo.
28: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
29: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
30: Oh, weer een muis.
29: En samen spelen.
30: Kom maar. Ja.
29: Au. En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
29: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
28: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
31: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
30: En om het nog leuker te maken.
32: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
33: Praxis.
34: Dit is Radio Veronica.

0: dacht gewoon omdat het kan. Gentle Storm, Elbow. Een plaat die denk ik niet zo vaak voorbij komt. Heb jij me... Daniel, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond. Wie spreek ik?
0: Met Thomas Hekker.
2: Hey Thomas, hallo. Hey. Hallo.
0: Ja, ik dacht, ik pak, had je deze wel eens gehoord? Ken je deze plaat?
1: Nee, ik kende deze niet. En ik vind hem heel mooi. Ik zat wel in de vibe.
0: Het is compleet ondergesneeuwd. Het zat, hoe zeg je het? Het zat verstopt op een album. Het is nooit als singeltje uitgebracht. Er is nooit een man met platen onder zijn arm naar de radiostudio gelopen. En gezegd, jongens, dit moeten jullie gaan draaien. Dit was, het kwam voorbij op mijn streamingdiensten. Toen dacht ik, goh, wat een mooi liedje. Die moet ik vaker draaien. Ja. En ik ben hier nieuw op de vrijdagavond. Ik heb dit nog nooit gedaan. En ik luister wel eens. Zit ik in de auto naar huis van iets. En hoor ik jou en Jannes en af en toe Rob er ineens doorheen. Ik weet niet of hij nu meeluistert.
1: Dat weten we toe.
0: Ja, kijk. Daar is die.
1: Dag Rob.
0: En ik heb het idee dat we ontsporen vanaf 10 uur gewoon een kant op waar we zin hebben heen te gaan.
1: Ik vind ontsporen een beetje een negatieve...
0: Nee, dat is heel positief bedoeld.
1: Okay, ja.
0: Soms is ontsporen fijn.
1: Ja, dat zeg ik ook altijd.
0: Ja?
1: Over mijn leven.
0: Oh, oké. Dat is wat het verhaal is. Welke kant willen we opgaan? Of bepaalt een luisteraar dat? Je moet me echt even uitleggen wat we hier vanavond...
1: Ja, nou ja, dat is wel een beetje de basis natuurlijk. Dit soort platen, zoals inderdaad een albumtrack waarvan jij vindt... dat moet een keer iemand gehoord hebben.
0: Ja.
1: Als je dat thuis hebt, dan stuur dat alsjeblieft gewoon ook naar ons door.
0: Ja.
1: En wij draaien dat. En Rob die heeft ook volgens mij altijd nog wel een mapje openstaan met platen... waarvan hij zoiets heeft van, daar moeten we nog even stil bij staan. Toch, Rob?
3: Ja, nou ja. Je bedoelt de tipparade van 7 augustus 83. Wat heb ik gemist?
0: Ja, dat is waar. Er is natuurlijk ook nog een heel lijstje van jou. Dat is ook altijd een ding. Er is nog van alles wat open staat. Ja. Zijn er eigenlijk al verzoekjes? We kunnen ook gewoon gelijk aan de haal gaan, toch, Daniel?
3: Alles kan.
1: Alles kan, inderdaad. Nou,
3: ik heb in principe nog 1 steunplaat te gaan.
1: Oh.
3: Van Frits Pits. Dat is een beetje traditie.
0: Uh-huh.
3: Dat is een beetje een gek liedje. En omdat Rob Meijer de zanger is... en het ook een beetje over Rob, over hemzelf gaat... vind ik het wel leuk. Zo gaat ons leven voorbij, heet hij. Dat zou er eentje kunnen zijn. En ik heb in het kader van ons tipparade... het pakketje had ik voor Bed & Colors nog... David Sylvian, Ritchie Sakamoto, oude steunplaat ook. En It Don't Matter To Me van Phil Collins. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik nog heb. Hoef je niks mee te doen, maar als je zin hebt, dan denk je, ach ja, waarom niet?
0: Ja.
1: Ja. Nou, ja. Ja, ik ga over het algemeen wel aan op Phil Collins.
0: Mm-hmm.
1: Maar Frits Spits heeft ook toevallig deze week heel veel punten bij mij gescoord. Dus als ik die neem... Wat zeg je?
3: Omdat?
1: Nou ja, dit is grappig. Ik werk ook nog wel eens voor andere werkgevers.
0: Ja.
1: En voor eentje had ik Frits gevraagd. Dit ging over hip-hop platen. Mm-hmm. Wat zijn nou voor jou als instituut en als autoriteit... wat vind jij nou de top 3 beste hip-hop platen? En kunnen we je daar eventjes een keer over bellen in een uitzending? En nou ja, hij was op vakantie, dus we konden hem niet bellen. Daarmee dacht ik, de kous is af. En een dag later... krijg ik een appje in één keer van hem... met een top 3 van hiphopplaten... waarvan hij zegt dat zijn de beste hiphopplaten... in Nederland ooit gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En hij zei, van, ja, ik kon het toch niet laten... dus hier heb je mijn top 3, misschien heb je er wat aan.
0: Okay.
1: En dat vond ik zo leuk... dat het gewoon de liefhebber... zo de boventoon blijft voeren, zeg maar. Ondanks dat je zoveel ervaring hebt... en zoveel hebt bereikt, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, ik hou daarvan.
3: Ja. Ja, maar wat zijn zijn favoriete platen?
0: Ik je lippen
1: weten. Ja, nee, ja, nou, oh, ja, dat is inderdaad. Nou, dat zal je wel verbazen. Wacht, ik zoek eventjes erbij. Mm-hmm. Op 3.
0: Ja.
3: Ja.
1: Eindhoger van Frisco. Die kennen jullie denk ik niet. Die kent echt volgens mij alleen de hip-hop liefhebber.
0: Ja, zijn worstplaat ken ik vooral van Frisco. Wat was dat ook weer? Lekkerder dan een Hema worst? Wat was het? Ik kom hier op terug.
1: Dat is goed. Vaders zoon van Diggy Dex, die is op 2.
0: Mm-hmm.
1: En Wat's Gebeurd van de jeugd vertegenwoordigd, die staat op 1.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, ik heb dit moet verrassen.
4: Voor de high is er ook.
0: Oh ja, dit
1: kijk,
0: kan, ja.
1: Kijk,

0: Ik ken dus een plek in Utrecht. Dan kan je dus echt je handen wassen tijdens het plassen. Zou je denken dat het een of andere funzig fout kroegje is, maar dat is niet. Dat is gewoon een mooie trouwlocatie, maar het herentoilet is nooit gerenoveerd. En dan hangt de wasbak dus echt boven het toilet, boven het urinoir. En dan kan je dus inderdaad je handen wassen tijdens het plassen.
1: Ja, ja.
0: Dat ze hier toch inspiratie op hebben gehad.
2: Zetten we die op de playlist toe?
0: Ik heb trouwens dat van Fresco wat ik net zei. Dat is zoveel witlof dat ik bijna blank word. Fresco is de Hema-worst in je stampot. Het zit in de plaat witlof.
1: Ja, ja. Nee,
0: sorry.
2: Ik wist dat dit fout ging, maar ik denk hij neemt een aanloop. Dat gaat helemaal fout.
1: Excuus.
2: Ja, geeft niet. We zetten hem gewoon even terug.
0: Ja, graag.
2: Ja, ja. Er zijn veel liefhebbers voor Ryuichi Sakamoto en David Sylvian. Hij was van de band Japan. En het zat in de film Merry Christmas, Mr. Lawrence. En daar zat ook David Bowie in. En dit was uit de soundtrack Forbidden Colors.

0: je de film nooit gezien hebben, het is meer dan de moeite waard. Met David Bowie, Ryuichi Sakamoto en David Sylvian van Japan en Forbidden Colors. Als we nog dat tipperadenlijstje doen. Nou, ja, hebben we er eigenlijk nog twee.
1: We hadden hier in Amsterdam ook klaarstaan.
2: Ja,
1: zeker.
0: Had je deze klaarstaan?
2: Ja? Zeker. Ja.
0: Ja, ik zit op het zolderkamertje in Almere en ik probeer inderdaad nog een paar liedjes kwijt te raken die ik net niet gehaald heb vandaag. Ja. En dit is er wel eentje van. Wat een fijn liedje is het. Phil Collins. Zo te horen heeft hij het hele fanfare-orkest van Earth and Fire mogen lenen.

0: Collins. Fijn dat hij het allemaal heeft overleefd. Want er zijn een hele hoop dingen met hem gebeurd. Hij heeft net ietsjes te veel gedronken. Al zijn ledematen vielen uit. Maar aan het einde van de rit was er toch ergens iets van herstel. En daar vertelt hij veel over. En hij loopt alweer een beetje handig. It Don't Matter To Me van Phil Collins. Ik heb nog één liedje eigenlijk
1: gegaan. Eentje nog?
0: Ja.
1: Je mag er meerdere hoor. Maar we vroegen het ons hier af. En nou, toen dacht ik, goh, je zit er lekker in.
0: Ja, er is er nog wel eentje. En dat is wel een bijzonder. Eigenlijk wel een traditie. De steunplaat van Frits Spits. Vandaag de dag, 7 augustus 1983. Het is een hele bijzondere. Kwam de tipperaden verder niet uit. Steunplaat van Frits Spits. En ik voel me een klein beetje aangesproken. Omdat het heel erg over Rob gaat. Want zo heet de zanger ook.
2: Maandag tot en met zaterdag. De
3: avond?
0: Oh. Vrienden van de avond, Spits. Dit is wel een hele bijzondere. Alles wat je kan rijmen op Rob komt langs. Drop. Zet een plaatje stop. Hier is Rob.

0: Ja, leuk toch niet?
1: Ik had die drumstrook niet meer verwacht.
2: Nee, en ik had dat einde ook niet zo verwacht. Moet
1: hij
2: ik
1: was vrij oprecht.
2: Ja, ja. Iets van. Ja.
0: Hey Rob, zet het plaatje stop. Hierbij. Ja, zo gaat ons leven voorbij. Rob Meijer.
1: Ik vind het een leuk plaatje.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu.
9: Thomas.

0: Ultravox, We Came to Dance op Radio Veronica. Nog uit het lijstje van... Ik zal even goed kijken, Daniel, want dit is... Ja,
1: klopt wel.
0: Vincent Keizer, toch?
2: Ja, klopt. Ja,
1: tipje nog. Ja,
0: dat klopt wel. Tipje. zijn we dan door de muziek heen? Nee, toch?
2: Nou, dat wordt nog lang niet.
0: Nee, gelukkig. Maar ik zit te kijken welke afslag zullen we ingaan. Want dit is ergens een moment dat dit programma zeg maar ineens een afslag aan de andere kant ingaat.
2: Ja, je weet nooit welke kant we opgaan.
0: Ook dat natuurlijk.
2: Ja, ik weet niet, Rob, heb jij nog dingen op je lijst staan? Of?
1: Nou, ik wil jullie sowieso eventjes de groeten van Frits Spits doorgeven.
0: Oh, het is aan te luisteren.
1: Ja, nou, dat zegt Rob. Dit was ik helemaal kwijt. Ik zit te luisteren in Exeter in Engeland. Groetjes van Frits.
0: Nou, goed. Meen je dit nou?
1: Wat ja, dat meen ik echt. Ja. Rob Meijer heeft hij gehoord. En zo gaat ons leven voorbij. Nou ja, daarover gesproken. We hebben natuurlijk Johnny Kaagman. We hebben Tony Scott. We hebben Peter Faber. Wat zijn er nogal wat? En we hebben ook... even nadenken. De danceman van vandaag.
0: Ik heb vandaag achter de barbecue gestaan. Ik heb helemaal geen nieuws.
1: William Orbit. Ja. Adagio for the Strings. Die is er ook al niet meer. Ik had eigenlijk mij vandaag voorgenomen dat als ik nog wat extra zendtijd had... Mm-hmm. Dan wilde ik heel graag dit nummer van Earth and Fire laten horen. Johnny Kaagman, uiteraard. Hebben heel veel mensen Weekend laten horen. Hebben heel veel mensen het gehad over dat mooie blauwe pakkie. Mm-hmm. Hebben heel veel mensen het gehad over Idols. En dan had je die Weekend nog. En dan dacht ik steeds, Weekend en nog een ander nummer van Earth and Fire. Deze, Love.

0: En gingen er weer veel. Met Johnny Kaagman, Earth and Fire, William Orbit, 69 jaar oud.
1: Ik kende deze hele ATB-mix ook niet.
0: Nee, is dat wel geinig om deze weer eens te horen. Ja. Adagio for Strings. Chesto die heeft daar ook behoorlijk gebruik van gemaakt.
1: Nou, die stond van de week nog voordat gekke... Ik weet niet hoe dat... De sfeer? Nee, hoe heet dat ding?
2: In Brussel? Vegas? Oh, nee,
1: dat is... In Brussel staat dat ding met die ballen.
2: Ja, precies.
1: Ja. Dat monument.
0: Nou ja, Molly Morbid heeft veel met Madonna gedaan. Ook prachtige liedjes van Madonna. Misschien wel wat betere liedjes van Madonna. Ray of Light, hè. En Frozen, daar had hij allemaal wat mee te maken. William Orbit. En ja, dat Ray of Light, dat was ook mooi. En dan hebben we natuurlijk ook nog een legend uit ons eigen land. Tony Scott.
2: Daar wil ik het ook inderdaad even over hebben.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik heb namelijk afgelopen dagen... ben ik een beetje zo zijdelings inderdaad. Heb ik daar veel over gehoord. Mm-hmm. Die man is... Ja, dit is toch echt inderdaad wel gewoon... het begin van hiphop in Nederland geweest.
0: Ja, dat is...
1: Jij zit al plaatjes draaien, Rob.
0: Zullen we zo even uitgebreid over hebben... dan pakken we deze nog even mee van Tony Scott.
1: Misschien draaien wij er dan ook nog één. Kan gewoon.

0: Van de week zag ik het bericht dat Tony Scott was overleden. En ik had zijn tijd, dus ik denk, weet je wat, ik draai even de chief van hem. Mm-hmm. En toen kreeg ik ineens allerlei berichten. Nee, hij is nog niet overleden. De familie heeft een Facebook bericht. En hij zit wel in zijn laatste levensfase, maar is nog niet overleden. Ondanks dat al die berichten nu inmiddels in de pers verschijnen, het is gewoon niet waar. Ik voelde me zo ongelooflijk kut dat ik al een eerbetoon voor hem gedraaid had. Voordat hij was overleden. Maar ja, toen ik wel las, dit zijn wel de laatste momenten, de laatste levensfase van Tony Scott. Toen dacht ik, oké, het duurt niet zo heel lang meer. En inderdaad, een dag later was het voorbij. Wat een legend, een leuke man. Ik ken hem een heel klein beetje persoonlijk. En Jeroen van Inkel en ik, we hebben ons ontzettend druk gemaakt over dat prachtige liedje. The Chief hebben we veel gedraaid. En dit was een van zijn grote hits. En terecht trouwens ook dat hij in Nederland vertegenwoordigde. Hij was er inderdaad snel bij. En heeft een wereldhit gehad. Hè? Heel veel wereldhits gehad. Zeker 2 of 3. Dus dat is mooi.
1: Ik ben wat jonger. Ik ben wat jonger. En bij mij was het vooral dat het heel lang had geduurd dat ik erachter kwam dat hij gewoon Hollander was.
2: Oh ja?
1: Ja. Ik was echt nog kind.
2: Ja.
1: Maar wat was het? 88 dat hij doorbrak met dit?
0: Ja, zeker in de buurt.
1: Ja, ik ben van 89. Hè, dus bij mij kon je alles wijs maken.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ook wel leuk, want zo internationaal klonk je ook. Dus dat is niet zo
1: niet
0: gek.
1: Normaal.
2: Ja. En dat is, kijk, ik ben de afgelopen week inderdaad door dit nieuws, dan ga je inderdaad ook weer wat meer door de muziek. Ik ben er bijvoorbeeld ook achter gekomen. Hij had met Boys to Men had hij ook nog een nummer.
1: Mm-hmm.
2: Dat was uit de tijd dat Boys to Men nog niet de wereldsterren waren die ze waren. Die waren gewoon echt nog aan het hosselen overal. En die waren toen op een moment bij de Tros. En in die periode hebben ze een remix van een nummer opgenomen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er weinig artiesten zijn, helemaal in die tijd, die daar inderdaad die kant gewoon, ja, weet je, die zo groot waren uiteindelijk dat dit allemaal kon. En
1: ik zat er nog aan te denken.
2: Rijkelijk laat, maar hij was er inderdaad. Ik heb overigens hier, want je had het over 88.
1: Ja.
2: Ik denk een half jaar geleden was ik in een platenzaak. Daar was een plaat stond daar, een remix van een nummer. En ik kende het niet, maar er stond alleen maar Thanks to All Star Fresh. En All Star Fresh, die kennen we natuurlijk ook.
0: Toch?
2: Ja, ja, precies. Ja. En dat is het neefje van, of tenminste de grote neef van Tony Scott. Dus dat had mijn aandacht. En ik kijk naar die plaat en ik denk, ja, wacht even. Dit is echt een pareltje. En hij lag daar voor 2-3 euro, zoiets of zo.
1: Ja, mooi meegenomen.
2: Ik ben naar binnen gegaan. Ik zeg, volgens mij is deze plaat veel meer waard dan dat. Die man die zei van, hij staat voor deze prijs.
0: Geef dus hem maar weer voor.
2: Ik zo van, ik wil best meer. Maar hij zo van, nee, dat is allemaal prima, dit en dat. Toen ben ik er ingedoken. Ben ik ook een beetje inderdaad gaan kijken en mensen gaan checken. Van, ik ken het toevallig bijvoorbeeld de studio engineer hiervan, Rutger Kroeze. Maar dit is dus de allereerste plaat van Tony Scott. Onder de naam nog Beware. Met DJ Fix. Dat is DJ waar die dan de muziek geproduceerd heeft. Dat is dus nog voor alle hits die kwamen en zo. En het is eigenlijk de eerste keer dat je Tony Scott op een plaat hoort. Maar je zou ook kunnen zeggen een van de eerste hip-hop platen uit Nederland überhaupt. En die heb ik meegenomen nu.
1: Zullen we gewoon draaien? Ja, zeker Tony Scott opdraaien.
2: Ja, toch? Ja, dat kan wel, toch?
1: We wachten op een soort toestemming voor Rob, maar
0: Ik loop ding erin.
1: Bij deze. Hij draait.
2: Daar heb je hem. Kijk. Hey. Van vinyl.

0: tekst verzonnen moest worden, dan is die van Tony Scott geweest. Geweldig. Wil je deze ook even naar me sturen? Want deze heb ik toch niet, Daniel.
1: Ja, dan moet ik... Geweldig. Heb jij een manier om vinyl digitaal te zetten? Want dat heb ik niet. En ja, hij ja, staat niet gewoon, online.
0: Ja, gewoon inleveren bij mij.
1: Oh, bedoel je
0: ja.
1: dat?
0: Ja. ja.
2: En ik regel wat, jongens. Ik kan techniek.
1: Ja, kijk. Heel goed.
2: Als techniek moet dan ook soms de boeman zijn. Dan moeten we toch eventjes naar...
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Nu moet er een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm.
4: Dat is van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent.

0: ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Eentje die je niet zo vaak hoort van Adele. Was volgens mij van het allereerste album. Dat heette nog 19, want ze was 19, Daniel. Maar ja, ik vind
1: ook het bedankt dat jij nog even uitlegt waarom die plaat zo heet.
0: Ja, ik dacht tussen neus en lippen door, zonder al te ingewikkeld te doen en lastig te
1: maken. Ik zat hier jaren over na te denken, waarom heet die plaat nou 19?
0: En waarom dacht
1: de volgende dan 21? Hè?
0: Ja. Ze hebben 23 overgeslagen, toch? Of heb ik er dan eentje gemist?
1: Nee, ja, volgens mij wel.
0: Ja, toch? 25 werd het daarna, als ik me niet vergis. 10:50 op de vrijdagavond. Niet het tijdstip dat ik normaal hier zit. Jannes, die is op vakantie volgens mij, toch?
1: Ja, die zit in het mooie Frankrijk.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Dus werd ik... Ferry was opgetrommeld. En die kon er onverhoopt toch niet zijn. En toen ben ik opgetrommeld. Dus ik voel me wel een beetje derde keus. Maar ik zit wel te genieten.
1: Ja, dat wel?
0: Ja, ik vind het heerlijk om naar zo'n Adele Cold Shoulder. Ik dacht, ik heb er zin in. Hoor je niet vaak. Ik vind het een beetje Massive Attack vibes hebben.
1: Ja. Ja, iets.
0: Het is iets heel anders dan dat ze vandaag de dag uitbracht. Dus ja, ik dacht, lekker.
1: Het is geen ballad sowieso. Hè? Dat is al verfrissend.
0: Ja, precies. En het leek me eigenlijk wel leuk in dat kader misschien even door te pakken. En te vragen van, heb jij nog ergens een plaatje waarvan je denkt... ja, die hoor je niet zo vaak, maar die moet iemand echt een keer gehoord hebben. Een soort een mini-basispakket wordt het dan, als ik het zo omschrijf, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, misschien kunnen we dat vanavond wel een beetje uitpakken. Kom maar gewoon door via de Radio Veronica. Als je denkt, ik heb iets wat je echt moet horen. Heb jij nog iets, Daniel?
1: Ik heb altijd wel dingen, inderdaad. Ja, ik zat nog te denken, maar misschien dat we daar een soort van radio-referendum over kunnen houden.
0: Ook nog een referendum?
1: Bij Peter Faber denk ik Siske de Rat.
0: Ja, snap ik.
1: Zo verdomd alleen.
0: Ja.
2: Het radio.
3: Wie vindt hier wat van?
2: Referendum.
1: Nou, Rob.
0: Rob is er ook nog bij.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Welke stem kies jij voor? Ja of nee? Siske de Rat. Zo rond alleen.
4: Ja, ik voel me zo. Ja, vind ik wel mooi. Ja.
1: Nou, mooi.
0: Gaan we hem dan op... Jan? Moet hij op de platen spelen? Want dat kan, hè?
1: Ja, dat kan.
0: Dan leg je hem er even op. Oh. Voorbereiding van het programma, zeker niet.
4: Dat kan ook wel dit doen, hè?
0: Dat mag ook.
4: Ja. Of is dat minder romantisch?
0: Nee, ja, we hadden net al vinyl, dus dit is prima, hoor.
4: Ja. Ja, ik zou me voor kunnen stellen, Daniel, dat ik nu jouw beurt afpak.
1: Nee hoor.
4: Dat jij bij jezelf denkt...

0: supercomputer ook mooi. Dat hoeft niet van vinyl, toch?
1: Nee. Het was wel sneller inderdaad hoe Rob het deed.
0: Ja, maar dat komt. Ik zat nog te kijken of ik 33 of 45 toeren moest. Ik was nog even aan het zoeken. Ja. Dat heb je wel eens. Hey, ik zit de hele avond eigenlijk al een beetje in mijn maag. Ik hoorde jou van de week in de Bonanza Moby Go draaien. Ja. Toen dacht ik, verdorie, dat is inderdaad zo'n plaat. Dat is heel erg fijn. Maar hij heeft ook die feeling so real. Dat ik dacht, ik zat de hele avond al van, ik wil hem instarten. Maar ik dacht, ja, we gaan zo de andere kant op. Ik dacht, we hebben nu dan 6 keer de rat gehad. Kan dat ook gewoon, toch? Gaan we gewoon van rechts naar links?
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel.
1: Van links!
0: Nee, die gaan we dus niet draaien. Wacht, zo fijn dit.

0: vriendin naar Berlijn gegaan om dit te gaan bekijken. Want ik wilde het zien live.
1: Ja, ja, ja.
0: En verdorie, die man die stopt dus na ieder nummer om een heel betoog te houden over waarom je vegan door het leven zou moeten gaan.
1: Dat meen je.
0: Nou ja, als je ergens voor staat, dan is dat prima. En dan mag je dat zeker je podium voor gaan gebruiken. Maar ieder nummer, want je zit er net weer lekker in.
1: Jij zegt nu, dan mag je je podium voor gebruiken. Nee, want jij koopt toch een kaartje voor zijn muziek.
0: Zeker.
1: En een stukje voor hem als artiest natuurlijk ook, maar...
0: Ja, ja, maar het is... Ik snap hem wel. Maar neem dan één momentje.
1: Ja.
0: Dus ring twee. Ja. Het is ook wel duidelijk als je in de venue zelf niet iets vleesigs kan kopen. Maar na ieder nummer, joh. En alle grote klappers van hem, waar ik eigenlijk voor kwam. Dus de Natural Blues en Porcelain, die ik graag wilde horen. Die deden die allemaal in een soort kleine mini-bezetting. Terwijl dat hij een hele grote band bij
1: had. Ja, oké. Maar omdat het moet dan of zo?
0: Ik denk het. Maar ja, daarvoor komen mensen wel. Als jij zegt, ja, ik ga het jubileumtoertje van dit album doen. Dan mag het. Hij heeft dit jaar ook op Bospop gestaan waar we hier kaarten voor weggaven. Ja. Daar deed hij het wel heel gaaf. Zag ik op YouTube. Ik was er niet bij.
1: Okay.
0: Ja, dat zag ik daar voorbij komen.
1: Dat was nog dichterbij ook.
0: Dat was, dan hoefde ik niet dat pokken eind met de trein naar Berlijn. Jij hebt iemand gebeld. Dat is
1: Rinus. Rinus.
0: Hallo.
1: Rinus.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe zit jij erbij vanavond?
2: Oh, op een bakje. Een beetje Radio Veronica luisteren hele avond al, naar Rob Standers.
0: Ja, ja.
2: Maar die is er ook nog.
0: Die is er ook nog?
3: Ja, ik ben er ook nog. Ja.
4: Hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Maar heb je een speciaal biertje ingeschonken? Zit je aan een borrelnootje? Wat, ik probeer me even een beeld te schetsen.
2: Gewoon een beetje een lekkere latrappetje.
0: Zo'n donkere dan of zo'n lichte?
2: Nee, een blonde, niet te zwaar.
0: Tot daar gaat mijn bierkennis, Daniel. Ja, je kent hem niet zo goed, maar dit was
1: hem
0: wel.
1: Dit is ongeveer het enige Nederlandse trappistenbier wat er is.
0: Ik ben dus van de wijntjes, sorry.
1: Nee, ja, maar, nou ja, schandalig. Het is vandaag nog wel eens internationale dag van het bier.
0: Jij zei het net, ik dacht misschien komt het niet op, maar...
1: kijk, als iemand erover begint, hè.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook goede muzikale smaak.
2: Oh, dank je.
0: Ja, dat is wel de reden dat we je eigenlijk bellen. Ja. Dus ik probeerde een beetje een chit-chatje. Maar wie heeft eigenlijk gedaan? Ja. Maar jij komt inderdaad om de hoek met de grote hit. Niet van deze mensen, maar iets anders. Hou je betoog. Waarom moeten we dit draaien?
2: Nou, dat nummer ken ik al heel lang. Al is mijn verder geweldig nummer. Ik heb het ooit gekocht op vinyl. Ik heb het nog steeds op 12 inch. En dat nummer hoor je eigenlijk haast nooit meer op de radio. Ik hoor het toch wel op een of andere DAB-radio in de bus op het werk. Nog dat is misschien best wel zo'n nummertje. Wat misschien wel eens gedraaid kan worden misschien in jullie uitzending.
0: Zullen we het gewoon doen?
1: Ja, toch?
2: Doe, zeker.
1: Ja, maar welke is het, Rinus?
2: Nobody's Diary van Yazoo.
0: Kijk. Ja, dus niet don't go.
2: Alles een mooie.
0: Ja, zeker. Bij deze. Dankjewel.

0: Oh, zat je er nog aan? Rinus, dank voor het aanvragen. Yazoo, Nobody's Diary. En je zegt dat het is internationale dag van het bier.
1: Ja.
0: Ik krijg een fotootje binnen van Marina. Die zegt internationale dag van het bier. Ik zit lekker aan de Schultebrouw.
1: Ja.
0: Ziet er waanzinnig uit, dat flesje. Maar daar zit iets achter, toch? Schultebrouw, daar is ook een verschrikkelijk liedje volgens mij vanuit.
1: Ja, van Chantal Jansen.
0: Chantal Jansen, dat was het inderdaad.
1: Ja.
0: Ik ga er niet een fragmentje van bijpakken.
1: Nee.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Thomas Hekker.
9: Met de

0: Kings of Leon on call to be there. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, ze doen helemaal niks meer.
1: Nee, en, maar ja, Marion die hebt wel lekker vergeten muziek.
0: Vergeten muziek, ja.
1: Vergeten muziek, ja. Dat krijg je dus heel snel als je niks meer doet.
0: Dan word je vanzelf in de vergetelheid geraakt. Ja. Zeker waar. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer ingecheckt bij Rob. Of bedankt dat hij er überhaupt is. Ik weet niet of hij er nog is.
2: Ja, wees hier.
1: Kijk eens.
2: Ja, is er nog net. Ja.
0: Het blijft toch maf hoor, dat jij op je zolderkamer daar door meer zit. Ja, ik weet niet. Het is wel eens gebeurd dat jij daar zat en ik in de studio. En dan met z'n tweeën, dan vergeet je elkaar niet. Maar ik zit met Daniel tegenover me. Daar heel veel mensen in de app. En dan ben je hem af.
2: Je vergeet mij.
0: Nee, ja, dat wil ik dus niet.
2: Maar ik zit keurig netjes ergens aan een tafeltje. Heel in de verte in het restaurantje. En
0: je zwaait af en toe.
2: Ja, heel af en toe zwaai ik en dan wil ik een bestelling plaatsen. Ja.
0: Heb je een bestelling die je wil plaatsen? Eigenlijk.
2: Ja, eerlijk gezegd. Ja, die heb ik wel, ja. Ja.
0: Nou, kom maar door.
2: Ja, nou ja, er zijn een paar mooie nieuwe liedjes ook waar ik het over wil hebben. Nieuwe muziek.
0: Ja, ja, dat mag.
2: Ja, nou, ik heb...
0: Wat wil je aansnijden?
2: Ja, de Blossoms. Hebben jullie daar ooit van gehoord?
0: Zeker. Die hebben toch ook radio-jingeltjes en vormgeving gemaakt, zo Blossoms.
2: Dat weet ik niet.
0: Ja, zijn ze wel.
2: Zijn ze zover. Ja, het is voor mij wel een bijzondere ego-tip. Want meestal als je een egotipje lanceert, dan zeggen de mensen ik vind er niks aan of ik vind er wel iets aan. En hier zegt dus niemand iets over. Dus ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Alleen Wouter heeft hem van de week aangevraagd. Is daar

0: Ja, toch is het leuk, hè?
1: Ik vind het leuk. Ik ga wel dan altijd twijfelen aan mezelf. Ik zit te kijken in de app en ik zie daar Arno te sturen. Dit is inwisselbare shit.
0: Dat is dus misschien wat het ook is. Hè? Want dat heb ik de afgelopen 2 weken gemerkt. Want dan draai ik hem. Ik vind hem dus leuk. Maar hij blendt dus kennelijk zo in een... ergens in een sound die nu ook nog kan. Maar voor mij heeft hij een haakje gevonden. Ik vind hem leuk. Meet me in love. Blossoms.
1: Ja. Ik ben fan. Ik ga hem ook draaien.
0: Bedankt.
1: Bij deze belofte. Dus ik sluit me erbij aan. Ik vond het een leuke bestelling die je plaatste.
0: Ja,
1: hij viel goed in de smaak. We krijgen appjes binnen. Ja, ik vind het ook leuk om een verzoekje te draaien.
2: Ja, precies. Patrick stuurde deze volgens mij.
1: Ja, Patrick die kwam om de hoek met Frankie Goes to Hollywood. Rage Hard. Eentje die je niet vaak hoort. Dus hij valt in de categorie goedgekeurd voor vanavond.
0: Ja.
1: Bij deze.

0: Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard op Radio Veronica. Als aanvraagje onder het motto. Je hoort hem niet vaak, leuk om er weer eens bij te pakken.
1: Heel leuk.
0: Daniel, jij bent druk aan het bellen volgens mij.
1: Nou, nee. Rustig.
0: Wel, één iemand rustig, bellen is zo druk met bellen.
1: Ja, nee, ik was... even kijken, doe ik het goede nummer nu inderdaad, ja.
0: Ja, dat is belangrijk. Overigens, hier zat wel shit in. Over die plaat die net shit was. Maar zie, hier zit wel shit in.
1: Wat wil je?
0: Jij hoort, oh wacht, de technisch hoogstand dingetje gebeurt hier.
1: Ja, Daniel zat aan
0: bellen en hij zat niet in de uitzending.
1: Nee, ja, ik was even in mijn eigen wereld.
0: In je
1: zeg
0: eigen
1: maar.
0: Bubbel.
1: Ja, nee, maar we hebben een telefoon.
0: We hebben iemand aan de telefoon.
1: Gerald.
0: Wie heb je gebeld? Gerald.
2: Ja.
0: Gerald, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, mannen.
0: Jij vraagt heel beleefd, mag ik een plaatje aanvragen? Daar open je mee. Wordt zeer gewaardeerd. En daarna, ik vond een goed haakje, een goede insteek. Maar we moeten nog even uitzoeken welk nummer daar dan ook bij hoort. Maar
1: daar hebben we eigenlijk Rob ook voor nodig, denk ik.
0: Misschien hebben we Rob daar ook nog voor nodig. Die hoorde ik ook trouwens ook. Dat was even het chaosje net. Sorry. Nee, dat lag niet jou op. Dat er was hier iets met bellen. En als je dan de microfoon... Nou goed, heel technisch maak je even. Laten we links tegen. Sorry, jongens. Gerald, waarom moeten we iets van Peter Koelewijn draaien? Zoek er zo uit wat het is.
3: Nu al eens.
2: Nou, Peter Koelewijn heeft ooit een nummer geschreven over hoe het leven begint en hoe het eindigt, volgens mij. Ik weet de titel niet meer precies. In de laatste tijd zijn er zoveel mensen dood. Iedereen gaat dood, dat weet ik wel. Maar zoveel bekende Nederlanders en buitenlanders, bekende namen, dat je denkt van, goh, ja, we zijn allemaal een keer aan de beurt. En toen dacht ik aan dat nummer. Ik denk van, ja, hoe lang heet dat nummer ook alweer?
3: Ja, dat is wel dramatisch.
0: Zullen we wel vervallen even?
3: Ja.
2: Peter Koelewijn was het, dat weet ik bijna zeker. Oh, ja, sprong bijna. In het duister. Sprong in het duister, ik
3: sprong
2: weet het.
3: Sprong in het duister.
2: Ik serieus.
0: Ik pak een hulplijn erbij in de tussentijd. Dus.
1: Nee,
0: weet je?
2: Denk ik.
1: Ja, maar wacht even, dus ja, deze ja.
2: Ja.
1: Kijk, sprong in het duister.
2: Ja.
3: Ik ga even naar de tekst luisteren. Ik ben nu ineens nieuwsgierig geworden. Ja. Dankjewel. Dit is goede weten.

0: Akkerplat dit een mos?
1: We kunnen het even vragen.
0: Ja, bedankt.
2: Ja, ik vind dat...
0: Mooi dat je...
2: Ik kende deze nog niet.
1: Ik heb naar de tekst te luisteren. Ja. Ik vind het een waanzinnig liedje.
2: Ja. Dankjewel. Mooi,
3: ja. Keer wat allemaal in aan spring van het dak af. Of kom van het dak af.
2: Ja, spring van het dak af moeten we niet doen. Hè? Nee. Hij gaat dan ook over de dood. Maar...
0: Dat moet je alleen maar doen als the roof is on fire.
2: Aha, kijk.
1: Nou, Rinus, dankjewel. En een mooie nacht gewenst. Hè?
0: Ja.
3: Ja, Gerald is de naam.
1: Sorry. Ja, we hadden net een Rinus. Sorry. Ik en namen. Dus mijn verontschuldiging daarvoor, excuus.
3: Helemaal goed.
1: Hoi. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Rob, had jij nog iets op de radar wat nieuwe muziek was? Of was deze Blossoms echt degene die uitstak? Want we hebben nog ruimte voor een bestelling, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, er zijn een paar mooie ditjes. Ik heb een paar egotypies de afgelopen week gehad. Maar er is best wel veel leuk nieuw materiaal. Maar dan moet ik ineens kiezen, hè? Dat begrijp ik.
1: Ja, ik hoor dat het lastig wordt.
0: Ja, nee, dat
2: wat zijn de opties, Rob?
0: Ja. Ik heb een prachtig nieuw liedje gehoord. Ik ben nu even aan het zoeken.
1: Ik merk het. Twee dingen tegelijk aan het doen. Dat gaat normaal heel goed bij jou.
0: Ja, maar ja. Wacht even, Leo Bridges. Ik heb een hele mooie nieuwe van Leo Bridges. Ja, maar die moet ik even zoeken nu natuurlijk. Uiteraard.
2: Nou, neem je tijd.
0: Ja, ik heb hem gevonden. En dat is dus deze.

0: zijn we er nog niet, want als we er nog niet zijn, dan heb ik deze nog. Die komt net binnen. Via het postvakje van Katie.
1: Ah, oh.
0: Ja, die wilde onze firmanaam horen. The Veronica's Untouched.

0: Ja, de firmanaam, de Veronica's en Untouched. Ja, Daniel, vorige week zei je, ik ga hem een uurtje door. Hoe zit je erin?
1: Ja, toen was dat met Ferry. We hebben hier een beetje overlegd, inderdaad.
2: Thomas. Ik ben hier compleet open ingegaan onder het motto, we zien wel waar het heen gaat. Ja. En toen dacht ik net, ik zei per ongeluk tussendoor, we hebben nog ruimte voor één bestelling. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een mooie afsluiter.
0: Ja, dat is ook zo. Maar er is in principe altijd illegale zendtijd tussen 12 en 1.
2: We kunnen die gewoon invullen, hè?
0: Ja, dus we kunnen gewoon tegen de mensheid zeggen, een mooi themaatje. Top 13, illegale zendtijd tussen 12 en 1. In wezen, ik ben toch wakker. Ik ben er toch. Het kan, als jullie zeggen, ik doe mee.
2: Ik vind dit redactieoverleg zo op de radio eigenlijk best wel heel erg leuk. Ja, dan kunnen we nog even doorgaan, joh. Maakt het uit. We moeten nu dan een thema opgooien. Ja,
1: het lijkt me wel, inderdaad 3:03 lijkt me een mooi moment om te zeggen van, wat gaan we doen? Er kwam dus een suggestie al binnen. Ik kan even niet vinden van wie. Maar covers die beter zijn dan het origineel.
0: Ja, vind ik een leuk themaatje.
2: Daar gaan we in hakken. Mocht je mee willen doen en suggesties hebben, kom maar door via de Radio Veronica app.
3: Dit is Radio Veronica. Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica app. Veronica.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Profiteer deze week van korting op IAMS kattenvoeding bij Petsvlees en Brex.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk.
5: totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
3: Is Radio Veronica.
19: Thomas Hekker.
21: Dit is Veronica. 3:12 illegale zendtijd. Kondig je dat dan op die manier aan, Daniel?
1: Nee, ja, we hebben er eigenlijk een jingle voor, maar hey.
21: Daar waren we te laat mee.
1: Ja, dat, normaal gesproken is Rob van de structuur, maar...
21: Nee, toch? Hij heeft er wel, toch? Ja, we moeten dit even discussiëren. Ik kan even niet snel...
1: Maakt ook niet uit. We zijn ermee begonnen. Covers die beter zijn dan het origineel, de 13 daarvan.
21: Ja.
1: Er stromen ook al een hele hoop binnen. Jij had meteen wat jij hebt
21: uitgesproken. Marion binnenkomen. Dan denk ik al, ik kan altijd heel goed vrienden maken met dit soort dingen. Ik weet niet of dit werkt. Nirvana, The Man Who Sold The World. Tijdens het MTV Unplugged Concert.
1: Ja.
21: Misschien dat ik het op die manier kan verkopen dat ik het beter vind dan het origineel. Gewoon dat je nog kon roken op een podium en dat ze alles aan
1: Dan heb je
21: hem,
1: hoor. Dan heb je maar. Ja.
21: Dan heb je Daniel wel te pakken.
1: Nee, maar het is wel, voor mij is dat wel... dit was mijn kennismaking met dat nummer. Pas later...
21: leerde je de David Bowie.
1: Ja, precies.
21: Ah.
1: Ik bedoel, ik was zo'n fan... Ik had mijn haar was net zo vies, vet en lang als dat van Kurt Cobain.
21: Yeah.
1: Ik had ook zo'n dom vest wat hij al 3 jaar aan had. En ik had ook een gitaar. Ik kon alleen niet gitaar spelen. Maar ja, dat kon hij ook niet echt.
21: Maar ik moet zeggen, ik had het idee dat ik hem moest verkopen. Maar jij hebt het zojuist gedaan. Dat scheelt een hele hoop.
1: Ik ben wel benieuwd. Inderdaad, Rob, vind jij deze inderdaad ook op 13 horen? Of?
0: Ja, laat ik zeggen, ik vind ze dus allebei even goed. Dus dat is goed. David Bowie heeft er ooit over geroepen. Ja, Lulu heeft er een versie van gemaakt. En aan de andere kant van het muzikale spectrum, Nirvana. Dus dan denk ik dat ik iets goed gedaan heb. En dat is ook wel zo. En hij zei ook later, ja, ik speel dat nummer wel eens live. En dan roepen mensen, ah, oh, wat leuk dat jij een nummer van Nirvana speelt. Ja. Dus hij heeft zich er in principe bij neergelegd. Dus dat doe ik dan ook.
21: Mooi. Ja. Dan gaan we even gitaartjes stemmen. En dan hebben we hem op nummer 13.
0: Dan hebben we hem. Ja.

0: man who sold the world.
1: That was a David Bowie song.
2: Ja. Ja, oh, hij zegt het er nog wel bij.
3: Hij zegt het, ja, het was een David Bowie song. Het staat helemaal op YouTube trouwens. Mocht je het willen zien. Ik zeg net uit die tijd dat je nog kon roken en dergelijke op het podium. Ze zitten daar dan. Hij zit inderdaad gewoon met een checkie in zijn bek. En nog eentje achter zijn oor ook. Het hele concert is op YouTube
2: gezet. Ja, hij had vaak ook dus, zeg maar, de snaren van de gitaar. Daartussen had hij vaak ook een sigaret. Mm-hmm. Stond dan omhoog, was gewoon aan het branden. En dan zo, dan was ik gitaar aan het spelen. En dan tussen nummer door.
3: Of, dat kon niet even.
2: Kon, pakte hij even een haaltje. Ja. Het was een hele dure manier van roken, denk ik. Want je had één haaltje en dan was je al sigaret.
3: Was je sigaret. Ja, ik rook niet, dus ik heb geen idee.
2: Ja. Nou ja, maar het idee van dat iets opbrandt, zeg maar.
3: Ja, dat snap ik wel. Dat snap je wel. Een vuurtje vergeet, heeft brandstof.
2: Ja, als jij in 5 uur je barbecue, als je er 1 stukje vlees op legt, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar.
3: Dat is zonde.
2: Dat is best zonde.
3: Dat is best zonde, inderdaad. Ja. Hoe werkt het verder? Gaan we bellen met mensen? Vul jij in, Rob? Haak jij af?
4: Nee, ik kan deze wel instarten, hoor.
2: Kijk.
4: Het heeft alles te maken met Bob Dylan. Je hebt zo ongelooflijk veel originals.

0: heeft er veel van. Bob Dylan, liedjes die hij bedacht heeft, maar waar andere mensen mee vandoor gingen. Met veel meer succes en soms ook wel een betere uitvoering. Dit vind ik het dan wel een iets betere uitvoering. Mr. Tambourine Man.
1: Van The Byrds. Schrijven we hierop.
0: En wat zei je?
1: Ik zei The Byrds staat hier op mijn scherm. Erbij. Ja, oké, dan zaten we goed. We zitten zelf eventjes alles bij elkaar te knutselen. Mm-hmm. En eentje die 3 keer binnenkomt, als ik me niet vergis. Soft Cell, Take the Love.
2: Ja.
1: En ik start hem in, maar we zijn natuurlijk ook bezig met een lijstje. Is dit een terechte plek op nummer 11?
0: Ja. Of Steel for Glory Jones, we komen er zo op terug.

0: Cell en Tainted Love. Jij wilde erop terugkomen, Rob.
1: Dan moet Rob terugkomen van een drankje halen. Ik denk dat hij even in de keuken beneden staat en wat aan het inschenken is. Een groot gelijk heeft hij. Al moet ik zeggen, ik heb toch wel iets waar ik ook nog even over wil keuvelen. Rob?
2: Ja?
1: Ja. Jij wilde er nog even op terugkomen. Tainted Love, Soft Cell.
2: Ja. Je moet altijd natuurlijk even het origineel laten horen, toch?
1: Oh, ja, zeker. Heb jij hem klaarstaan?
2: Uiteraard. Originele versie is van Gloria Jones. En Gloria Jones was de vrouw van Mark Bolan.

0: Gloria Jones had de originele versie van Tainted Love. Een softcell, die hoorde het tijdens die mooie Northern Soul avonden en dachten, hey, dat is wel een fijne, daar moeten we wat mee. En zij hebben er uiteraard een klassieker van gemaakt.
1: Ja, veel mensen die het wisten, denk ik. Dat is ik heb wat te keuvelen. En Daniel, die wil het niet zeggen.
2: Dit wordt een leuk gesprek met Rob.
1: Dit wordt een leuk gesprek met Rob, zei jij. Okay.
0: Van mij?
1: Ja. Er komt via de app binnen, via Vincent. Die zegt, ik zou graag Alien Ant Farm, Smooth Criminal, erin willen gooien. Dan denk ik, ja, is dat nou echt beter dan Michael Jackson of niet? En toen zei Daniel eigenlijk, vraag het maar gewoon aan Rob.
0: Nee.
1: Dus die valt er buiten. Die gaat niet in de lijst, hoor ik.
0: Ja, nou ja, voor mij niet. Want ik vind Michael Jackson's versie gewoon beter. Ik vind die Alien for Ant Farm wel een leuke versie, maar niet beter.
1: Nee, oké, dan zitten we dus wel op één lijn. Want ik zag hem, omdat ik dacht, lekker liedje. Maar inderdaad, we zijn bezig met een lijstje.
2: Ja.
1: En dan past hij er niet in.
0: Dat kan.
1: Dan hebben we wel al besloten zonder jou, Rob, dat er iets op nummer 10 komt. Dit is het origineel.
0: Hoezo zonder mij?
1: Ja, sorry. Ja, dat kunnen we nu doen. Oh, dit is een
2: redactie overleg. Je mag nog protesteren.
0: Want de originele versie is zoveel beter dan de cover. We kunnen die Red Hot Chili Peppers versie niet draaien. Higher Ground van Stevie Wonder is te goed.
1: Is te goed. Dus geen peppers.
0: Gaat gewoon niet. Nee.
1: Okay.
2: Niet. Maar ook niet als...
0: Maar 2-1 kan, hè?
2: Ja, nee, maar als het ook gewoon heel goed ook is. Toch?
0: Nee, maar dat hadden we net.
2: Met Nirvana hadden we dat ook. Dat was, zeg maar...
0: Nee,
2: dat was
0: nee. Beter.
1: Dat was beter.
0: Beter zijn.
1: Het moet beter zijn.
0: Ja.
1: Dat is het streven. Ja. Dan valt de peppers af. Dan valt Alien en
0: dat kan ook 2-1 zijn. Nee, ik ben maar een pedant opstanders op zijn zolderkamertje in Almere. Ja. Maar ik vind die Steven Wonder te goed.
1: Ja, en ik ben echt Zwitserland in deze. Ik weet het niet.
0: Neutraal.
1: Ja. Ja. Dat is het. Dus dan doen we hem niet.
0: Ik vind hem overigens wel, zeg ik dan maar even bij om je in verwarring te brengen. Ik vind de peppers versie ook goed. Maar niet beter.
1: Ja.
0: Ja, dat is het, hè?
1: Ja, ik ben ook niet onkoopbaar hierin of zo, hoor, jongens.
2: Nee,
1: Daniel zit me heel lief aan te kijken. Maar...
2: Nou, hier moeten we het dan wel even over hebben. Ik werkte vroeger ergens en daar ging ik over toegang.
1: Ja.
2: Tot een gebied waar mensen wel eens wilden komen, lees de arena. En als mensen daar naar binnen wilden komen, maar niet naar binnen mochten. Ik denk dat dit verjaard is, dus ik kan het wel vertellen. Dan zei ik, ja, in principe kan je hier niet naar binnen. En dat in principe dat
1: insinueerde?
2: Insinueerde inderdaad van, hey, als je mij nou gewoon €20 of zo geeft, dan kan je wel naar binnen.
0: Dan kan het.
2: Ja, dan kan je wel naar binnen. Dus dat, dus ik hoor jou nu inderdaad wel
1: ben
2: toch een beetje...
1: Ben jij betrapt?
2: Nee.
1: Helemaal niet?
2: Nee.
1: Nee, er is nooit een opdrachtgever, werkgever die heeft gezegd, Daniel, dit wordt hem niet.
2: Betrapt bedoel je?
1: Ja.
2: Nee, niet mee.
1: Nee. De tussentijd gaat wat pruttelen vanaf de zolderkamer van Rob.
0: Ja, voor de illegale 13, covers die beter zijn dan het origineel. Vincent zegt deze. The Beatles, with a little help from my friends. Dan staat het dus op het album Sgt. Pepper's Lonely.
1: Helemaal niet.
2: Nee.
1: Er is nooit een opdrachtgever, werkgever die heeft gezegd, Daniel.

0: de originele jongens het zelf zeggen, dan zal het toch wel. Hè?
1: Ja, dan hoeven wij er geen discussie over te hebben, denk ik.
2: Oké.
0: Beatles, unaniem. Joe Cocker was beter. With a little help from my friends.
1: Nummer 10 in ons lijstje. Toch maar even debatteren over de nummer 9 die we erin gaan zetten. Er komt in ieder geval heel veel binnen, dus dank daarvoor in ieder geval alvast. Leuk om mee te discussiëren. Daniel, jij wilde er eentje opgooien.
2: Ja, Somebody to Love van George Michael.
0: Nee.
2: Nee, Jan Verwaal die hebt dat en toen dacht ik,
1: jij sluit je erbij aan.
2: Laat ik het zo zeggen, gewoon in de hele setting. Je gaat tijdens zo'n tribute dat nummer doen.
1: Ja.
2: Van zo'n icoon. En je doet het op zo'n manier. Dat maakt er wel echt indruk op mij.
1: Ja.
0: Op mij ook. Dus zeer goed. Maar we hebben het over beter dan het origineel. Hè? Als jullie zeggen, dat doen we.

0: dat vinden we, dan kan het beter dan het origineel. Ik vind ook deze versie geweldig, hè? Echt waar. Maar is het beter?
1: Kijk, ik heb je mee. Dankjewel, Thomas.
2: Ik stond aan Daniel's kant bij deze. Op nummer 9.
1: Yes!

0: Queen, George Michael, Somebody to Love. Discussiepuntje wel, hoor. Moet
1: nou,
0: ik
1: in de app ook behoorlijk inderdaad, hoor. Kapitale, nee. Kapitale, ja.
2: Kijk, ik vind het wel echt een geweldige versie, hè. Want dat, ja, maar dat, ja, dat vind ik een geweldige zanger. George Michael, dat kan niet anders. Geweldige zanger. Maar niet beter dan het origineel.
3: Ja, toch
2: dat
3: niet meer.
2: Is wat we aan het, ja.
3: Dat is lastig. Ja. Want dat is allemaal inderdaad mening. Ja. Maar ik vond het niet beter. Ja. Voor jou. Ja. dat is het leuke aan dit zeer eigenwijze illegale zendtijd praktijkje. Ja. Zeker. Er zijn eigenlijk nog wel een paar dingen die je dan toch op wil gooien bij elkaar. Ik zag ook net Simply Red, Fairground. En dan zag ik ook de bom Bucketheads in mijn lijst staan. Nee, niet de bom, The Good Man, Give It Up. Ja. Maar is dat dan een cover van Simply Red of niet? Hij heeft er gewoon eigenlijk wel gewoon een hele melodielijn en vocalen aan toegevoegd. Heeft hij dan beter gemaakt? Is het een cover of niet? Nee, ja.
2: Nou ja. Nou ja, Sergio Mendes van Fare, die heeft het origineel.
3: Ja.
2: En ja, toen kwam dan Good Man, Give It Up. En Simply Red kwam daarna. Zeg het maar.
3: Ja, die Fairground. Ik vind hem toch wel magisch erbij. Ja, het geeft een hele sfeer erbij. Alles erbij. Ja. Ik ben voorstander.
2: Beter dan het origineel, oké.
3: Ja, jij vindt dat dus ook, of niet?
2: Ja, ben je fanfare, hebben we Sergio Mendes, hè? Dan hebben we dus The Good Man, Give It Up en Simply Red. Dan zou ik zelf The Good Man het leukst vinden. Ja.
3: Daniel, we zijn met z'n drieën, niets voor niets. Moeten we uitkomen.
1: Ja, nee, ik ben in deze Zwitserland.
3: Jij bent hier zitten, verdikkie.
1: Ja, nee, dat was. Ja. En ik ben ook om te kopen.
2: Ja, zullen we eentje.
3: Zit hij al met zijn hand omhoog?
2: Waar we het misschien over eens zijn. Dat weet ik niet, hè? Gaan we even proberen. Wat dachten jullie, want zag ik net ook binnenkomen van Halleluja. Leonard Cohen heeft de originele versie. Oh. Er zijn honderden versies. Oh. Iedereen die ook maar meedeed aan welke talentenshow.
1: Ja, maar er is er maar één echt.
2: Ja, en dat is.
1: Ja, Jeff Buckley. Och. Ja.
2: Doen.
1: Oh ja. Die moet eigenlijk. Moet ik niet op één?
3: Nee. Daar zijn nog wel andere kandidaten voor. Ja, dat komt goed. Ik heb er nu zin in.
2: Ja, ik ook.
3: Dat gaat nu gebeuren.
2: Hij zegt. Ja.

0: Iedereen die een talentenjachtje won, mocht het ook opnemen. Schatplichtig aan Leonard Cohen, maar ook aan Jeff Buckley. Halleluja.
1: Ja. Ja.
2: Ja, eens. Ja, ja, dit staat daar goed. Ja. Dit, ik snap wat je zei, Daniel, dat dit hoger mocht. Maar er is meer. En leuk.
1: Ja, en, ja. Oh, leuk. Oh, je wil leuk.
2: Ja, leuk is altijd goed, toch? Leuk is altijd, ja, nou, ja. Over leuk gesproken, een beetje cocaïne.
1: Kijk, nu heb je me. Ja.
2: Nu heb ik je gelijk te pakken, ja. Eric Clapton of J.J. Cale?
1: Oeh.
2: Rob, laat jou eerst kiezen, hoor.
1: Ja, nou, dan ga ik, maar dat is gewoon puur uit emotionele keuze. Ga ik voor Eric Clapton.
2: Geef voor Eric Clapton. Ja.
0: Ook wel een leuke. Zelfde, Eric Clapton, I Shot the Sheriff, of Bob Marley.
1: Ja, dan Bob Marley.
2: Oh.
0: Ja?
2: Ja. Ja. Ja. Hoe zat je in die Rob?
0: Cocaine.
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet zo goed welke lijn ik moet volgen.
1: Nou zeg. Haal je nou je neus op?
0: Ja, ik vind ze allebei... Dit is een probleem, want ik vind ze allebei even leuk.
2: Ja.
0: After Midnight, idem dito, J.J. Cale en Eric Clapton.
2: Ja.
0: Ook allebei even leuk.
2: Ja.
0: Dus dat weet ik niet zo goed.
2: Maar kan het? Kan het echt even leuk? Dit is toch één... Vandaag... Is
1: waar ga jij voor?
2: Ik ga voor Eric Clapton, dus we kunnen hem gewoon draaien.
1: Ja, doe dat dan toch.
2: Oh, oké, sorry.
1: Kom op, we hebben haast, man.
2: Wil je ineens naar huis?
1: Nee, maar we zijn nu pas bij nummer 7.
2: Oh, ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, we gaan niet heel hard. Nou, op die cocaïne misschien, straks.
0: In de reservezettijd, laat het weten. Welke cover is beter dan het origineel?

0: Lekker hoor, een illegale zendtijd.
1: Ja. Eric Clapton.
2: Ja.
1: Ja, After Midnight en Eric Clapton, Ginger Kill en Cocaine, allebei. Ja, ik heb Reinier Fase gezien en dat is wat mij betreft de nummer 1. Maar daar zijn we nog niet, hè?
0: Dus even kijken, Reinier Fase heb ik nog niet in mijn scherm staan.
1: Ik wel.
0: Oh,
1: dat is de nummer 1, hoor.
0: Is dat de nummer 1? Gaan we dat nog niet noemen?
2: Ja,
1: Wat mij betreft wel.
0: Ja, en toch zit Al Lange Horsthouder niet ver vandaan voor mij.
1: Daar hebben we weer een original van Bob Dylan.
0: Ja.
1: In de Jimi Hendrix uitvoering. Ja. Is fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Of zit die nu alvast parkeren? Ik zit ook nog met Junkie XL's Little Less Conversation.
1: Little More Action. Beter dan de originele versie.
0: Vind
1: is
0: ik
1: waar.
0: Wel.
1: Ja. En dan hebben we natuurlijk ook, mogen we ook niet vergeten, ook een belangrijke die binnenkomt. Dat is natuurlijk...
0: Nee. Nog niet. Zeker.
1: Es wird Sommer van Peter Maffay. Het werd zomer van...

0: Es wäre Sommer van Peter Maffay. En Es wäre Sommer, dat zat niet zoveel verschil in, behalve leeftijd, hè?
1: Ik was 16 en sie 31.
2: Oh, ik was 28.
0: 31, ja, en dan hebben we bij Rob.
1: Ik was 16 en jij was 28.
2: Ja, ja. Een bekte lekkerder of zo, denk ik dan.
3: Ja, nou, bekkerder.
2: Ja, Daniel was hier echt niet mee eens. Dit had niet besproken mogen worden, volgens mij.
3: Nou, ja, kijk, nee. Dus waarom staat dit überhaupt inderdaad in het lijstje?
0: Omdat de versie van Rob de Nijs beter is dan die van Peter Maffay.
3: Ja, oké. Okay, ja. Maar ja. Nee, maar en ik bedoel, we hoeven niet elke cover te pakken, toch?
2: Nou ja, hij werd
3: we kunnen ook zeggen.
2: Ik luisteraar.
3: Ja, Rudy die had dat aangevraagd. Of ja. die had hem aangedragen. Maar dan kunnen we ook zeggen, nee. Dat kan ook.
2: Had gekund, maar Rob en ik zeiden allebei ja. En ik heb aan het begin van de duur geleerd dat het redelijk democratisch onder ons drie is.
0: Dat ook. Ja. Dan, we hebben het natuurlijk over Bob Dylan. Daar hadden jullie het ook nog wel over. Dan hebben we deze nog, hè? Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Ja. Is door Bob Dylan opgenomen. En Bobby had natuurlijk weer de originele versie.

0: Guns N' Roses versie, zou je van kunnen zeggen, die is beter. Hadden we deze ook. Dit is ook een Bob Dylan original. Adele, Make You Feel My Love. Oh.
1: To make you feel my love.
0: En ja, dan hebben we natuurlijk degene waar jullie het al even over hebben. Ja. Ook een Bob Dylan original. Doen of niet?
2: Ja, deze doen.
0: Ja. Ja. Ja. Vindt Bob Dylan dus zelf ook, hè?
2: Dan mag het
0: Jimmy Hendrix
2: toch?
0: Heeft het betere Along the Watchtower.

0: Dylan original. Jimi Hendrix, de betere versie van All Along the Watchtower. De wachttoren doet ons denken aan Jehovah-getuigen. En daar wil ik het even met jullie over hebben.
1: Oh, ben benieuwd.
2: Ik had trouwens deze iets hoger in de lijst verwacht, maar we hadden natuurlijk net de nummer 1 al beklonken. Die komt bij Reinier vandaan.
0: Ja. Vond ik wel. Ja, vond ik wel. Ja. Nee, ik wil het verhaal kwijt. Ik heb een documentaire gekeken bij Den NPO over Michael Jackson. En dan denk je, nou ja, de meeste dingen die weet ik dan wel. Maar er was één ding, dat wist ik niet. Ik wist wel dat hij Jehovah-getuige was, maar niet dat hij toen hij nog heel populair was. Off the Wall had hij net opgenomen. En toen ging hij gewoon als Jehovah-getuige langs de deur.
3: Ja, waarom
0: ging
3: denk je dat hij dat maskertje op had?
0: Ja,
3: dan herkennen mensen hem niet.
0: Ja, maar hoe leuk is het dat hij gewoon gelovig is, Jehovah getuige. Hij gaat aan de deur, belt aan en zegt: "Hi, I'm Michael Jackson." En dan vertelt hij het verhaal. Ja. Maar, terwijl hij al wereldberoemd is, hè, want hij heeft Off the Wall heeft hij al gedaan. Maar dan komt dus het kantelpunt. Dat zie ik dan in de documentaire. Dan heeft hij dus Thriller gemaakt. Maar ook letterlijk Thriller met dat videoclipje erbij. Uh-huh. En daar zitten zombies in. En zombies, daarvan zegt die hele kerkgemeenschap, dat kan dus gewoon niet. En dus zij zeggen tegen Michael Jackson, ja, dat dit Thriller, dat kan dus niet. Die zombies, dat gaat niet. Dan kun jij niet meer Jehovah-getuige zijn. En hij zegt, ja, maar ik wil langs de deur. En zij zeggen, nee, dat kan dus niet. Dan moet je dus gewoon je excuses aanbieden voor die videoclip. Dus dan zie je die videoclip en dan heeft hij die platenmaatschappij hier gebeld. En heeft gezegd, kun je gewoon zeggen dat dit fictief is en dat er niet meer bij hoort. Maar die Jehovah-kerk heeft dus gewoon gezegd tegen Michael Jackson, je kan niet meer langs deur, dat gaat niet meer. Maar Michael wilde gewoon Jehovah getuige zijn. Kun je je voorstellen, hè? Hij is super beroemd. Off the Wall, ja. Dat was nog tot daar en toe. Maar daarna Thriller, en heeft hij die zombie
3: videoclip. Dat was ook lange tijd de duurste videoclip ooit,
0: ja.
3: Toch?
0: Ja. En dan wil hij gewoon langs de deur om dan gewoon te zeggen, overal, om Jehovah getuige te zijn en zeggen, hi, I'm Michael Jackson. Ping, ping, ping, weet je wel, iedereen laten midden. En de kerk zegt, nee hoor, deze man willen we niet meer, want die heeft zombies vereeuwigd en verheerlijkt. Kan niet.
1: Ja. Wat een verhaal. Maar
3: dat is dus de manier om van Jehovah's af te komen, zombies.
0: Ja, zombies. Ja,
1: dat maak jij eruit op.
3: Ja.
0: Nou, ja. Michael Jackson aan de deur ging dus niet.
1: Waanzin.
0: Ja, hey, Jan, zie je Jan? Jan van Waal.
3: Jan van Waal. Oh, nee, ik dacht een andere Jan.
0: Ja,
3: Thee.
0: Wat dachten jullie?
1: Jan T. Ik zat weer heel ergens anders.
3: Ja.
1: Mag ik dit opgooien?
0: Tuurlijk, gooi alles op.
1: Deep Purple. Of gaan we voor Cooler Shaker en Hush.
0: Ja, ik wil nog even voor formaliteit is dat, hè. Zeggen dat Billy Joe Royal de originele heeft, niet Deep Purple. Maar dat Deep Purple absoluut geluisterd heeft. En dat Cooler Shaker weer geluisterd heeft van Deep Purple.
1: Ja, Cooler Shaker heeft het daar vandaan. Ja,
0: oké. Wil je hem pakken? Dat kan.
1: Ja, ik ben voor, maar ik weet niet of jullie dan, maar als er dan
0: hoeveel
1: nog eentje
0: we
1: voor zat. Ja, we gaan nu de nummer 4 invullen. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Dus
0: ja, dan moeten we wel wat tijd. Maar ja.
1: Komt goed hoor. Ja. Reserveer het alvast.
3: En gaan we dan tot 3, gaan we die dan naar het nieuws doen of niet?
1: Nou, ik denk dat we weinig keuze hebben.
3: Ja, toch?
1: Ja, oké, doen we dat. Top 3 na het nieuws.
0: Back

0: Cola Shaker Hash hebben we op plekje 4 gezet. Veronica.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder naar winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.

0: zendtijd.
1: Ik heb hem gevonden, Daniel.
2: Ja.
1: De illegale zendtijd.
2: Nou, het is nooit te laat om die dingen te vinden.
1: Nee, zeker. Omdat we hebben niet kunnen afronden voor 1 uur. We hebben nog 3 platen om te gaan.
2: Jij dacht inderdaad, oké, we gaan om 12 uur weg.
1: Ja,
2: Iets later dacht jij, oké, klein uurtje erbij kan wel.
1: Ja.
2: Maar zo wordt het dus vaker wel wat later, ja.
1: Ja, en ik snap heel goed hoe dat gaat. Ik vind het heel gezellig dat iedereen aan het meedenken is. We zitten midden in de lijst van covers die beter zijn dan het origineel.
2: Ja.
1: En wat jou betreft, degene waar wij zin in hebben om te draaien. Want je was het net niet eens met Rob de Nijs op de radio.
2: Daar heb je gelijk.
1: Dat heb je gezegd.
2: Ja.
1: Dus we zitten nu in die hoek. Maar we zijn bij de top 3 beland. Waarvan we de nummer 1 al hebben beklonken, maar nog niet hebben verteld.
3: Nee, precies.
1: We moeten er nog 2 invullen, Rob.
3: Ja. Ik heb er twee belangrijke. Mm-hmm. De ene snap ik een pers to you. Dit is ook wel een goeie, hè?
1: I got you.
3: Ja.
1: Niet zomaar,
3: Solomon Burke heeft het origineel. De Blues Brothers is misschien...

0: in Love, The Blues Brothers. De originele versie is van Solomberg. Laat ik even een klein stukje van horen. Gaaf.
1: Ja. Ja. I'm so happy to be here tonight.
2: Wij ook.
1: So glad to be in your wonderful city. Ja. Ja. And I have a little message for you.
0: Stones hebben er ook eentje, hè? Everybody needs somebody to love.

0: Yeah. Someone to love them really bad. Yeah. Someone to please them all the time. Albert van den Berg zegt Blues Brothers, oké. Ja, dan hebben we natuurlijk, ja, Prins. Prins heeft natuurlijk ook gewoon een paar liedjes uitgeleend. Ja. Ik zie Wilco, die heeft Prins met I Feel For You. Ja. Chaka Khan, uitgeleend. De cover is inderdaad beter, dat klopt.
1: Maar ja, we zitten boven in het lijstje.
0: Ja, Nautica Pairs You, Idem Dito, Prins. De versie van Sinead O'Connor is beter.
1: Ben ik het mee eens? Is Daniel het mee eens, volgens mij?
2: Nee.
1: Maar goed. Is het ook zo dat als we in dit lijstje, zeg maar nu, dus in de top 3 zijn beland, dat we dan met z'n drie ook eens moeten zijn?
2: Nee, dat niet. Hoor. Maar
0: 2 tegen 1 is ook goed.
2: Wat wel kan, want en daarom wil ik er toch nog even over beginnen.
1: Ja.
2: Die Rob de Nijs.
0: Ja.
2: Ik ga er toch nog even over beginnen. En ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja. Okay.
2: Ik kan nu al niet eens een top 100 maken van supergoeie vette muziek van deze lijst. Ik bedoel, we moeten er een top 13 van maken.
1: Ja.
2: En er zijn zoveel platen waarvan ik denk, ja, maar dat moet ook en dat moet ook. En dan gaan we dan Rob de Nijs erin zetten.
1: Ja, ik vind dat redelijk terecht. Ja.
2: Ik ook. Redelijk terecht.
0: Ja. Nee, ik vind het helemaal terecht. Nou. We zijn het eens.
1: Dan zijn we het eens.
0: Ja, 2 tegen 1. Sorry Daniel. Nee,
1: je hoeft het niet nog een keer te proberen.
2: Nou, anders wat.
1: Ja, Rob zegt nog volgende keer beter. Misschien ben ik iets te direct.
2: Ik vind dat jullie iets te goed met elkaar kunnen vinden.
0: Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Maar het is goed. Dus die heb afgetaatst. Is goed. Het werd zomer.
1: Maar wat zullen we op 2 zetten?
0: Ja, ik ben eigenlijk wel voor één van die 2 Prinsjes. Ik vind inderdaad dat Prins een prachtige versie gemaakt heeft van I Feel For You. Maar de versie van Chaka Khan is beter.
1: Ja.
0: Ja, het Chaka Khan altijd beter. En dat, ja, in wezen geldt het eigenlijk ook voor Nothing Compares To You. Eén van die 2. Wat willen jullie?
1: Ik ben het inderdaad met je eens. Dus ik kijk Daniel aan welke vind je het
2: minste.
1: Sinead O'Connor dan?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Nothing Compares To You.
2: Is ook heel mooi.
0: Ja. Dus dat wordt...
1: Goed.
2: Rob de Nijs echt.
1: Nee, dit is nummer 2. Nee. Niet door de nummer 2. It's

0: Minder goed.
1: Ja. Minder goed.
0: Ja. Minder goed, ja. Tweemaal Prince nummer 2. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Van hem en ook van de family. En deze dus.
1: Ja.
0: Ja, we zijn bij 1.
1: Ja, je hebt de epische muziek erbij gepakt voor de nummer 1.
0: Ja, nou, ja, ja, heb ik. Ja.
1: Ja, ja, ja. Gaan we nog eerst het origineel er even laten horen?
0: Ja, dat is goed. Ja, ja. De originele versie is van de zeer alternatieve band Nine Inch Nails.

0: Ja, Rick Rubin, hij was producer. En hij probeerde Johnny Cash steeds te overtuigen van Hurt. En hij luisterde elke keer naar die versie van Nine Inch Nails. Dan zei hij tegen Rick Rubin,
1: ik hoor het niet.
0: En dan zei Rick Rubin, luister het nog een keer. En elke keer leverde hij weer een cassette aan en dan moest hij weer luisteren. En Rick Rubin zei, ja, ik hoor het wel. Gewoon jij, akoestisch, deze versie van Nine Inch Nails. Gewoon uitgekleed, probeer het gewoon een keer. Dus Johnny Cash die zit in de studio en die denkt, ja, die Rick Rubin, die zal er wel verstand van hebben. Dus laat ik het maar doen. En toen kwam daar deze versie uit.
2: Zo mooi.
0: Ja, met een videoclip erbij. En het was een van de allerlaatste dingen die hij tijdens zijn leven zou doen. Hier is Hurt.

0: Oeh. Wat een mooie versie, hè.
1: Het is zo mooi dat zijn stem zo direct is. Geen galmpje, ja. Niks erop. Gewoon nou, zo
2: ik eigenlijk dus inderdaad het laatste waar er meer instrumenten erbij komen. Dat vind ik eigenlijk dus een beetje zonde.
0: Wel nee.
2: Ja,
0: alles is erop. Ja, alles is goed aan dit nummer.
2: Ja, nee, ik ga ook niet zeuren inderdaad, want het is prachtig. Het is een terechte nummer 1.
1: Je hebt vaak gezeurd vanavond.
0: Ja, ik heb wel een beetje. Ik vind het ook wel voor de vorm.
2: Ik vind dat jullie heel vaak tegen mij spannen met z'n tweeën.
1: Ja. Nee, ja, ik weet niet, ik kan Rob niet aankijken. Je zit ergens in Almere. Geen idee.
0: Ik kan jou ook niet aankijken. Je zit ergens in Amsterdam. Ja. Maar wij hebben van gelijk. Tegen niks mis.
1: Ik vind dit een mooie eenzin ook. Ik ook. Nou ja, eigenlijk zat er nog één randje. We hebben ergens in deze top 13 doorgenomen dat we ook Elvis Presley, Junkie XL, Little Less Common. Maar die kunnen we wel als eerst gewoon aansteken als we de deur uitlopen. Is dat een goed idee?
0: Ja, leuk. Ja.
1: Doen we dat?
0: Doen we dat.
1: Bedanken we elkaar dan? Hoe werkt dit afscheid?
2: Nee, ik stuur nu mijn factuur naar je. Nee.
1: Oh, dat is het. Jij stuurt de factuur op. Okay. Rob, doe je dat ook?
0: Nee hoor. Okay. Het is een beetje gek. Volgens mijn salaris wordt betaald van 2 tot 4. En alles na 6 doe ik gratis. En voor belol.
1: Ja.
0: Ja, Little Less Conversation klopt alleen niet, want ik lul wel veel.
1: Doei Rob, dankjewel.
0: Hoi.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.